0: Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
2: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
3: Hey Jan, wakker worden?
4: Hé, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: lost a couple of pieces when...
1: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een digitaal café in Haastrecht. Op donderdag 11 juni is er weer een digitaal café in de bibliotheek aan de Grote Haven nummer 2 in Haastrecht. En wel 's morgens tussen 10 en 11 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Helpt u mee jonge ransuilen tellen? De ransuilenwerkgroep van de natuur- en vogelwerkgroep Krimperwaard gaat weer jonge ransuilen in de Krimperwaard inventariseren. Wilt u daarbij helpen? Geef dat even door dan via ransuilen@nvwk.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: De avondvierdaagse is gewoon over. Dag luisteraars, in de week van 15 tot en met 19 juni komen kinderen en volwassenen samen om mee te doen met de jaarlijkse avondvierdaagse. Het is de avondvierdaagse in Schoonhoven die niet alleen draait om wandelen, maar ook om plezier maken, elkaar ontmoeten en op een laagdrempelige manier in beweging zijn. Gekozen kan worden in die week over 2,5, 5, 10 of 15 kilometer. En de kosten voor deelname €7,50 per persoon in de voorinschrijving, €8,50 op de eerste dag. En op de vrijdagavond, de laatste avond, is er weer de traditionele défilé. De Schoonhovense avondvierdaagse van 15 tot en met 19 juni.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Feurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag, vooral in het oosten, flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een open dag in Berkenwoude. Natuuristenvereniging Zon en Leven uit Berkenwoude organiseert op zondag 7 juni aanstaande weer van 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags haar jaarlijkse open dag. En dat op het terrein aan de Achterbroek 27A. Tijdens deze open dag mogen bezoekers zelf bepalen of ze gekleed of ongekleed gaan. U bent van harte welkom. 7 juni aanstaande.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpende Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpende Waard Sport. De truckrun 2026.

0: regio-info.
1: Tennissen in Gouden Rak. Bij de Gouden Rakse tennisvereniging GTV wordt van maandag 15 tot en met zondag 21 juni het jaarlijkse GeoVark opengespeeld. Tot en met 9 juni kunt u nog inschrijven via www.toernooi.nl.

0: regio-info.
1: Een orgelconcert in Haastrecht. Dag luisteraars, de organist Leander van der Bos, helemaal uit het Zeeuwse Goes. Die bespeelt op zaterdag 20 juni vanaf 3:00 PM het monumentale Van Damorgel in de hervormde kerk van Haastrecht. En klinken dan werken van bekende componisten. Vindt u het leuk om erbij te zijn? Dat is mogelijk vanaf 3:00 PM zaterdag 20 juni. En toegang tot het gebeuren is gratis.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. De tienerleesweek. De bibliotheek Krimperwaard organiseert van 1 tot en met 14 juni... activiteiten voor de jongeren in het kader van de landelijke tienerleesweek. Alle informatie vind je op debibliotheekkrimperwaard.nl. Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Maak daar gebruik van.

0: info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpe de Waard. Dag luisteraars, de pianist Sander Leeuwenburg die treedt zondag 7 juni op in gebouw De Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Het optreden begint om 14:30 middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt €10 per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf reserveren, dat kan via info@welzijnkrimpendewaard.com. Heeft u ook iets voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: regio-info.
1: De Stolwijkse zwemvierdaagse. Dag luisteraars, van 16 tot en met 19 juni wordt in ons spoeldebat in Stolwijk de jaarlijkse zwemvierdaagse gehouden. Ditmaal de 51ste editie. Deelnemers zwemmen 4 dagen achtereen 200 of 400 meter. Uiteraard afhankelijk van leeftijd en niveau. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een medaille. En wil je meedoen? De kosten bedragen €7,50 per persoon.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: De IJsclub Vriest bestaat 130 jaar en daarover het volgende. Dag luisteraars, het 130-jarig bestaan van de IJsclub Vriest wordt gevierd op zaterdag 27 juni. Om 4:30 's middags verzorgt niemand minder dan burgemeester Hans Beenhakker de officiële opening van de feestelijke bijeenkomst. En jeugdige inwoners van Vriest die kunnen die dag gratis deelnemen aan een skielerclinic die begint om 4:30 's middags. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubvriest.nl.

0: regio-info.
1: Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimperwaard Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 14 juni aanstaande verzorgd door de hervormde evangelisatie uit Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. En de eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Springerparkconcerten beginnen weer. Zondag 7 juni is er weer een Springerparkconcert in Schoonhoven. Dit keer met de Redlands. Ze brengen alternatieve rock met nummers van R.E.M., Radiohead en Coldplay. De aanvang is middags om 3 uur, de toegang is gratis en ze hebben goed weer besteld.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

info. Verkeersinformatie op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, in de nacht van 15 op 16 juni wordt de Algerabrug bij Krimpen aan de IJssel afgesloten. Tussen 's nachts 1 en 5 wordt het verkeer in beide richtingen tijdelijk stilgezet. Dit vanwege langdurige brugopeningen. En naast het oponthoud is de wisselstrook wel gewoon geopend in de richting van Kapelle aan de IJssel. Kijk voor meer informatie en de laatste actuele stand van zaken op rijkswaterstaat.nl/onderhoud Algerabrug.

0: regio-info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de surfplas Krimpen aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Goedemorgen. Goedemorgen. Het is allemaal wat. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Goedemorgen. Het is precies 8:10. En ik ben wakker. En wij gaan met iedereen wakker worden. En dat houdt in dat we dat gaan doen.
1: Dit is het tijdstip om wakker te worden. U luistert naar Wakker Worden met Arjan Vermeulen en Juri Jansen. Met het laatste nieuws uit de Krimpener Waard en gezellige muziek. Goedemorgen. Wakker Worden met Juri en Arjan.
0: Ja, goedemorgen. Alleen, dit is niet Juri en dit is ook niet Arjan, maar dit is Roel. Ja, Arjan is onderweg vanuit Frankrijk terug naar Nederland. Want die heeft de laatste dagen meegedaan aan Alpe d'Huez. Een schitterend bedrag hebben ze opgehaald daar. En Juri die had andere verplichtingen. Dus ik had de hoop dat ik met Juri zou gaan zitten. Tot ik vorige week hoorde, Juri is er ook niet. Dus, maar we gaan lekker beginnen. We hebben tot, eigenlijk begint het programma om 8:00. Maar ik was hier erg vroeg, dus ik ga gewoon inbreken. Lekker beginnen, lekker een plaatje. U kunt altijd bellen met de studio. U kunt altijd een appje sturen. En we gaan lekker muziek draaien, dus vandaar.

helaas. U kunt geen appje sturen. U kunt wel bellen. Met 0182-890-182. Dan komt u hier rechtstreeks in de studio terecht. En uiteraard kunt u ook even een berichtje sturen via onze RTV-app hier. Dan komt hij ook in de studio terecht. En dan lezen we dat voor. En als u zin heeft in een praatje, ja, u bent altijd welkom. Het is 7:55. We gaan zo meteen naar het nieuws natuurlijk van 8:00. En dan gaan we naar 8:00 gaan we vandaag een leuke dag starten op RTV Krimpenno Waard. We hebben vanmiddag een bijzondere sportwedstrijd. En we hebben vandaag natuurlijk ook een heel groot project in de Krimpenno Waard. Namelijk 125 vrachtwagens rijden door de Krimpenno Waard. Met de trucken. En natuurlijk, RTV Krimpenno Waard is daarbij. Vanmorgen toen ik hier naartoe reed, zag ik alle mensen al ingeladen en vol met hun spullen richting de uitzendlocatie gaan. Volgens mij staan wij met een podium of een tent of weet ik nog niet wat. Maar we staan in ieder geval bij het startpunt op het plein in Schoonhoven, geloof ik. We kunnen straks wel even bellen met iemand die daaraan meedoet. En dat allemaal straks na 8:00. Trigger fingers op RTV Krimpenno Waard. I follow rivers. Brengt de tijd op 8:03. Straks het nieuws. En daarna zijn we natuurlijk weer bij u terug. Hier op RTV Krimpenno Waard.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Dit is het tijdstip om wakker te worden. U luistert naar Wakker Worden met Arjan van Meulen en Juri Jansen. Met het laatste nieuws uit de Krimpenerwaard en gezellige muziek.
6: Goedemorgen.
5: Wakker Worden met Juri en Arjan.
7: Ze zijn er allebei niet. Goedemorgen, dit is Roel op RTV Krimpenerwaard. Inderdaad, goedemorgen. En wakker worden gaan we inderdaad worden. Nou, ik ben het al, jullie kunnen het nog worden. Jullie kunnen natuurlijk altijd even bellen met de studio of een mailtje, berichtje sturen via de app. Inderdaad, u kan bellen met 0182-890-182. En dan komt u hier bij mij in de studio terecht. We gaan, Arjan is er niet, die is onderweg terug vanuit Frankrijk. We hebben straks voor hem wat nieuws vanuit Frankrijk. En we gaan even kijken of we hem kunnen bereiken. Hij is onderweg namelijk. We gaan ook nog even kijken of we mensen kunnen te pakken kunnen krijgen. Wat we vandaag allemaal gaan doen op RTV Krimpenerwaard. Want het is een bijzondere dag vandaag. Maar goed, daarover straks meer. En natuurlijk hebben we ook muziek. Het prachtige Vienna van Ultravox.

Vienna. Ultravox is een iconische new wave hit van dat moment van de Britse band uit 1981. En hij is geschreven door Mitch Ure. Ondanks dat het nummer in destijds in veel landen de top van de hitlijsten bereikte, is het geschiedenis ingegaan als het ultieme nummer 2 hit in het Verenigd Koninkrijk. Het nummer is wereldberoemd om de melancholische sfeer, het gebruik van synthesizers en tegelijk klassieke instrumenten en de kenmerken gesproken zanglijnen. Het werd een van de meest invloedrijke synth-pop-nummers van de vroege jaren 1980. Hij had dus ook gewoon in de 80s classic eigenlijk al kunnen zitten, maar daar heb ik al een ander idee voor.

die is alles al druk aan het opbouwen. Samen met Rob en Roelof daar en de mensen daar. En we mogen hem straks even om 8:30 gaan bellen. Nou, dat gaan we dus ook even doen dan straks. En ik ben benieuwd, we gaan ook even kijken naar het weer. En misschien nog even, ook even overschakelen naar Frankrijk. Papa Chico, Tony Esposito, lekker zomers nummer hier op RTV Krimpen en de Waard.

0: Straks heb ik een leuk nieuwsberichtje over de Franse superradar. En als je zegt Frankrijk, dan zeg je ook snelheid. En dan zeg je ook Alpe d'Huez. En dan zeg je ook onze eigen collega, die hier normaal om 8 uur in de studio zit. Dan zeg je ook Arjan. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Roel.
0: Goedemorgen. Jij bent er vroeg bij.
1: Ja, zeker. Het tweede deel van onze terugreis staat op de planning. Dus we gaan zo een ontbijtje scoren. En dan vervolgen we de weg richting Nederland.
0: Ja, waar ben jij nu?
1: In Dijon, in Frankrijk.
0: Ah, oké, in Dijon. Dat is volgens mij een beetje halverwege, hè?
1: Ja, zoiets.
0: Ja, richting Lyon, geloof ik.
1: Ja, iets voorbij. Van jou uit gezien richting...

0: 10 miljoen, ja.
1: Ja, dat klopt. Nou, dat is leuk. En ja, hoe is het met de spierpijn?
0: Nou, die hebben we eigenlijk niet. Dus dat is wel goed.
1: Ja, dat is, dat is wel mooi om te horen. Dat is een teken dat je, hoe heet het, je voorbereidingen goed zijn geweest. Je bent hoe vaak de berg op gegaan met je zoon?
0: Ik ben 3 keer de berg op gegaan. En waarvan 2 keer samen met onze zoon Daan.
1: Ah, wat klasse. En hoe vond hij het?
0: Ja, hij vond het geweldig. Wist niet of dat zou lukken. Dus 1 keer wilde hij sowieso. En dan de 2e keer zou hij nog wel kijken of dat ging lukken. Nou, en na de eerste keer had hij nog wel zin in de 2e keer. Dus toen hebben we dat gedaan.
1: Ja, want ik begreep dat er ook een heel goed bedrag was opgehaald. Ik heb het even. Ik hoorde wat in het nieuws erover, maar ik heb het eigenlijk een beetje vergeten. En ik heb het niet zo even 1, 2, 3 paraat. Wat is er opgehaald? Totaal?
0: Nou, er is ruim 25 miljoen euro opgehaald. Ja. En dat is natuurlijk een fantastisch bedrag. Ruim 25 miljoen euro. En daarvan was 6 miljoen een sponsorbijdrage van de Rabobank. Die ook prominent aanwezig waren bij de Alpe d'Huez met een team, een sponsorteam. Dus 6 miljoen van de Rabobank en 19 miljoen sponsoring en donaties.
1: Ja, want in oktober wordt pas bekendgemaakt, dat weet ik nog wel, het definitieve bedrag, hè?
0: Ja, dan het druppelt natuurlijk altijd nog een beetje na.
1: Ja.
0: Dus mensen die nog doneren, dat kan ook gewoon nog.
1: Ja.
0: En dan wordt in oktober vlak voordat de inschrijving voor het komende jaar start, wordt het definitieve eindbedrag bekendgemaakt.
1: Ja, want er is 25 miljoen nou opgehaald, dus eigenlijk 19 miljoen zonder de Rabobank. Hoeveel is daarvan van jouw team als aandeel geweest?
0: Wij hebben als team ruim 7900 euro. Om precies te zijn 7933 euro opgehaald.
1: Nou, ik vind dat een applausje waard, hoor. Ja, klasse, hoor. Ik respect. Echt respect voor jullie dat jullie dit doen. Echt mooi. Alles goed gegaan ook?
0: Ja, alles is goed gegaan. Dus we zijn er ook erg trots op. En,
1: ja, zeker.
0: We kijken er met tevredenheid op terug.
1: Ja, en bovenaan de berg was een verrassing, hè, voor iedereen, hoorde ik.
0: Ik weet even niet waar je op doet, maar...
1: ik las een stukje dat van iemand die meedoet en die ook daar patat ging bakken voor iedereen die daar aanwezig was en de top ging halen. En die had, maar liefst 2000 kilo patat meegenomen om te bakken.
0: Oké.
1: Dus met alle snacks en erbij behorend, dus...
0: Ja. Nee, ik heb wel inderdaad wel een patatkraam gezien, maar ik wist niet het verhaal erachter.
1: Ja, nee, dat was dat verhaal dus. Dat was hier ook in het nieuws. Ah, mooi. Hoe laat ga je vertrekken?
0: Rond 9:30, 9:30, denk ik. Zo'n beetje.
1: En dan ben je hoe laat weer terug in Nederland?
0: Ja, geen idee. Dat zien we wel.
1: Ja, je moet wel voorzichtig doen met die nieuwe superradar. Maar je hebt één voordeel. Hij mag niet op verschillende dingen tegelijk bekeuren. Dus het gaat nog alleen om de snelheid. Dus hou je een beetje in.
0: Nou, we zullen het gaspedaal niet te diep intrappen.
1: Nee, want de bekeuringen daar die zijn niet mis in Frankrijk. Dus. Leuk je even gesproken te hebben.
0: Ja, graag gedaan.
1: Ik wens jou een hele fijne reis terug. Jij gaat om 9:00 rijden, dus ik denk dat we jou dan niet gaan bellen als je in de auto zit, want dat mag namelijk niet.
0: Nee, maar er zijn nog meer dingen om aandacht aan te schenken, dus zo erg is dat niet.
1: Nee, we hebben al genoeg aandacht aan jou geschonken en dat is niet negatief bedoeld natuurlijk, maar het is een bizarre... ervaring die jullie hebben gedaan en bereikt hebben ook, vooral.
0: Ja, zeker.
1: Dus. Goed.
0: Dus, hartstikke bedankt dat je even belde en we spreken elkaar weer.
1: Ja, is goed. En volgende week zit jij hier gewoon weer met Joeri, hè?
0: Nou, volgens mij was Joeri's afwezigheid 2 weken. Die had 2 snipperdagen. Ja, hoe het kan weet ik ook niet, maar dan ben ik er dus alleen.
1: Nou, als jij alleen zit, dan misschien maken we er nog wel weer wat van. Ben ik er ook nog wel weer. Dus we gaan het wel zien. We hebben het er nog over.
0: Oké.
1: Hey, fijne reis en doe voorzichtig.
0: Doei, dank je.
1: Hoi.

Ja, Need You All The Way, Rosanna en Toto. De volgende. We gaan straks even verbinding leggen met Dennis. Die gaan we zo meteen bellen. En we hebben natuurlijk ook nog iets eerder dan de Ethisch Classic. Ja, de Ethisch Classic, die gaan we dus nu even doen. En het is wel een bijzonder verhaal. Het duistere nummer waar het over gaat zorgde voor de doorbraak van de Eurythmics. Het nummer kwam tot stand tijdens een hele felle ruzie. Ja, je zal het niet geloven. Tussen de leden Annie Lennox en Dave Stewart. Annie Lennox en Dave Stewart hebben al flinke voorgeschiedenis wanneer ze in 1980 de Eurythmics oprichten. De Schotse zangeres en Engelse producer hebben niet alleen samen in de band The Tourist gezeten, maar ze hebben ook een relatie van 3 jaar achter de rug. Wanneer aan beide dingen een einde komt, besluiten Lennox en Stewart toch met elkaar door te gaan en starten ze de Eurythmics. Een jaar later verschijnt het debuutalbum In The Garden, waarmee Eurythmics nog niet echt lukt om protten te breken. We kwamen niet bepaald zonder kleerscheuren uit The Tourist, vertelde Lennox over de beginperiode van Eurythmics aan The Guardian. We overleefden het weliswaar, maar het was heel zwaar. Het voelde alsof we in een droomwereld zaten. Dat we iets achtervolgen wat niet zou gebeuren. Dat kwam allemaal terug en bij elkaar gepakt in het nummer Sweet Dreams. Na het floppen van de debuut aan het plaat In The Garden en de bijbehorende singles als Never Gonna Cry Again en Belinda zitten de leden van Eurythmics flink in de schulden, wat voor nog meer spanning tussen Lennox en Stewart zal zorgen. Nadat de leden £5000 lenen voor een nieuwe apparatuur, barst de bom. Ik dacht dat dit echt het definitieve einde was, zegt Lennox tegen de New York Times over de ruzie die volgde. Ik kreeg onze nieuwe spullen niet aan het praten, vertelde Dave Stewart over het moment aan The Guardian. Op dit moment was Annie totaal depressief. Ze lag in een foto'shouding op de vloer toen ik de beat en de riff begon te spelen. Ze zei ineens, wat is dit in godsnaam? En begon op de andere synthesizer er tegenin te spelen. Met die twee duellerende synthesizers hadden we het begin van Sweet Dreams te pakken. Bij de iconische riff komt een tekst die de donkere gemoedstoestand van Lennox weerspiegelt. Vanaf de eerste regel is al duidelijk, dit is geen vrolijk liedje, het is duister. In Sweet Dreams Are Made of This zeg ik min en meer, kijk hoe we er aan toe zijn. Hoe kan het erger worden dan dit? Ik voel me kwetsbaar. Het nummer was een uiting van hoe ik me voelde, hopeloos en nihilistisch. Overigens wordt de tekst door veel luisteraars verkeerd begrepen, volgt Annie. Ze geeft er vaak aan dat er gedacht wordt aan regels als Some of them want abused, verwijzen naar SM. Maar dit is totaal niet het geval. Blijkbaar is het ook een van de songteksten die het vaakst verkeerd verstaan wordt. Mensen denken dat ik zing Sweet Dreams Are Made of Cheese. Hoewel Lennox en Stewart meteen het idee hebben dat ze met Sweet Dreams aan iets bijzonders te pakken hebben, moeten ze hun platenlabel nog overtuigen. Uiteindelijk verschijnt het nummer pas als de vierde single van het tweede Eurythmics-album dat ook in Sweet Dreams Are Made of This heet. Het nummer wordt een enorme hit en dat komt mede door de beroemde videoclip. Daarin zien we een opvallende hoofdrolspeler, namelijk een koe. Ik wil er een soort commentaar op de muziekwereld van maken, maar het moest ook aanvoelen als de performance art vreemd en droomachtig, vertelt Stewart over de clip. Dus we maakten een kantoor van een platenlabel na en plaatsten er een koe in. En daar waren Annie en ik lagen plat op een tafel en er stond een koe die ondertussen alles onder aan het plassen was. Ook Annie Lennox optreden in de video voor Sweet Dreams is iconisch. De zangeres verschijnt met kort oranje haar en draagt een maatpak. Ik probeerde om het tegenovergestelde te zijn van het cliché van een zangeres. Ik wilde zo sterk zijn als een man. Ook later in de carrière van de Eurythmics zal Annie Lennox nog meer een statement over de kracht van vrouwen maken. Zo wordt de zangeres op een ochtend wakker met het idee dat ze een anthem voor vrouwen gaat schrijven en dat ze het nu met een andere zangeres moet doen. Het resultaat daarvan is Sisters Are Doing It For Themselves uit 1985. Een duet met niemand minder dan Aretha Franklin. In Dagnacht vertelt Desiree van der Heijden deze week over het ontstaan van een bijzondere samenwerking. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar we gaan nu naar de Ethisch Classics.

0: Ja, Sweet Dreams. En dat gaat vandaag voor een hele hoop mensen ook zeker weten van toepassing komen. Want vandaag is de truck run in de Krimpenerwaard. En daarvoor aan de telefoon schakelen naar onze andere collega. En dat is Dennis. Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jullie zijn al volop aan het opbouwen, denk ik, hè?
1: Ja, daar ronden we net mee af. Echt een minuut geleden zijn we daarmee klaar. En we zijn er gewoon klaar voor. Het is gewoon, het is nu al feest. Ik heb al de afgelopen 3 kwartier geloof ik al toeters om me heen gehoord. Concordia staat hier op te bouwen. Die gaan zo meteen ook een muziekje spelen. Er zijn al wat mensen aan de koffie gezellig. Dus, dit belooft veel hoor voor de rest van de dag.
0: Oké, waar staan jullie nu precies?
1: Wij staan op het plein, daar waar de vrachtwagens dadelijk ook vertrekken. En we zijn niet te missen. We hebben wat banners opgehangen. Locatiemeubel staat redelijk in het zicht. En we staan in een trailer van de vrachtwagen.
0: Oh, dat is wel leuk.
1: Een van de weinige vrachtwagens die blijft staan vandaag.
0: Ja, want ik hoorde dat er iets van 150 vrachtwagens gaan aan meedoen.
1: Als het goed is zijn het er 125 weer dit jaar, net als vorig jaar.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou top, het begint om 11 uur en dat gaat door de hele Krimpenerwaard heen. Mensen kunnen dat ook zien natuurlijk. Wat gaan jullie verder doen?
1: Nou ja, wij gaan vanaf 11 uur programma maken op de radio. Dus wij zorgen dat in ieder geval de sfeer in de wagen goed is. En we proberen een beetje ook de truckrun thuis te brengen. In het geval je net even geen tijd hebt om langs de route te gaan staan. En net als andere jaren maken we er gewoon een groot feest van.
0: Ja, want het gaat ook geloof ik door Berkenwoude zelfs heen, hè?
1: Ja, dat klopt. Eenmalig is de route gewijzigd. En dat heeft te maken met een afsluiting van een of andere dijk waar de route normaal gesproken overheen loopt. Maar eenmalig inderdaad door Berkenwoude, ja.
0: Gaat dat wel passen over die smalle dijkjes daar?
1: Ja, ze zullen er wel over na hebben gedacht. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het gewoon gaat lukken.
0: Ja, en het weer ziet er alleen ook niet echt goed uit, geloof ik, hè? Begrijp ik.
1: Nou ja, ze geven een beetje regen op vanmiddag. Maar het voordeel is wel, het meeste valt naast je. Dus wat dat betreft is er wel een mouw aan te passen. En als je nou in de buurt bent, dan zou ik zeker ook even naar het plein komen. Want daar is het nu al gezellig. Daar zal het vanmiddag nog gezellig zijn. En de muziek is goed als het aan mij ligt, maar daar ben ik mede verantwoordelijk voor.
0: Ja, het is in Schoonhoven, hè?
1: Nee, in Krimpen aan de IJssel staan.
0: Oh, sorry. Ja, hoe kom ik daar?
1: Schoonhoven doet niet meer.
0: Nee, hoe kom ik daar nou weer eigenlijk bij?
1: Ja, dat geeft niet.
0: Nee, het is voor mij ook vroeg. Maar goed,
1: ja, precies, ja.
0: Het is leuk. Het wordt een leuk programma vanaf 11 uur.
1: Zeker.
0: En we zijn heel benieuwd en we gaan het volgen hier op RTV Krimpenerwaard natuurlijk.
1: Ja, misschien nog even goed om te vermelden is dat als je vanmiddag de sport wil horen, dan moet je voor de verandering even niet de radio aanzetten, maar de tv. Vanaf 2 uur is via het tv-kanaal van RTV Krimpenerwaard de sport te volgen zoals men dat gewend is. Ik denk dat dat nog wel even goed is om te noemen, want voor hetzelfde geld dan... dan wil je de sport heel graag volgen. Er staan 2 belangrijke wedstrijden op het programma natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus dat is wel even de moeite waard om te noemen, denk ik ook nog.
0: Oh, dus we doen vanmiddag... Ja, dat is ook even een nieuwtje voor mij natuurlijk. Want dat wist ik nog niet. De sport gaat wel door, maar via tv.
1: Via tv, ja. Ik heb het gisteren bij Gert ook in zijn programma gezegd... het zal dan niet zo zijn dat je de wedstrijd ineens ziet. Maar het is via het tv-kanaal wel te horen. Dus dat was... En via de website natuurlijk, via Kijk Live kun je de sport horen. En via Luister Live kun je de truckrun aanzetten.
0: Oké. Ik vind het leuk om te horen hoe actief dit te doen.
1: Ja, er is veel werk al verricht vooraf.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd of ook alles gaat werken. Maar ik ga ervan uit dat jullie dat sterke team daar hebben.
1: Zeker,
0: en dat het allemaal goed gaat komen en getest is.
1: Zeker.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Ik zou zeggen, wij gaan het straks ook nog even melden. Inderdaad, in Goedemorgen Krimpenerwaard. Dat zal ik ook even voor zorgen, want we hebben daar Hans Spaling ook nog aan de telefoon. En dan zal ik het ook nog wel een keer zeggen.
1: Hartstikke goed.
0: Ja? Nou, eet smakelijk en neem een bak koffie.
1: Dankjewel, dat komt goed. Ja hoor.
0: En we spreken jou later.
1: Yes.
0: Is goed.
1: Hoi.

uit 1989. Een wereldberoemde hit van het Nederlandse muzikale duo Tol en Tol. En het, waar gaat dat nummer eigenlijk over? Daar ben ik eens een keer ingedoken. De naam verwijst specifiek naar het indrukwekkende en waargebeurde levensverhaal van de Grieks-Amerikaanse schrijver Nicolas Cage. Ja, een bekende, hè? Wiens moeder tijdens de Griekse burgeroorlog moest vluchten en achterbleef. Het nummer is geschreven door de Volendamse broers en de voormalig BZN-leden Kees en Thomas Tol. Ze hebben door het nummer gegrepen door het boek Eleni en de gelijknamige film van Nicolas Cage. Het boek beschrijft het hartverscheurende verhaal van de moeder van Cage, Eleni Katsoyannis. Ze zorgde ervoor dat haar kinderen konden ontsnappen aan de communistische rebellen tijdens de Griekse burgeroorlog in de jaren 1940. Als vergelding werd zij door de rebellen geëxecuteerd nadat ze haar kinderen had weten te redden. Ja, het is een heel bijzonder nummer. Ik blijf het toch ergens wel een heel mooi nummer vinden. Een van de mooiste Nederlandse nummers. Maar goed, van het ene bijzondere nummer gaan we naar het andere bijzondere nummer. Ja, het is uit een film. En namelijk Cocktail. En ik kan je echt een keer die film aanraden. Het is een wat oudere film. Maar de Cocktail gaat over een man die zijn dromen najaagt. En een beachbar wil openen. En met een hele bekende acteur die hem ook speelt. En dat is namelijk Tom Cruise, die speelt erin. En het is echt het gaat erom, eigenlijk in het heel kort gezegd, na zijn legerdienst moet Brian Flanagan, want zo heet Thomas in de film, een baantje als barman aannemen. Met de deskundige hulp van de rijpere Doek begint Brian langzaam maar zeker genoegen te scheppen in zijn nieuwe bezigheid. Het is een film uit 1988. Nou, Kokomo, een van de nummers uit die film, een nostalgisch nummer, dat gaat over de romantische ontsnapping naar een tropisch idyllisch paradijs. Het nummer beschrijft hoe twee geliefden de drukte ontvluchten en de wereld rondreizen langs exotische Caribische oorden om uiteindelijk neer te strijken op het ontspannen en fictieve eiland Kokomo. De sfeer, de tekst staat vol tropische verwijzingen naar zon, zee, cocktails en reggae. En daarom werd het een nummer in 1988 ook wereldberoemd als de titelsong van de film Cocktail. Het lied noemt bestaande en dromerige Caribische plekken op, zoals Aruba, Jamaica, Bermuda, Martinique en Montserrat. Het eiland Kokomo bestaat er niet. Het is een volledig verzonnen plek die bedacht is door de songwriter John Phillips van de Mamas en de Papas. Het leverde de Beach Boys in de jaren 80 een gigantische nummer één hit op en staat bekend om de typische harmonieuze achtergrondzang van de waar de band zo

Heerlijk. Blijft echt. Ik ga echt. Ik zie zo die film weer te wonen. Heerlijk. Het is echt een leuk film om te zien aan hoe mensen dan eigenlijk een show maken van het maken van eigenlijk een van de simpelste cocktails. En daar maakt ze echt een hele show van. Ik vind dat zo knap om te doen. Maar goed, het is inmiddels 9:10. Straks na 9:00 hebben we Goedemorgen Krimpen en Waard. Waard aan tafel. Ik ben helemaal in de war. En Kees de Haan die gaat dat presenteren. Samen met mij weer. En het is aflevering 586 alweer. Oh, heerlijk. Het gaat zo hard allemaal. Hè. Kijk, hij komt al binnen. Ja. Oh. Kees de Haan is in de huis.

The Temptations, My Girl. Ook uit, diverse films al gebruikt, dit nummer. Ja, wat gaan we doen straks na 9 uur? Inderdaad, Waard op de Kaart, aflevering 586. En we hebben onder andere een gesprek met Hans Beenakker. We gaan naar het weer kijken. We gaan kijken wat er bij Benno Dekker gaat gebeuren. Over de Boer, een fietstheatertour. We praten met Nico over Rommelmarkt en nog veel meer. Maar straks natuurlijk hoor je dat allemaal veel meer van Kees. Ja, ik blijf lekker zitten met Kees. Nou, nu staan we nog, maar ja, we gaan zo meteen lekker zitten. Daar heb ik ook wel weer zin in. Dus straks meer na 9 uur ook.

0: Ja, dit was het dan alweer. Volgende week. Dit was Goedemorgen, Krimpen en Waard. We wakker worden met Arjan en Joeri, maar zonder Arjan en Joeri. Want die zijn er allebei niet. Volgende week is Arjan er wel, maar Joeri nog niet. Dan ben ik er weer, misschien weer wel. En dit was het. Straks na 9 uur inderdaad is het nieuws zometeen in de reclameboodschappen. En daarna hebben we Waard op de kaart samen met Kees en mij weer. Ja, ik mag gewoon blijven zitten. Het is wat, hè? Hè, Kees? Kees, ik mag ook blijven zitten.
1: Mag ja, langzamerhand zijn we vast koppelen, hè?
0: Ja, ik vind het altijd wel gezellig met jou. Dus, maar goed, we gaan eerst kijken wat het nieuws gaat doen om 9 uur. En dat gaan we helaas nu naar luisteren.
2: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
3: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
7: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpene Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg, presentatie Kees de Haan.
0: En daar zit ik nog steeds.
1: Ja, en dat is Roel Nijholt. En ja, we hebben natuurlijk veel meer. En Roel heeft het ook al genoemd. We gaan zo meteen in gesprek met de burgemeester Hans Beenakker. We hebben natuurlijk het weerbericht straks. En we praten ook met Benno Dekker van het cultureel podium De Vlist. Want die gaan de boer op vandaag. En we hebben nog Nico Maurits in het eerste uur. En dan zal het gaan over de rommelmarkt in Amerstol. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met de muziekkeuze van Roel.

0: Ja, al eerder aangekondigd, we hebben burgemeester Beenakker aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u bent er weer en we hebben een aantal onderwerpen. En als eerste de terugblik week echt niet vandaag. En dan samen maken we de Krimpende Waard digitaal sterker. Wat is er allemaal gebeurd afgelopen week?
1: Ja, nou, we hebben in het kader van een landelijke actie echt niet vandaag. Dat is een actie waarin we in onze regio hebben meegedaan om mensen eigenlijk te wijzen op de risico's van fraude, digitale fraude. Dus aandacht te vragen voor cyberveiligheid. Daar hebben we allerlei activiteiten gedaan. Dat wordt ondersteund door het platform Veilig Ondernemen. En dat zijn onder andere bij de open eettafels via Welzijn Krimpende Waard hebben we activiteiten voor ouderen verricht. We hebben de bibliotheek allerlei informatie gegeven. We hebben workshops zijn er gehouden voor veilig online bankieren in de bibliotheken. De politie heeft met een mobiel media lab aandacht ervoor gevraagd op verschillende plekken. We hebben gesprekken gehad met ondernemers, winkeliers in Bergambacht, in het winkelcentrum. Er is eigenlijk heel veel gebeurd. Spreekuur van de wijkagent. Heel veel activiteiten. En het mooie is dat we het samen hebben gedaan met de bibliotheek, de Welzijn Krimpende Waard en de politie. En dus zoals gezegd het platform Veilig Ondernemen. Daar kom ik zo nog even op terug. Ook bij de activiteiten die we ondermijning gaan doen volgende week.
0: En kunt u iets meer vertellen over de belangstelling voor de activiteiten? Hoe was het daarmee?
1: Ja, er was mooie belangstelling ervoor, zowel vanuit ouderen als ook jongeren en winkeliers. En we gaan nog even evalueren hoe dat natuurlijk allemaal gelopen is. Maar er was veel belangstelling voor. En ook de ondernemers bijvoorbeeld in het winkelcentrum Bergambacht waren heel enthousiast. Dat we hun eigenlijk heel persoonlijk benaderd hebben. Dat doen we via, we noemen dat een knock and talk gesprek. We hebben het ooit in het buitengebied gedaan vorig jaar. Maar dat betekent dat we echt gewoon gericht, in dit geval dan winkeliers, langsgaan in de winkel. En met hun de gesprekken aangaan hoe ze dat ervaren. Of ze wel eens tegen problemen aangelopen zijn met digitale fraude. Hoe ze

0: jongens ook. Dus het is eigenlijk vooral ook een week geweest om bewustwording te vergroten. Dus nou ja, bij deze ook via uw luisteraars de oproep. Ja, pas altijd even heel goed op voor phishing mails, voor rare berichten die je krijgt. Gekke WhatsApp berichtjes van je bank, want een bank benadert je nooit via dat soort berichten. En doe vooral ook een melding bij de politie als je gekke dingen tegenkomt. Want ik merk dat vaak mensen toch een beetje zich verlegen voelen. Die denken, ja, een beetje stom dat ik daar ingetrapt ben. Nou, voel dat vooral niet, want ja, heel veel mensen trappen erin. Ook heel veel ervaren ondernemers trappen daar soms in. Helaas is dat zijn de criminelen ook steeds handiger geworden daarin. Ja. Dus loop je er tegenaan, meld het echt bij de politie.
1: Oké. Zou het kunnen zijn als jullie geëvalueerd hebben dat er weer een vervolg op komt?
0: Ja, ik denk dat we dat zeker weer kijken of we daar volgend jaar weer mee kunnen doen.
1: Ja. Dan hebben we ook een andere activiteit, de Week van de Ondermijnende Criminaliteit. En ik kan me zomaar voorstellen dat de luisteraars denken van ondermijnende criminaliteit. Wat is dat nou weer?
0: Ja, ondermijnende criminaliteit gaat bijvoorbeeld over drugslabs die er in de gemeente aanwezig zijn. Illegale activiteiten in schuren. Dus het gaat echt overal over ondermijnende activiteiten. Het kan illegale horeca zijn. Nou ja, dat kunnen van allerlei activiteiten zijn. En waar wij volgende week vooral aandacht voor vragen is voor de ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. Mm-hmm. In het buitengebied heb je natuurlijk wel eens leegstaande schuren. Of misschien ondernemers of eigenaren die iets verhuren. En eigenlijk niet doorhebben dat ze het aan een criminele organisatie verhuren. Dus ook in dit geval is het weer vooral ook bewustwording. Dus we gaan, we doen het een beetje op ludieke wijze volgende week. Dus we hebben een drugslokbus en een drugslokafval. En die drugslokbus die wordt op een geheime plek in het buitengebied geplaatst. Volgende week. En als je die vindt, dan kun je de QR-code scannen en dan maak je ook kans op een prijs. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een ludieke actie om erop te wijzen van ja, zie je verdachte voertuigen, in dit geval in het buitengebied, meld het aan de politie. We gaan ook een eierdoosactie doen, dat is via de ook het platform Veilig Ondernemen uit Den Haag. Dat is een aantal boeren die eierdoosjes gaan verkopen waar ook QR-codes op staan en een tekst van wat je moet doen op het moment dat je bijvoorbeeld een vreemde geur tegenkomt in het buitengebied, afgeplakte ramen, het heen en weer rijden van auto's of busjes s'nachts. Kortom, als er verdachte situaties zijn, meld dat.
1: Ja.
0: En we gaan een meldkaart hebben we ontwikkeld voor het buitengebied. Dus dat is, die wordt volgende week het eerste exemplaar overhandigd. En dat is vooral een meldkaart ook van waar kun je verdachte situaties melden. We hebben in het buitengebied ook verschillende BOA's werken. Natuurlijk onze eigen BOA's van de gemeente. Maar ook de BOA's van de terreinbeheerders. Dus van Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap. Dus daar kunnen ook zaken gemeld worden. En ik roep altijd op, meld. Als je denkt dat er iets verdacht of iets gebeurt waarvan je denkt van hé, dat heb ik geen goed gevoel bij. Dat is natuurlijk niet alleen het buitengebied, maar ook in onze kernen. Ja, meld het of bij de politie. En voel je daar niet helemaal zo lang bij. Meld het dan via meldmisdaad anoniem. Dat kan ook altijd. 0800 7000. En dan kun je ook anonieme meldingen doen. Dus ik roep altijd op als iets, als je iets gek ziet, iets verdachts, denk niet van nou ja, ik doe er maar even niks mee, maar meld het vooral.
1: Hebben we ervaring uit het verleden ook?
0: Jazeker. We hebben een groot drugslab gehad in Krimp aan de Lek afgelopen jaren. We hebben grote illegale vuurwerkopslag gehad. Dat was ook in Krimp aan de Lek. Echt een enorme vuurwerkopslag met 6000 kilo. Gram waarvan je, als het de lucht in gegaan was, was wij spreken een deel van het dorp weg geweest. Dus het zijn echt wel serieuze zaken.
1: Ja.
0: Waarvan je dan ook denkt van hé, er moet toch iemand bij doosjes zijn.

0: rijden de hele dag met vuurwerk bijvoorbeeld. Dus dat zou iemand gezien kunnen hebben. Dus nou ja, dat soort zaken meldt het vooral. En we zien het natuurlijk vooral in het buitengebied. Ja, regelmatig ook wel activiteiten in schuren. Of iemand die een B&B verhuurt en in één keer een half jaar vooruit betaald krijgt om zijn B&B een half jaar lang te verhuren of een jaar lang. Ja, dan, dat kan natuurlijk gewoon een nette huurder zijn, maar pas even op van hey, als iemand vooruit contant gaat betalen,
1: ja,
0: zou er misschien wel eens iets achter kunnen zitten. Dus ja. Nou ja, dat soort zaken. We hebben in de kern natuurlijk regelmatig ook helaas ja, henneplantages of illegale drugs, harddrugs die behandeld wordt, waar ik ook woningen voor sluit. Overigens, het is allemaal, gelukkig gaat het ook heel veel goed, hè, dus het zijn allemaal de excessen en het is niet zo dat wij gelukkig overspoeld worden door drugs en problemen in Kimpenwaard. Dat valt relatief eigenlijk best mee voor de gemeente midden in de Randstad, maar ook hier gebeurt het. En dan is het belangrijk om er alert op te zijn en te handelen. Ook als dat doen wij natuurlijk zeker als gemeente, als politie, maar ook als inwoners.
1: Ja, kortom, aandacht voor ja, de randactiviteiten die plaatsvinden in de Krimpenerwaard, zeg maar. En waarbij medewerking wordt gezocht door het publiek.
0: Ja, en ik denk dat het belangrijk is voor mensen om te weten van, nogmaals, we zijn relatief best een veilige gemeente. Maar goed, we liggen midden in de Randstad. Vlakbij Rotterdam, bij Gouda. Dus ik denk niet dat het hier niet voorkomt. Criminelen weten ook de Krimpenerwaard helaas te vinden. Dus nou, nogmaals, neem je verantwoordelijkheid als inwoner of als ondernemer. En ja, pas op en meld echt dingen die een verdachte situatie hebben.
1: Ja. Nu iets vrolijkers, want ja, dat is een regelmatig terugkerende happening. De Veteranendag, die is weer achter de rug. En nou ja, ik heb foto's gezien, u was daar zelf bij.
0: Ja, ja, het is altijd een mooie dag die weer jaarlijks gehouden wordt. Op een plek in de Krimpenerwaard. Dit keer was het in Schoonhoven. Door de stichting D-Day Krimpenerwaard, het veteranencomité. Nou, waar weer veel veteranen van allerlei verschillende leeftijden. De oudste veteraan was 97 zelfs, had nog in Nederlands-Indië gevochten. Dus kort na de oorlog. Dus dat ja, was wel heel bijzonder om mee te maken weer. Mooie gesprekken gehad bij de traditionele Indische maaltijd. En de militaire term heet dat nog steeds de blauwe hap.
1: Mm-hmm.
0: En een mooie optreden van het trompettenkorps van de artillerie. Dus ja, goede bijeenkomst gehad. En eigenlijk heel veel mooie evenementen geweest de afgelopen weekenden. Want we hebben natuurlijk ook de Zilverdag gehad in Schoonhoven.
1: Ja.
0: Dus veel mooie activiteiten hier in de Krimpenerwaard.
1: Ja, ja. En dan ja, nogmaals een happening. Want ja, dat is een terugkerend evenement eigenlijk ook wel. De lintjesregen, hè. En ja, de voordrachten, die moeten weer komen.
0: Ja, klopt. We hebben elk jaar zijn we er heel trots op dat we enorm veel koninklijke onderscheidingen mogen uitreiken. Afgelopen jaar waren het maar liefst 18 op de lintjesregen. En dan ook nog een aantal onderscheidingen die we daarbuiten mogen uitreiken. Zoals u weet doen we dat met het oranje busje rijden we rond. Op die dag door de Krimpenerwaard. Echt enorm leuk en eervol om te mogen doen. En ja, de aanvragen voor volgend jaar, het klinkt nog heel ver weg, de lintjesregen. Volgend jaar 27, maar de aanvragen moeten al voor 1 juli ingediend worden bij ons als gemeente. Dus nou, raadpleeg even de website van ons. Je kunt ook gewoon contact opnemen met mijn medewerkers. Evelien en Maria, mijn nummers staan erop. Die kunnen jullie, kunt u ook verder helpen als u vragen hebt over de invulling van de formulieren. Maar nogmaals, let even op. Als u iemand in je omgeving kent die al heel lang heel actief is in vrijwilligerswerk, schroom niet. En kijk of iemand voor iemand een koninklijke onderscheiding kunt aanvragen. Nogmaals, dus voor 1 juli. Dus je heeft nog even de tijd, maar niet zo lang meer.
1: Nee, een week of drie, hè?
0: Ja, klopt. En we verwachten wel weer veel aanvragen. Want we hebben natuurlijk enorm veel vrijwilligers die in ons clubberaad actief zijn. Bij verenigingen, organisaties, nou ja, op allerlei fronten. Daar zijn we heel trots op. En dat maakt het extra mooi om dat te onderstrepen met een koninklijke onderscheiding.
1: Ja. Ja, en dan eigenlijk de laatste happening die plaatsvond. En daar zult u ook ongetwijfeld blij mee zijn, want ja, er is naar uitgekeken. Het nieuwe gemeentekantoor. U heeft de sleutel gekregen.
0: Ja, klopt. Ja, de wethouder, op de school van de HEC, die projectwethouder, die heeft hem in ontvangst genomen. Maar het klopt inderdaad dat het gemeentehuis nu overgedragen is vanuit de aannemer naar de gemeente. Enorm mooi gebouw. Ik ben er natuurlijk al een paar keer geweest. Mooie nieuwe raadzaal die veel groter en beter bouwbaar is dan de huidige raadzaal. Het mooie is dat we ook vanuit vier locaties op één plek terechtkomen. Ik hoor wel wat mensen die zeggen van goh, het is best een mooi gemeentehuis, maar het is best groot. Dat valt eigenlijk niet veel mee, want je denkt dat de meeste inwoners zich niet realiseren. De meeste inwoners komen natuurlijk vooral in Stolwijk bij de publieksbouwing. Dat we op dit moment vier locaties hebben. Lekkerkerk, Bergambacht, Schoonhoven en Stolwijk. En dat gaat natuurlijk, die komen bij elkaar in één nieuwe locatie in Bergambacht. We zijn er heel trots op dat het het meest duurzame gemeentehuis van Nederland wordt. Is. Heel veel ballen gaan natuurlijk alles doen met zonnepanelen en warmtepompen, et cetera. Het is vooral heel bijzonder in het gebouw dat er heel veel hout gebruikt wordt. Dus het maakt ook dat het een hele prettige uitstraling heeft. En heel veel gerecycled materiaal. Dus gerecyclede stenen, staal. Dus dat maakt het hout, dat maakt het wel heel bijzonder. De inwoners hebben ook zelf hout kunnen inleveren. Dus dat kunt u straks weer terugzien dat er op allerlei plekken, bijvoorbeeld in de baal, is ook gerecycled hout is toegepast.
1: Ja, ja.
0: Dat,
1: dus
0: maakt het bijzonder. Ja. En in juli gaan we open. Dus dat is misschien wel goed om nog even die berichtgeving komt ook regelmatig in contact op onze website. Maar we zijn vanaf 28 juli kunnen de inwoners terecht in Bergambacht bij de publieksbalie. Dus bij het KCC. En tot 22 juli nog in Stolwijk. En daarna gaan we dan een paar dagen dicht. Om dat over te huizen. En dan 28 juli in Bergambacht open. En dan zitten ook al onze medewerkers daar inmiddels. Dus dan kunnen ze daar terecht. En we gaan in september wordt de officiële opening verricht door het gemeentehuis, door de commissaris en de koning. En we gaan dan ook, die datum wordt nog bekendgemaakt, in waarschijnlijk ook in september een open dag organiseren voor al onze inwoners. Dus dan kunt u, als u dat leuk vindt en interessant vindt, ook het gemeentehuis niet alleen met de publieksbalie bezoeken of de raadzaal, maar een rondje maken door het hele gemeentehuis.
1: Ja. En ik denk dat er volop gesmeed wordt aan plannen voor de gemeentekantoren die leegkomen.
0: Ja, klopt. We zijn natuurlijk aan het kijken wat daarmee kan gebeuren. De bedoeling is eigenlijk dat op alle vier locaties vooral woningbouw gaat komen. En ook mogelijkheid biedt om goedkopere woningen te gaan realiseren in de kernen. Dus daar zijn we inderdaad mee bezig. En ja. Het oude stadhuis in Schoonhoven is natuurlijk een rijksmonument. Dus we hopen dat dat een functie krijgt die daar ook bij past. Daar zijn we in gesprek met verschillende partijen. En dat is ook de bedoeling dat de trouwlocatie blijft en ook een representatieve functie houdt. Want dat is natuurlijk wel een heel uniek gebouw.
1: Ja, ja, ja. Nou, en dan als laatste nog. Binnenkort gaat de Algrabrug dicht. En hoe gaat de Krimpenderwaard het hoofd bieden aan de sluiting van die Algrabrug?
0: Ja, dat is natuurlijk wel een ding, die afsluiting van de Algrabrug. Dat is best wel heel ingrijpend voor onze inwoners en zeker ook voor onze ondernemers. Helaas moet die inderdaad vier weken dicht. Vanaf 10 augustus tot 7 september. Echt voor groot onderhoud. Er is uitgebreid naar gekeken van of er ook alternatieven voor waren. Of die korter dicht kwam. Ondernemers hebben daar zelf ook nog een plan voor ingediend. Maar goed, daar is door alle technici en ingenieursbureaus goed naar gekeken. Maar dit, ja, dit is echt de enige optie. Ook om te voorkomen dat die brug straks een keer onverwacht eruit valt. Want hij is nu gewoon heel slecht in onderhoud. Dus ja, beter gepland dicht dan ongepland, zeg maar. Dus ja, helaas moet hij inderdaad dan 4 weken dicht. Er zijn wel heel veel maatregelen daarvoor genomen. De Rijkswaterstaat. Samen met de gemeente en de veiligheidsregio's. En dat betekent dat, nou ja, bijvoorbeeld voor Krimpen aan de IJssel speelt dat met name dat ook brandweermaterieel aan deze kant van de brug wordt neergezet als er iets plaatsvindt. Er is een wisselstrook beschikbaar voor de hulpdiensten, zowel ambulance en politie. Er is een wat aparte voetgangers- en fietsersbrug gebouwd. Dus dat betekent dat voetgangers en fietsers dus over de brug, over die strook kunnen blijven rijden, over die extra brug in die periode. Er worden extra openbaar vervoers hubs gemaakt, noemen we dat maar even. Dat betekent dat je met de bus ook vanuit Krimpen de Waard bijvoorbeeld naar de Stormpolder met de waterbus of met de watertaxi verder kunt naar Rotterdam. Ofwel met het openbaar vervoerbus naar de brug kunt rijden en daar vervolgens de brug weer over kan lopen en aan de andere kant weer de bus pakken. Of de, naar de overkant fietsen. Nou, er worden heel veel deelfietsen beschikbaar gesteld. Maar goed, het blijft natuurlijk best heel spannend. Hoe wat het met het verkeer gaat doen. Zeker ook bij ons in de Krimpenwaard zelf. Dus we moeten wel echt rekening mee houden dat het dat er echt wel heel fors extra rijtijd is. We rekenen eigenlijk wel op een uur extra reistijd. Dus nou ja, mocht je van nooit gebruik maken van de brug, maar nou ja, richting Gouda bijvoorbeeld rijden, hou er rekening mee dat die wegen ongetwijfeld ook heel erg druk zullen zijn. Omdat natuurlijk dat het de alternatieve routes worden van mensen die wel naar Rotterdam normaal gaan. Dus we hebben ook, nou ja, ook heel veel verkeersregelaars ingezet. Op ons verzoek hebben we ook verkeersregelaars daar bij het binnengebied staan. Dat bedoel ik mee dat mensen niet bijvoorbeeld via Berken en Wouden binnendoor gaan rijden. Mensen die bekend zijn in het gebied, waardoor die wegen helemaal verstopt komen te staan. Dus dat, die zijn echt alleen maar voor bestemmingsverkeer dan straks in die periode. Dus ja, heel veel maatregelen. Het zal heel erg druk worden. En, nou ja, het voordeel is in ieder geval dat hij zou eerst 6 weken dicht gaan. Dat is beperkt nu tot 4 weken door de aannemer. En ja, waarvan 3 weken in de zomervakantie vallen. Dus hopelijk scheelt dat wat in de drukte. Ja, en hierbij de oproep ook aan de inwoners en aan de ondernemers. Natuurlijk werk zoveel mogelijk thuis. Probeer sommige zaken waar je voor je op stap moet, dan toch misschien even uit te stellen. Gebruik vooral het openbaar vervoer en de fiets. En dan hopen we dat het daarmee een beetje weer beheersbaar blijft. Dus nou ja, we hebben er heel veel energie op zitten vanuit alle partijen. Gaat ook goed monitoren, die is zeker natuurlijk de eerste week van 10 augustus, hoe het uitwerkt of extra maatregelen nodig zijn. We hebben ook extra ponten, dat is misschien goed om te zeggen, die we gaan inzetten bij Schoonhoven en Krimpen en de Lek. Ook daar komen verkeersregelaars te staan. En ja, voor de luisteraars, heel goed om te zeggen van, volg vooral alle berichtgeving heel goed. We hebben rijkswaterstaat.nl. Daar kunt u eigenlijk alle informatie vinden, überhaupt over wegafsluiting. Maar ook specifiek voor dit project, over de Algerabrug, staat echt veel informatie op. Dus kijk daar vooral op als u in die week op pad wil. Komt in contact ook weer allerlei informatie terecht. En er is een nummer van Rijkswaterstaat wat u altijd kunt bellen, 0800-8002. In die week of voorafgaand als u nadere informatie wil. Maar goed, het gaat helaas een hoop overlast geven. Maar we hebben in ieder geval wel veel maatregelen op zitten.
1: Oké. Okay. Nou, we hebben weer van alles gehoord over het wel en wee in de Krimpenerwaard.
0: Ja, ja, dat speelt voor alles, hè. De morgen gemeente.
1: Ja, inderdaad. Ja. Bedankt voor uw bijdrage.
0: Ja, graag gedaan.
1: En een prettig weekend.
0: Een heel goed weekend voor alle luisteraars en alle mooie activiteiten met sport en anderszins die dit weekend weer gaan plaatsvinden. Dus veel plezier daarbij.
1: Oké, dank nogmaals.

0: Ja, een vast item zo rond de klok van 9:30. En dat is onze weerman Gerald van der Stelt. Vorige week spraken we elkaar, Gerald. En toen zei je, misschien komt er wel een verandering vanaf 10, 11 juni ongeveer. Geldt dat nog steeds zo?
1: Nee, Kees, dat gaat waarschijnlijk niet door. En om dat te gaan is het weerpatroon aardig op zijn kop gezet de afgelopen week. En eigenlijk gaat dat nog een stukje verder. Hoewel het nu rustig lijkt, gaan we vanavond eigenlijk die inluiding meemaken. Doordat er met name in de bovenste luchtlaag veel koude lucht gaat komen. Dat betekent dat we heel veel neerslag de komende week gaan verwachten. En dat gaat eigenlijk vanmiddag al zijn gangetje krijgen. Want het is op dit moment nog droog. Er is wat gelaagde bewolking waar het zonnetje zo een beetje langs schijnt. Het is een beetje waterig. Temperatuur waar het alles is inmiddels al wel 20 graden. Dat zorgt ervoor dat het midden en het oosten van Nederland vanmiddag nog een paar fikse onweersbuien kan meemaken. Daar hoeven wij niet zozeer bang voor te zijn. Maar het gaat wel regenen. En ik denk zo'n beetje halverwege de middag onder de beslissingswedstrijden van de voetbal. Dus mensen zullen een paraplu beter maar meenemen. Want het kan al vanaf een uur of drie langzamer zeker gaan druppelen. En dat is eigenlijk het eerste front dat overtrekt. Het venijn zit hem in de staart. En dat is vanavond als het tweede front gaat naderen. Dat is op de nadering van een diepe depressie die bij Ierland ligt. Die gaat ervoor zorgen dat de wind sterk gaat toenemen. Aan de kust zelfs tot bijna hard. En bij ons boven land is de kans op windstoten. Ook aan de kust tot 75 kilometer, boven land tot 60. Maar op het moment dat de bomen zoals nu vol in de tooi zitten, dan kan er best wel eens wat schade door ontstaan. En er valt behoorlijk wat neerslag de komende avond. En dat gaat eigenlijk wel een groot gedeelte van de avond en nacht door. Ook morgenochtend waarschijnlijk nog wat gedruppel. Ja, en dan wordt het even droog, omdat er een klein rugje van hoge druk over ons land heen trekt. Dat betekent dat er wat zonnige perioden zijn, met name in de middag. Het is wat rustiger. En de temperatuur, ja, die heeft een beetje ingeleverd. Ongeveer zo'n 18, 19 graden als maximumwaarde. En dan krijgen we de komende week, want hoge druk is ver te zoeken, ligt ver te zuiden van ons. Dat betekent dat storingen, depressies bij ons in de buurt kunnen komen. En dat gaat maandag gaat dat zijn beslag krijgen. Maandag is nog wel een aardige dag. Dan is het niet, er kunnen wel een paar buien vallen, maar niet zo heel onstuimig. Dinsdag, dan stroomt er hele koude lucht in de bovenste luchtlaag boven 5 kilometer. Dat betekent dat er echt convectieneerslag gaat ontstaan. Echt zware buien. Daar kan onweer bij zitten, daar kan hagel bij zitten. Het zou me niks verbazen als er ook weer een melding komt van hoogstvorming, met name het oosten van het land. Ja, en dan gaat er zomaar 10 mm neerslag vallen, ook in het Krimpenerwaard. Ook woensdag, donderdag, onstuimig, waarbij donderdag dan de rug van hoge luchtdruk die nadert ervoor zorgt dat die buiactiviteit iets wordt onderdrukt. Maar het lijkt slechts toch maar tijdelijk te zijn, want daarna gaat het toch weer los. En dat betekent dat we ook het volgend weekend nog steeds in de wisselvalligheid zitten met van tijd tot tijd buien. Temperatuur die eigenlijk niet veel hoger komt dan een graad of 18 à 19. En ja, en dan is het wachten tot eindelijk hoge drukopbouw gaat plaatsvinden. Er is nog wel een aantal modellen die houden het op de 10e of de 11e, maar ik geloof daar niet zozeer in. Ik denk dat we meer dan een week verder moeten wachten, dat pas rond de 18e het weer echt gaat stabiliseren met een opbouw van hoge druk boven Scandinavië. Nou, dat zou behoorlijk wat zomersweer kunnen brengen, maar tot die tijd blijft het ver onder peil, Kees.
0: Dus we blijven nog even kwakkelen.
1: We blijven kwakkelen en we hebben de paraplu nodig. Maar de plantjes en de landerijen die zullen er blij mee zijn, denk ik.
0: Ja, kortom, de boeren die hangen de vlag uit.
1: Ja, sommigen wel, sommigen niet.
0: Hey, oké, dankjewel.
1: Oké,
0: en een goed weekend.
1: Tot de volgende keer, Kees. Succes. Okay, hoi.

0: Ja, en, onze technicus zit te lachen hier, want ik zeg, als je haar, of hij had een plaatje, als je haar maar goed zit. En ik vroeg hem, van, zit mijn haar nog goed? Hij zegt, nou gaat het nooit goed komen bij jou. Dus
1: nee, hoor,
0: ja, we doen het ermee.
1: Het zit goed, Kees. Het zit echt goed.
0: Oké, maar we gaan verder met het programma, want we gaan naar Benno Dekker van het cultureel podium in de Vlist. En die zijn ooit begonnen met de activiteit De Boer Op. En dat is toen geslaagd waarschijnlijk, want nu is er ieder jaar een aflevering. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Wij zelf als culturele stichting niet begonnen. Dat heeft de Haastrechtse en Solheidskring gedaan.
0: Ja.
2: En wij hebben op een gegeven moment het stokje overgenomen. En ja, dat is al jaren nog steeds succesvol.
0: Ja.
2: En we gaan nu richting de 20 jaar inmiddels dat we dit doen. Dus voorlopig is er nog genoeg enthousiasme om door te gaan.
0: Ja, dat begrijp ik. En zie je ook een stijgende lijn in mensen die eraan, die tocht ondernemen?
2: Nou, dat wisselt. Dat is natuurlijk heel sterk afhankelijk van het weer. Vandaag is het natuurlijk een beetje spannend. Van,
0: ja.
2: Ik kan er tussen de regenbuien door. Maar net zo goed valt van alles vanavond past. Dus dan ziet het er goed uit. We merken wel dat er veel meer, omdat er in de buurt in Krimpenerwaard steeds meer opstelplaatsen van de campers komen te staan. Dat er veel meer mensen van ver buiten de regio mee fietsen. Omdat ze zoiets hebben van, dat is eigenlijk wel leuk om dan hier in de buurt wat te zien. Hè. Ze zien gelijk een stukje groen van de Krimpenerwaard. En ze nemen gelijk een stuk theater mee.
0: Ja, en dat theater, daar zoeken jullie ook altijd medewerking voor natuurlijk. Is dat nog een probleem of heb je meer aanbod dan plaats?
2: Nou, we hebben eigenlijk meer aanbod dan plaats, om zo maar te zeggen. Er zijn ook heel veel verenigingen die eigenlijk altijd wel komen kijken. Die dat dan leuk vinden om ook mee te doen. Maar die komen dan van buiten de regio zelfs vandaan.
0: Ja.
2: En tot op heden heeft eigenlijk iedere deelnemende vereniging heeft eigenlijk gelijk enthousiast gelijk ja gezegd. Volgend jaar zijn we er weer bij.
0: Ja, misschien kun je iets meer vertellen over de deelnemende verenigingen.
2: Ja, nou we hebben dan de schijnwerper uit Haastrecht, Artoa, waar ik zelf ook bij speel en vandaag... vijf keer al moet optreden. We hebben dan de rederij Excelsior in Stolwijk zitten. We hebben de muziekvereniging Harmonie en Concordia die samenspelen. En dit jaar voor het eerst dat de Vlissen Zangers en Polderkoor uit Stolwijk en Haastrecht met elkaar gaan zingen.
0: Okay.
2: Dat allemaal op vijf verschillende locaties hier in tussen Vlist, Stolwijk en Haastrecht.
0: Ja, en de hele fietstocht, hoe lang is die ongeveer?
2: Ja, ik denk alles bij elkaar. Als je een heel rondje zo gefietst hebt, zie je ongeveer aan de 10 kilometer.
0: Oh, eigenlijk is dat... dat is voor iedereen te doen.
2: Dat is voor iedereen goed te doen. Zeker omdat je nog een keer bijna een half uur gezellig kan genieten van de voorstelling waar je op dat moment bent. En dan heb je nog een half uur de tijd om naar de volgende locatie te fietsen.
0: Ja. En de deelnemers die kunnen op iedere locatie starten, hè?
2: Ja. Je hoeft niet specifiek bij nummer 1 te beginnen, locatie 1. Nee, je bent zelf vrij om op te starten waar je zelf wilt. Je mag zelf ook bepalen welke volgorde je gaat, of je tegen de klok ingaat of met de klok mee. Daar ben je helemaal vrij in. En de eerste keer betaal je €6, dan krijg je een stempelkaart mee. En dan kan je op elke locatie kan je dan gewoon afstempelen.
0: Ja, nu ben ik zeg maar een vreemdeling. Ik sta hier op de camping ergens. Hoe vind ik die startplaatsen?
2: Ja, nou wij hebben links en rechts wat posters opgehangen waar de locaties allemaal op staan. Op de Westvlissendijk 12, daar staat Artoa. En op de Oostvlissendijk 17 staat de Schijnwerper. De Schoonhouwerseweg 46A is de Vlissen Zangers en Polderkoor. En ook op de Schoonhouwerseweg 16 staat de muziekvereniging Concordia en Harmonie. En toneelvereniging Rederijkamers, Excelsior. Het staat op het park Herpakkers, maar gezien het weer zijn ze naar de Sterrenboog gegaan. Dus de school.
0: Oké.
2: Direct naast. Zeker wordt onzeker genomen op het buiten te gaan spelen.
0: Achter hier zijn ze de boel aan het slopen volgens mij.
2: Ja, we zijn alle spullen al aan het klaarzetten. Dus we zijn de stoelen al neerzetten. Dus wij gokken er voorlopig op dat we buiten spelen.
0: Ja.
2: Dus we zijn nu een buitenlocatie aan het inrichten.
0: En vanaf, daar zijn we nu aan toe. Vanaf hoe laat kunnen de mensen deelnemen?
2: Nou, wij beginnen om 12 uur. En dan is elke voorstelling om het hele uur. Dus om 12 uur, 1 uur, 2 uur, 3 uur. En de laatste voorstelling is om 4 uur.
0: Oké. Dus, nou, ik hoop op een grote opkomst.
2: Dat hoop ik ook. Ik zou zeggen, stap op de fiets en geniet.
0: En dat het tot een uur of 5 maar droog mag blijven.
2: Ja.
0: En veel succes.
2: Dankjewel.
0: Oké.
2: Ja?
0: Ja.
2: Oké.
0: Dag.
2: Ja hoor. Dag.

0: kan ik dat ook weer aan jou vragen, Kees. When will I see you again?
1: Nou, je hoeft niet lang te wachten. Nee, kijk maar over het scherm en dan zie je me weer.
0: Ja, maar ik ben benieuwd wanneer ik weer met je zit. Maar goed.
1: Oh, dat weet ik ook niet.
0: Nee.
1: Ik kijk nooit zo ver vooruit.
0: Nee, helemaal goed.
1: We hebben onze gast al voor de tweede uur in de studio. Dus, maar daar gaan we straks mee praten. Dat is Ferry Tiemal. Maar we gaan eerst naar de rommelmarkt in Amerstol. En dan een bekende bijna voor iedereen, Nico Maurits. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nico Maurits spreek je mee.
1: Ja, inderdaad. En een van de organisatoren, denk ik, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Nou,
2: wij organiseren al jaren de rommelmarkt.
1: Ja. En dan denk ik altijd van, rommelmarkt is rommelmarkt, maar jullie proberen ook ieder jaar toch iets speciaals te doen, neem ik aan.
2: Ja, van het jaar bestaan we 50 jaar. En we hebben wat acties in de zin van dat we een bloemenkraam extra hebben. En wij hebben speciale prijsjes voor bepaalde artikelen.
1: Mm-hmm. En rommelmarkt, de plaats waar jullie het houden, die is natuurlijk beperkt. Is niet zo groot, maar heb je meer aanbod dan dat er plaats is?
2: We hebben minder spullen, maar dat komt omdat we in de vooraankondiging aangegeven hebben dat we minder vuilnis op willen halen. De spullen die je eigenlijk niet kan verkopen. En we hebben dus mooie spullen staan, minder als andere jaren, maar wel allemaal verkoopbaar.
1: Ja.
2: Dus en we halen het op hier in Amerstol, vier avonden in de week, voorafgaand. En vandaag wordt het verkocht.
1: Ja, ja. Dus jullie hebben ook een beetje een voorselectie gedaan, zeg maar, van spullen.
2: Ja, wij in de aankondiging dat huis aan huis bezorgd wordt, zeggen wij dat we geen bedden willen hebben en geen bankstellen en geen vieze stoelen en dat soort dingen.
1: Mm-hmm. Dus het is misschien allemaal wat kleiner.
2: Ja, en ook dat is ook een beetje ingegeven doordat mensen het makkelijk mee kunnen nemen op de fiets of in een gewone personenauto.
1: Mm-hmm.
2: En een grote kast of een bankstel, ja, dan moet je of een aanhangwagen of een bus hebben en dat heb je iedereen.
1: Nee. Nee, dat is ook zo. Hey, en het is om hoe laat begonnen?
2: 9:30 is het begonnen. En 13:30 stoppen we ermee. En ik moet zeggen, het is ongelooflijk druk. Het weer is natuurlijk prima. Het is niet te heet. Het is droog. Weinig wind. En we hebben een prachtig terras waar mensen even gezellig onderling een praatje kunnen maken. En een bakje koffie of een drankje kunnen nemen. We hebben een oliebollenkraam. Dus er is echt...
1: Kortom, volop gezelligheid en eventueel ook, als mensen iets zien om te kopen, dan kunnen ze dat ook nog meenemen.
2: Ja, en wij roepen al jaren, we zijn de goedkoopste en de gezelligste rommelmarkt van de Krimp van de Waard. En dat horen wij ook regelmatig van onze gasten die spullen komen kopen.
1: Ja. Hey, nou is het straks afgelopen om 13:30, dan blijven er spullen over.
2: Ja.
1: En wat gebeurt er dan?
2: IJzer, papier, aardewerk en glas zamelen we apart in. En de rest gaat in een vuilniswagen van AB-containers uit Bergambacht die dat voor ons ophalen.
1: Oké, dus zeg maar om een uur of 3-4 is het terrein weer helemaal schoon.
2: Ja, en wij hebben geen opslag, dus we kunnen ook niks bewaren voor volgend jaar.
1: Nee. Nee, oké. Okay.
2: Dus we zijn echt een week lang ermee bezig. En vanavond om uiterlijk 5:00 is het klaar.
1: Ja, en dan drinken jullie nog een borrel op en dan is het weer afgelopen.
2: Uiteraard, de vrijwilligers krijgen dan een drankje. En er wordt even gezellig nagepraat met de mooie verhalen. Wat er allemaal gepasseerd is vandaag.
1: Ja.
2: Dus.
1: Nee, oké. Okay. Nou, een mooie voortgang. De belangstelling is er al. En hopelijk houdt het aan tot een uur of 13:30.
2: Als er luisteraars zijn die nog langs willen komen, ze zijn altijd welkom.
1: Ja. Hey, succes met de verdere dag.
2: Ja, dankjewel.
1: Oké.
2: Okay.
1: Dag.
0: Ja, en dan zit het eerste uur er alweer bijna op. En er zijn wat wijzigingen vandaag, want normaal duurt het programma tot 12:00. Maar vandaag niet. De waard op de kaart is er maar tot 11 uur. Want vanaf 11 uur schakelen we live over naar Krimp aan de IJssel. Daar, want daar is de truckrun. Die gaat dan starten, die zenden we live uit. Vanmiddag om 2 uur is er wel sport. Daar zit ook weer een maar aan. Is niet via de FM te horen. We gaan het signaal gaan wij doorgeven van sport op de televisie. En je hoort via de televisie, hoor je de reguliere sportuitzending vandaag. Dus dat zijn wat wijzigingen.
1: Ja, kijk aan. Daar is weer door onze technici zijn, is er weer veel werk aan besteed en aandacht.
0: Ja, dat klopt. En dat is allemaal nodig. Maar om iedereen weer blij te maken. Want ja, voetbal is ook wel weer belangrijk. En vorig jaar is dat niet helemaal goed gegaan. Maar goed, dat hebben we nu op deze manier opgelost. En dat is echt een fantastische oplossing zo.
1: Bovendien zijn er een paar promotiewedstrijden. Hè? Volgens mij Dilettant tegen Schoonhoven. Ja. En ook Spirit moeten wij in.
0: Ja, dat klopt. Maar in de tweede uur spreken we daar Hans over. En die gaat dat dan allemaal vertellen. Dus na 11 uur het laatste uur, of na 10 uur het laatste uur alweer van Goedemorgen, Krim. Waard aan tafel, Waard op de kaart.
1: Ja.
0: Het is veel te vroeg voor mij.
1: Dat betekent dat je een uurtje minder naar mij hoeft te kijken, Roel. Nou, dat is ook wel lekker natuurlijk.
0: Ja, zeker. Nee hoor, altijd gezellig met jou.

0: V. Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is de U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel.
5: De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen.
4: Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.
6: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpene Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg, presentatie Kees de Haan.
7: Daar zijn we weer.
8: Ja, en de techniek is van Roel Nijholt. En wat gaan we doen in dit tweede uur? We gaan zo meteen praten met Ferry Tiemal. Hij is bestuurslid van het Huis van Noord in Schoonhoven. We gaan ook nog naar Theater Concordia in Haastrecht. En dan praten we met Ron Willems. Sascha van der Made komt ook nog langs. Zij is buurtsportcoach van de Krimpener Waard. Of hier in de Krimpener Waard, zo kan ik het ook zeggen. En praten ook met dominee Joas van der Schoot van de nieuwe protestantse gemeente in Haastrecht. En dan hebben we het meeste gehad buiten de vaste onderdelen die we altijd nog krijgen. En dat is de sportshow van vanmiddag. En natuurlijk ook nog wat hebben we volgende week op tv. Maar zoals gebruikelijk heeft Roel weer zijn keuze bepaald qua muziek.

0: Ja, en zoals eerder aangekondigd hebben we hier Ferry Tiemal in de studio. Hij is bestuurslid van het Huis van Noord in Schoonhoven. Ik herinner me de opening een jaar of drie geleden nog als de dag van gisteren. Ik was er zelf bij. En wat mij toen opviel, dat was het publiek wat er was, zeg maar. Daar kwam zowel uit Nederland als van buitenaf. Marokko, Turkije en noem maar op. En het was een eenheid.
1: Ja.
0: Dat viel heel erg op.
1: Ja, jong en oud en verschillende migratieachtergronden.
0: Ja,
1: ja, dat klopt.
0: En ook met zelfgebakken koekjes uit die landen en dergelijke. Daar heerste gewoon een goede sfeer.
1: Ja.
0: En wat hebben jullie nu in 3 jaar veranderd of wel voortgezet?
1: Ja, wat we vooral denk ik hebben voortgezet is dus inderdaad die veelkleurigheid. Hè, dus dat je activiteiten ook vooral laat organiseren door de wijk. Ja, dus met de wijk, door de wijk, voor de wijk, hè, zo gezegd. Wat er enorm veranderd is, denk ik, is dat er echt een thuis is ontstaan. Want we zaten daarvoor natuurlijk in de Meent, bij de sporthal. Hadden we 1 ruimte. En op zich, niks verkeerd mee, vooral niet voor de start. Maar wil je echt een huis van Noord zijn, ja, dan heb je ook echt een thuis nodig. En dat hebben we denk ik de afgelopen 2,5, bijna 3 jaar, hebben we dat wel kunnen creëren.
0: Ja.
1: We groeien een klein beetje wel uit onze voegen, denk ik. We zouden net iets meer ruimte en misschien een net iets andere indeling willen. Maar voor deze afgelopen bijna 3 jaar is het een geweldige plek.
0: Ja. Ja. Want jullie zitten nog steeds in het schoolgebouw, gevestigd in het noorden van Schoonhoven.
1: Ja, en de gemeente heeft enorm geholpen. En natuurlijk ook Stichting Onderwijs Primair om in de Vlieger een ruimte te creëren, ook voor ons. Dus dat het bijna een soort verzamelpand is geworden. De keuken is toen ook destijds vernieuwd. Ik weet niet of dat toen al tijdens de opening was. Maar ja, we kunnen dus ook in de aula terecht, kunnen daar ook gewoon koken. Het is dus echt ook ons stekkie geworden.
0: Ja, en hoe is het met de belangstelling van buitenaf? Want ik bedoel, je kunt allerlei plannen ontwikkelen, maar als er geen animo voor is, dan bloedt de dood.
1: Ja, het wordt wat ons betreft goed bezocht. We proberen vooral ook de verbinding te vinden met netwerkpartners.

0: opdracht ontstaat.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat toch wel de clue is. Omdat je hebt echt gedreven mensen die dan dus ook weer mensen aantrekken of uitnodigen om langs te komen. En dat werkt erg succesvol. Ja.
1: Dus jullie treden ook naar buiten, zeg maar, om de aandacht te vestigen?
0: Ja, soms zelfs aanbellen. zelfs als mensen bijvoorbeeld ziek zijn. We hebben een decemberdiner gehad waarbij een aantal mensen ziek waren met de griep. Dan brengen we het eten gewoon naar hen thuis, want ze wonen toch meestal in de buurt. We halen mensen op met de auto als ze te ver weg wonen. Als de buurtbus het dan niet kan doen. Ja, dus we doen eigenlijk ons best met de mensen die we hebben. En we hebben nu, denk ik wel, geteld tussen de 40, 50 vrijwilligers. Ik hoor dat voor veel organisaties vrij lastig is.
1: Mm-hmm.
0: Maar we hebben er best wel wat. We kunnen wel nog een bestuurder, één of twee. We hebben nu 3 bestuursleden. Maar soms merk je toch, ja, je wilt toch iets meer inzicht, meer verbinding. Het is ook vrijwilligerswerk, hè? Dus dan kan je ook meer handjes gebruiken, meer denkwerk, meer schrijfwerk. Dus we zouden nog wel een bestuurder, één of twee, erbij kunnen gebruiken om mee te helpen.
1: Maar... Ja. En wat is jouw specifieke taak, Ferry?
0: Ja, dat is een goede. Ik ben voorzitter van het bestuur.
1: Ja.
0: Maar ja, wij zeggen, het is natuurlijk een organisatie met vele activiteiten. Dus we hebben veel een dubbele pet op.
1: Ja.
0: Dus ja, ik zelf doe veel met scholen, basisscholen. Als het gaat om schaken vooral. Ook de open schaakavonden op de woensdag ben ik bij betrokken. Daar ben ik bijna elke woensdag wel te vinden.
1: Ben je zelf ook schaker of niet?
0: Ja, maar ik ben niet zo goed als degene die daar zitten. Want ja, de meesten hebben ook bij een schaakvereniging gezeten. Ja. Of zitten er nog bij. Maar dat heeft bijvoorbeeld ook aantrekkingskracht op jongeren. Want je ziet toch dat spelen, hè, het spelletje spelen, is heel belangrijk geworden. Ik denk de afgelopen 10, 20 jaar. En deze kids die krijgen dan bijvoorbeeld schaakles bij ons. Op de woensdag of de donderdag, overdag. Maar we zijn ook naar scholen geweest. En er zaten soms 50 kinderen na schooltijd die dan dus een schaakles wilden volgen op de basisschool. Ja, een aantal van hen zijn natuurlijk naar die woensdag schaakavonden gegaan.
1: Ja. En, want hoeveel schakers heb je op gemiddeld op een avond? Ja,
0: minimaal 10. Maar ja, we hebben er ook wel eens 30. Als we dan ook uit Krimpen een echte schaakvereniging op bezoek krijgen. En dan merk je wel, oh, het zit zo vol dat het gewoon helemaal niet meer past, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar over het algemeen tussen de 10 en de 15, 16 mensen zitten daar wel elke week. Ja. Ja.
1: Hey, en andere activiteiten die door jullie stichting ontplooit worden?
0: Nou, vandaag hebben we onze repaircafé. En dat gaat ook enorm goed. Van 10 tot 2 vandaag aan de Leegwaterstraatkant. Want we hebben 2 ingangen. We hebben een ingang aan de Voltstraat en een ingang aan de Leegwaterstraat.
1: Ja.
0: En daar zitten over het algemeen gemiddeld tussen de 4 tot 10 reparatiemensen. Voor kledingreparatie onder andere bijvoorbeeld. Maar vooral alles wat je onder je arm kunt meenemen, zeggen we altijd. En daar hebben we best wel veel succesvolle reparaties. Wat je wel merkt is dat men wel denkt van, oh, het is een wijkcentrum of een buurtcentrum. Dus jullie zijn dagelijks open. Nou, dat is dus helaas niet zo.
1: Nee.
0: We hebben 1 keer per maand hebben dus een repaircafé op de eerste zaterdag van de maand. Behalve volgens mij 1 keer in de zomervakantie niet. Want dan denken we dat er te veel mensen komen.
1: Komt er waarschijnlijk niemand.
0: Ja.
1: Waar veel verenigingen ook met de kampen hebben, en ik denk ook bij jullie, en nou ja, ik zie het hier ook. Je wilt zowel de jongeren bereiken als de ouderen. En daar zit vaak, de jongeren hebben andere aandachtspunten dan de ouderen. Hoe gaan jullie daarmee om?
0: Nou, als het gaat om onze wijkevenementen, we hebben wijkfeesten. De eerste die er nu aankomt is 29 augustus. Daar proberen we toch een aanbod ook te hebben voor. Het lijkt op een straatfeest als het ware. We zetten van alles neer wat aantrekkelijk is voor zowel jongeren als ouderen. En daar komt best wel wat op af. Als het gaat om bijvoorbeeld de hobbymarkten, dan hebben we ook dingen zoals...

0: sieraden maken of tasjes maken en dat soort dingen. En daar komt ook best wel een gemixte groep aan mensen op af. Maar wat je vooral ziet is dat bijvoorbeeld op de woensdag hebben we in de avond huiswerkbegeleiding. En als het gaat om die schaaklessen en huiswerkbegeleiding, je kunt niet vroeg genoeg beginnen met soort van iets voor hen te doen, wat dan ook je wijkcentrum promoot. En want daardoor weten ze, oh, het Huis van Noord is er, daar kunnen we naartoe. En als je dan een wijkfeest organiseert, dan hebben ze herinneringspunten. En we hebben ook inloop voor verschillende leeftijdsgroepen, dus jongere inloopmomenten. En daar zitten dan ook organisaties die ook met jongerenwerk betrokken zijn, gewoon vanuit hun professie. En ja, die nodigen dus jongeren uit om daar naartoe te komen. En dan merk je toch wel dat, ja, dat het blijft hangen. Ook als ze vanuit school een stage moeten lopen, dat ze dan ook bij ons vragen van, kunnen we bij jullie stage lopen? Ja, dus we hebben er op zich niet zo heel erg last van, zeg maar.
1: Ja, dus je staat eigenlijk met beide voeten in de klei.
0: Ja, ja, absoluut.
1: Ja. Ja. Hey, en ik kan me ook voorstellen dat jongeren ideeën aanbrengen. Van hey, kunnen we hier geen aandacht aan gaan besteden? Of kunnen we dit niet doen? Of dat niet doen? Dan wordt ook naar geluisterd, neem ik aan. Evenals met ideeën van ouderen.
0: Ja, wat wij proberen is tijdens de bestuursvergadering geven we vaak een moment van, joh, heb je een idee, wil je iets organiseren? Kom dan even langs tijdens de bestuursvergadering. Kun je het uitleggen? Wellicht is er al budget voor. We zijn nu volledig gesubsidieerd vanuit de gemeente. Maar we hebben wat potjes vrijgemaakt en gezegd voor te ontwikkelen activiteiten. En dan kun je tijdens zo'n bestuursvergadering kun je dan inderdaad netjes aangeven, joh, dit is mijn plan. Maar wat je natuurlijk wel ziet bij de wat jongere mensen, ze hebben ja, wat begeleiding natuurlijk nodig, of iemand die er dan bij kan staan of hun bij kan staan tijdens zo'n activiteit. En nou hebben we nu bijvoorbeeld nog ook een jongere activiteit of een jongere uitje die we willen organiseren. En dan merk je dat er wel animo is hier en daar, maar dat ze toch wel ja, een beetje aan het handje gehouden moeten worden om te zeggen van nou, we gaan ervoor aan de slag. Dus dit is ook gelijk een oproep. We zoeken dus ook best wel wat mensen, wat ik net al zei, als het gaat om bestuur zou leuk zijn, als we daar wat versterking in krijgen. Maar ook bij deze jongerenactiviteit, we willen heel graag een uitje organiseren. Maar we hebben ja, te weinig mensen die zeggen, nou ja, ik wil wel gaan en meegaan. Ik wil wel meehelpen als het georganiseerd wordt. Maar het meedenken en het echt plannen, daar zoeken we nog wel mensen ja, voor thuis.
1: Maar als ik jou zo hoor, dan heb je er bijna een dagtaak aan.
0: ja, we komen hier en daar wel wat tijd kort. Er is toevallig een van de bestuur die is gepensioneerd coachen. En ja, die doet dus ook heel veel. Die is nu ook op vakantie. En dan merk je wel eens van, oh ja, ja, dat, dan laat je wel eens wat liggen. Omdat ik ja, gewoon daarnaast natuurlijk werk. En ja, dan merk je dat je dat pas in de avonden kunt doen. Ja, je kunt er een dagtaak van maken. Maar omdat je er zoveel van houdt om je ja, om zowel als het ware organisatie als deelnemer bent, zeg maar, hiervan. Ja, dan blijft het toch wel leuk. Ja. Ik ga straks ook gewoon naar het Repair Café, bijvoorbeeld. Ja, ja. Terwijl ik helemaal niks.
1: Je hebt niks te repareren, maar je wil gewoon je gezicht laten zien. En ja, kijken wat er
0: en
1: speelt.
0: En koffie drinken met elkaar.
1: Ja. Ook belangrijk. Ja. Hey, en werken jullie met leden? Want jullie zijn een stichting en die hebben vaak geen leden. Die hebben gewoon een inloop van mensen die belangstelling hebben.
0: Ja, we hebben geen leden. We hebben wel een vaste set aan vrijwilligers, zeg maar, die zich inzetten. Bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, die heeft er toch wel tussen de 10 en de 20 vaak. Omdat ze dan makkelijker kunnen roleren, zodat je niet elke week aan de beurt bent, bijvoorbeeld. Nee, maar we hebben geen leden. En daarnaast hebben we bij bijvoorbeeld een wijkfeest, kun je toch wel rekenen op honderden mensen. Tussen de 250 tot 300 mensen. Die dagelijks, dus heel door de hele dag door, zeg maar, naar binnen en naar buiten lopen. Zeg maar.
1: Ja, ja. Dus jullie hebben wel, zeg maar, je plaats veroverd in de samenleving.
0: Ja, ja. En ik denk als wij net iets andere indeling zouden hebben, of waarbij de gemeente misschien iets kan vinden waarbij we nog iets logischer ingedeeld, zeg maar, in het pand zouden kunnen zitten, dan zou dat geweldig zijn. Dan worden we, zeg maar, meer een wijkcentrum zoals je dat misschien in de wat grotere steden tegenkomt, zeg maar.
1: Ja, want jullie, ik zou me zomaar voor kunnen stellen van, naar wat ik nu hoor, dat jullie een voorbeeld zijn voor anderen om ook zoiets te starten.
0: je zou zeggen... kijk, we zijn de gemeente Krimpende Waard. Maar met al die dorpskernen, er is toch wel een eigen kleur per dorpskern. En dat merk je heel erg. En wat ik heb begrepen, zijn er hier en daar wel natuurlijk stichtingen en verenigingen die wat doen. Maar inderdaad, een wijkcentrum per dorpskern, dat zou denk ik wel geweldig zijn.
1: Ja. Zijn jullie vaak in samenspraak of in overleg met de gemeente?
0: Ja, we hebben heel netjes ook accountmanagers gekregen die dus samen met ons meedenken. Kijken naar onze financiën, kijken naar hoe het ervoor staat. En ja, dat doen we per kwartaal bijvoorbeeld. Maar we kunnen voor heel veel gewoon bij hen aankloppen. En ja, ze zijn echt wel een samenwerkingspartner. Ja,
1: ja. Ik kan me ook zo maar voorstellen dat de wijkagent blij is met jullie.
0: De wijkagent is ook blij. Er zijn ook wel wat uitdagingen op dit moment in de wijk. We hebben natuurlijk dat schietincident gehad. Ook met iemand die bij ons wijkcentrum betrokken was en is. Waar die nu is en hoe het met hem is, weet ik niet. Maar dat is die Iraanse man.
1: Ja.
0: Maar ook inderdaad, we merken wel een beetje een verharding. Ook bij een aantal jongeren. Dat er toch niet helemaal zo aardig en lief altijd met elkaar wordt omgegaan. En dan zijn bijvoorbeeld de wijkagent en de gemeente heel erg blij met ons. Omdat we proberen wel aan te haken.
1: Ja.
0: We proberen met mensen in gesprek te gaan. Ja.
1: Kortom, jullie hebben ook een sociale taak, zeg maar, voor de verbinding. En de mensen, zeg maar, ook enthousiast te houden. En dat de situatie dus niet verhardt.
0: Ja, in het sociale domein worden wij preventief ingezet, ja. En zoeken wij altijd de verbinding. En omdat we veelkleurig zijn, hebben we ook wel met een stukje levenservaring, kunnen we er dan ook instappen.
1: Ja.
0: Klopt. Ja.
1: Hebben jullie ook een eigen website?
0: We hebben een eigen website. Hethuisvannoord.nl, maar ook hhvn.nl. Dat is iets makkelijker, een afkorting. En dan kom je op onze website en daar zie je dan de agenda. Dan zie je onze activiteiten die plaatsvinden en ook onze plannen voor 2027.
1: Ja, en ook een oproep voor nieuwe bestuursleden en vrijwilligers.
0: Er staan vacatures inderdaad, onder andere vrijwilligers. Mensen die zich willen inzetten of willen meedenken. En ook inderdaad een bestuurslid, één of twee. Ja.
1: Oké, bedankt voor je komst.
0: Ja, graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, en heel veel succes met alle plannen en evenementen die jullie doen.
0: Dankjewel.

0: Ja, we gaan naar Theater Concordia. Ron Willems, het seizoen loopt op zijn einde, denk ik, Ron.
1: Dat klopt, Kees, dat klopt. Het is voorbij, zo'n beetje. We hebben volgende week zondagmiddag, dat is een heel speciale, hebben wij een rockmiddag door de band Farewell Factory. Het is hun laatste optreden.
0: Hun laatste optreden of het laatste optreden bij jullie?
1: Ook, alle twee.
0: Alle twee.
1: Ze sluiten het seizoen af.
0: Ja, ja.
1: En Farewell Factory is een progrock band eigenlijk. Het is wel een apart type muziekje waar je van moet houden.
0: Ja.
1: En ik begeleid die band zelf ook, technisch, al een aantal jaar. Het is eigenlijk een studioband, dus ze treden nooit op. Maken wel veel cd's en muziek. Zaten allemaal op Spotify. Maar nu zeggen ze, nou, we gaan er toch mee stoppen. We vallen uit elkaar. Hè. De een woont in Groningen, de andere gaat naar Breda. Er woont iemand ergens in Dordrecht, iemand in Wageningen. Dus elke dinsdagavond komen ze bij elkaar om maar te jammen en cd's te maken en goed op te nemen. Maar nu zeggen ze, we gaan ermee stoppen. We gaan dus een laatste optreden doen.
0: Ja.
1: En dan stopt het voor ons. Dan heet het ook een beetje Farewell Factory.
0: Ja.
1: De Farewell-fabriek. En het is een gratis optreden. Dus iedereen die wil, die mag komen. Het begint om 3:00 in Theater Concordia.
0: Mm-hmm.
1: En dan valt het doek.
0: Ja, maar
1: zowel voor het theaterseizoen als voor die band. Ja.
0: Ja, maar dan zullen er nog wel wat activiteiten plaatsvinden. En jullie hebben waarschijnlijk het programma voor volgend jaar al voor elkaar. Voor een groot deel.
1: Dat staat al een maand op onze website.
0: Ja.
1: Programma voor volgend jaar. We waren dit jaar erg vroeg. Normaliter hadden wij een soort momentum waarin wij melden van nou, het programma is beschikbaar, je kunt gaan kopen, tickets gaan kopen en bekijken. Nu hebben we de website al een maand in de lucht. Het boekje is inmiddels ook al 3 weken beschikbaar. Dus we zijn te raadplegen.
0: Ja.
1: En we starten dit volgend jaar, volgens mij. Dat is een beetje een raar gevoel dat. Je hebt het over volgend jaar, maar het is al over 2-3 maanden.
0: Ja, in september zo'n beetje, denk ik.
1: Ja, 13 september dus starten wij al met klassiek. Haastrecht klassiek, dus klassieke auto's, klassieke muziek. En 26 september al beginnen we met de Reigers. De Reigers met de groet uit Den Haag.
0: Oké.
1: Okay. Ja joh, dat is een feest als die mensen op de bühne staan. Dus in september starten we weer.
0: Ja.
1: Met Riepercafé, met Troeverij, Haastrecht, met Haastrecht Klassiek. We hebben dan ook een filmavond op 24 september. Met de film, de Nederlandse film Champagne.
0: Ja.
1: Met Huub Stapel en Leo Alkemade. Die kennen we allemaal.
0: Ja.
1: En daarna de Reigers. Ik ontkom er niet aan om dat te proberen om dat op zijn Haags te zeggen.
0: Ja. Maar je komt zelf niet uit Den Haag, dat hoor ik wel.
1: Nee, dat klopt. Ik ben geboren in Beverwijk. Ik ben daarna verplaatst naar Kaatsheuvel.
0: Okay.
1: Bij de Efteling.
0: Ja.
1: Ik heb heel veel vakantiewerk gedaan in de Efteling. Dus ik geloof in sprookjes.
0: Ja.
1: Want ik heb ze daar zien maken.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik geloof ook in sprookjes als ze uitkomen.
1: Ja.
0: Ja. Nee, oké. Okay, dan zijn we even bij. En misschien zijn er nog wat zomerevenementen waarvoor we elkaar gaan spreken.
1: Nou, er is weinig van bekend nog.
0: Okay.
1: Kijk, normaliter zou op 7 juni zou het Korenfestival zijn, hè, dus morgen. Maar dat gaat niet door. De Korenfestival heeft geen goede organisator meer. Er zijn 4 koren, allemaal senioren. En het was beter gezellig, maar dat wil niet meer van de grond komen. Het lijkt wel alsof de eerste lichting, de echte organisatoren, die zijn vertrokken of weggevallen. En er komt geen tweede generatie meer die het oppakt. Dat is heel vallend is dat. En dan maak je met sommige meer van dit soort programma's en clubs mee.
0: Ja.
1: Het initiatief blijft in handen van 1 persoon of 2 personen. En zodra die wegvallen is er geen gevolg. Iedereen vindt het jammer, maar ook niemand pakt het dan verder op.
0: Nee, maar ja, dat is een klein beetje inherent aan de tijd. Hè? Niemand heeft meer tijd. Druk. En vrijwilligerswerk, ook jongeren, die zeggen, wat kan ik ermee verdienen? Nou ja, vrijwilligerswerk, dat brengt weinig verdiensten met zich mee.
1: Klopt, ik zeg eeuwige roem kunnen mee verdienen.
0: Ja, nou, dat is ook nog. Ja, eeuwige roem in Haastrecht misschien.
1: Ja, ook. Ja, je neemt wel heel veel kennis en kunde mee in de rest van je leven en kwaliteit. Want wij zijn ook nog steeds op zoek naar vrijwilligers.
0: Ja.
1: Dat blijft een eeuwigdurend, vandaar eeuwig roem, dat blijft een eeuwigdurend probleem. Ja. Ja.
0: Oké, we praten een volgende keer verder.
1: Dankjewel Kees, ik wens je een fijne middag.
0: Van hetzelfde.
1: Oké.

0: Ja, dan gaan we naar Sascha van der Made. En zij is van zij is buurtsportcoach in de Krimpenerwaard van Team Sportservice.
1: Hij.
0: Sascha. Nou, dat vind ik ook wel. Ja, het kan een hij en een zij zijn. Maar het is een hij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja. Sorry voor de verspreking.
2: Dat maakt helemaal niet uit.
0: Ja. Sport Experience Krimpenerwaard, de 5e editie. Wat kunnen we verwachten?
2: Nou, wat we kunnen verwachten is een tweedagse sportevenement voor de kinderen uit groep 5 en 6 van de Krimpenerwaard. En in totaal komen er rond de 950 kinderen komen deze twee dagen komen ze sporten.
0: Ja, en wat voor sporten worden er allemaal gedaan, Sascha?
2: Nou, eigenlijk allemaal verschillende lokale sporten. Ze worden taekwondo gegeven, voetbal, hockey, badminton, tennis. Eigenlijk allerlei verschillende sporten.
0: Ja, en je hebt dan ook waarschijnlijk een groot aantal vrijwilligers. Of wordt dat allemaal door de scholen die meedoen, voorzien?
2: Het wordt gedaan door de sportaanbieders. Dus echt vrijwilligers van de vereniging inderdaad. Dus ja. Daar zitten een hoop vrijwilligers bij, ja.
0: Ja, en waar vinden die evenementen door de hele Krimpenerwaard plaats, hè, door de gemeente?
2: Ja, het is woensdag 10 juni, dat is volgende week, vindt het plaats bij VV Spirit in Oudekerk. Mm-hmm. En donderdag 11 juni vindt het plaats bij VV Schoonhoven, in Schoonhoven.
0: Ja, ja. Oké, dus het is gecentreerd eigenlijk op twee plaatsen in...
2: Ja, klopt inderdaad. In de ene dag komt de ene helft van de Krimpenerwaard van de scholen komt naar Oudekerk en de andere helft komt naar Schoonhoven.
0: Ja, en dan zou er eigenlijk nog een finale moeten zijn van de deelnemers, maar zo werkt het niet.
2: Nee, het is echt een evenement om alleen kennis te maken met de sporten. Dus het is helemaal niet competitief.
0: Ja, okay.
2: Dus het is echt voor de gezelligheid, kennis maken met de sporten. En hopelijk dat de kinderen kennis opdoen van de sport. Denken van, dit is wat voor mij. En dat ze inderdaad een proeflesje kunnen nemen bij de sport. Om te kijken of ze het ook echt leuk vinden. Dus het zijn vooral de basistechnieken die ze krijgen van de sport.
0: Ja, ja. En zijn er dan ook voorlichters bij van die sportverenigingen om die kinderen te enthousiasmeren van kom bij ons?
2: Dat is niet in eerste instantie een motto. Het is vooral inderdaad echt kennis maken met de sport. De kinderen een beetje enthousiasmeren inderdaad. En als ze interesse hebben kunnen ze inderdaad een flyertje krijgen of de contactgegevens van de sportaanbieder. Dat is allemaal wel mogelijk.
0: Ja. En hoe laat beginnen de kinderen te sporten?
2: Woensdag is om 9:00 de opening en dan beginnen we om 9:30 met de eerste clinics. En dan duurt het tot ongeveer 12:15, 12:30. Dus ze gaan minimaal 2:00 gaan ze vol te tegenaan om te sporten.
0: Oké. En dat is hetzelfde weer op donderdag?
2: Ja, hetzelfde op donderdag inderdaad, ja.
0: Ja, daarmee is alles gezegd, denk ik, hè?
2: Denk het wel. Ik heb er heel veel zin in ieder geval dat er zoveel kinderen komen. Elk jaar groeit het weer. 20 van de 25 basisscholen zijn er aanwezig. Dus hopelijk zijn er volgend jaar nog meer scholen aanwezig.
0: Ja, het zou mooi zijn als je ze alle 25 hebt straks.
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Het zou wel een mooi doel zijn uiteindelijk.
0: Ja, uiteindelijk wel, ja. Hey, ik wens je veel succes.
2: Ja, dank u wel.
0: En hopelijk goed weer.
2: Ja, dat zou wel fijn zijn inderdaad. Ja.
0: Oké, dank voor je bijdrage.
2: Yes, geen probleem. Dank u wel. Fijne dag nog.
0: Van hetzelfde.

0: Ja, we gaan opnieuw naar Haastrecht, want we hebben dominee Van der Schoot aan de lijn. En ja, er is eigenlijk een heugelijk feit in Haastrecht. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik weet nog vanuit het verleden dat van een kerk kwam een kerk, maar jullie hebben de handen ineengeslagen en dat wordt één kerk in Haastrecht.
1: Zeker. We zijn gefuseerd. De Gereformeerde Kerk in Haastrecht en de Hervormde Gemeente zijn gefuseerd tot een protestantse gemeente. En dat is nu helemaal rond. Dat heeft lang geduurd. We hebben morgen nog een feestelijke kerkdienst met ook wat genodigden en zo. En vanmiddag om 3:30 hebben we een borrel in de kerk. Dus het heet nog de Hervormde Kerk, want we zijn al met de gebouwen bezig.
0: Ja.
1: Maar dus in de, zeg maar, de dorpskerk aan het kerkplein van 3:30 tot 6:00. Om voor iedereen uit Haastrecht die dat leuk vindt om te komen. En het is deels gewoon leuk, gezellig. Springkussen, bitterballen, dat soort dingen.
0: Ja.
1: We willen eigenlijk ook wat ophalen, zeg maar, bij het dorp van wat zouden we kunnen doen in de kerk voor meer mensen. En we hebben op zondag diensten. Door de week is eigenlijk de deur best vaak dicht.
0: Ja.
1: Heel veel Haastrechters hebben iets met het gebouw, maar komen er eigenlijk weinig. Dus we willen wat meer kerk openen voor het dorp. En daar hebben natuurlijk de mensen zelf bij nodig. Dus dat is eigenlijk een beetje het idee.
0: En zijn er ook al ideeën over om de kerk meer te openen?
1: Ja, zeker. We hebben natuurlijk zelf wat ideeën. Maar we willen niet altijd alles zelf verzinnen.
0: Nee.
1: Dus we willen vooral ook het ophalen bij de mensen zelf op Haastrecht.
0: Ja.
1: Dus het is voor nu gewoon heel open. Dus heb je een idee van, god, dit zou kunnen in de kerk. Dit zou ik willen. Kom vanmiddag naar de kerk in Haastrecht, 3:30. Van 3:30 tot 6:00 is het. Je kan inlopen wanneer je wil. Wat zei ik? Van 3:30 tot 6:00, ja.
0: Ja, dat zei u.
1: Dus, ja.
0: Maar er is heel wat water door de IJssel gevloeid natuurlijk voordat het zover was.
1: Zeker, ja.
0: Want hoe lang heeft dat voor het traject geduurd?
1: Dat durf ik niet helemaal te zeggen, want ik ben er nu 4 jaar. Dat is zeg maar de 4 jaar dat we er serieus mee bezig zijn geweest. En het heeft ook wel lang geduurd, omdat we, dat is een beetje een technisch verhaal, omdat we zeg maar het proces wat hebben omgedraaid. Vaak fuseren kerken gewoon en gaan ze daarna alles samenvoegen. Wij dachten nou, we zorgen eerst dat we één gemeenschap worden en dan regelen we de formele fusie later wel. Dus vandaar dat het ook wel lang geduurd heeft. Maar de eerste samenwerking, dat is denk ik al wel 20 jaar geleden, ja.
0: Dus, ja.
1: Was dat ooit een kindernevendienst als eerste samengevoegd, ja.
0: Het
1: heeft lang geduurd. Ja,
0: ja. Ja. En hoe was de reactie van de kerkgangers ook op deze samenvoeging?
1: Nou ja, kijk, we zijn samengevoegd omdat mensen het zelf willen.
0: Oké. Okay.
1: Dus hadden we het niet gedaan natuurlijk.
0: Nee,
1: ja.
0: Dus eigenlijk komt het vanuit de kerkgangers.
1: Zeker, ja. Ja, en het is natuurlijk in deze tijden waar de kerk toch ook kleiner wordt, is het een beetje gek als je in zo'n dorp twee PKN-kerken naast elkaar hebt. Dus we zijn blij dat het uiteindelijk rond is. Ja,
0: ja, maar ja, dat gebeurt natuurlijk. Ik kom zelf uit een dorp van 700 mensen, staan 3 kerken.
1: Ja, ja. Nou ja, er zijn er ook nog wel een paar. Ja? Maar van de PKN is het er nu nog eentje.
0: Ja. Ja. Oké, okay, nou, een leuke activiteit vandaag. Het is eigenlijk een beetje ongebruikelijk. Ik denk, ja, een borrel in de kerk, dat klinkt bijna als vloek in de kerk.
1: Nou ja, het valt wel mee toch? Ik bedoel, de kerk is ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten. En dus daar gaat het om. Ontmoeten, ideeën uitwisselen.
0: Nee, ik heb er ook geen enkele moeite mee. Maar toen ik het las, toen denk ik, hè, een borrel in de kerk.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, het is hartstikke leuk. En ik hoop dat de animo groot is. Dat
1: ik hoop het ook.
0: Vanmiddag allemaal toch een kijkje komen nemen.
1: Ja, we gaan het zien. Iedereen van harte welkom in ieder geval.
0: Ja. Ik zeg in ieder geval proost op de goede afloop.
1: Ja, dank.
0: Ja.
2: We gaan meteen door naar Hans, Kees.
0: Hans Paling, ja, een geweldige sportmiddag. Want er staan promotiewedstrijden op de rol. En het wordt waarschijnlijk heel spannend in Stolwijk. En ook bij Spirit. Hans, goedemorgen.
3: Ja. Absoluut, Kees. Goedemorgen. Twee finales vanmiddag in Krimpen de Waard Sport. Je zei het al, Stolwijk, daar speelden we een echte Krimpen de Waard derby. Ook nog eens op Krimpen de Waard grondgebied. Dus dat is helemaal leuk. Schoonhoven mag het gaan opnemen tegen Dilettant. En de winnaar van die wedstrijd die gaat volgend seizoen in de derde klasse uitkomen. En de verliezer blijft in de vierde klasse. Dus een belangrijk potje. We hebben daar twee mensen zitten vanmiddag. Adrie de Otter zit aan langs de lijn samen met Jan Ooms om die wedstrijd te volgen. En natuurlijk de gebeurtenissen na, na afloop van de wedstrijd om te kijken of we natuurlijk mensen van de winnende of verliezende ploegen te pakken kunnen krijgen. Dus ja, dat is wel een leuk potje.
0: Ja.
3: Zelf ga ik naar Waddinxveen, waar Lekkerkerk mag gaan uitkomen tegen Bernardus. En dat is een ploeg uit de Haagse regio. En de winnaar van die ploeg, van die wedstrijd, die gaat volgend jaar in de vierde klasse uitkomen. Dat wordt gespeeld op het veld van Bifair in Waddinxveen. En ja, dan de aanvangstijden van die twee wedstrijden. Lekkerkerk begint om 2:30. En Schoonhoven Dilettant zou oorspronkelijk ook om 2:30 beginnen. Maar omdat ook de truckrun tussen 2 en 3 langskomt in Stolwijk, heeft men besloten om die wedstrijd om 3:00 te laten beginnen.
0: Oké. En dan hebben we Spirit nog, hè?
3: Ja, ja, Spirit speelt natuurlijk vanmiddag ook tegen Axel. Maar dat is nog geen finale. Als zij die wedstrijd doorkomen vanmiddag, dan moeten zij volgende week de finale voor de nacompetitie spelen op neutraal terrein tegen een winnaar van een andere wedstrijd vandaag. En dat, ja, dan zal Spirit dus uit gaan komen voor die tweede of derde klasse. Want daar gaat er om een plaats in de tweede klasse volgend jaar. En ook belangrijk voor volgende week dan alvast is natuurlijk, ja, we hebben volgende week ook de finale van de Krimpende Waard Cup in de regio. En die gaat tussen Haastrecht en Spirit. En ja, je kan maar op één plek tegelijk zijn natuurlijk. Als Spirit de finale mocht halen van die nacompetitie, dan hebben ze al gezegd, gaan ze volgende week met het onder de 19 elftal uitkomen in die finale van de Krimpende Waard Cup die gespeeld gaat worden op het terrein van Perkouw.
0: Ja. Want heeft Spirit ooit wel eens in de tweede klasse gespeeld? Ik meen
3: ja,
0: dat Schoonhoven. Ja, ja, want Schoonhoven heeft ook wel eens in de derde klasse gespeeld, hè?
3: Schoonhoven heeft ook wel eens derde klasse gespeeld. En Spirit heeft, ik denk dat dat inmiddels 3 seizoenen geleden is, voor het laatst in de tweede klasse gespeeld. En toen toch ook wel een aantal jaren achter elkaar. Dus ze zijn zeker niet onbekend in die tweede klasse. En ja, het leuke is dat ze daar dan waarschijnlijk toch wel weer andere regioclubs zoals een DCV of een CVV Zwervers tegen gaan komen als ze daar terecht zouden komen. Dus ja, het is best wel nog een 2 leuke sportweekenden de komende 2 weken.
0: Ja, oké. Okay. Ja, verlenging van het voetbalseizoen eigenlijk, hè?
3: Ja, absoluut. Dus, ja. Dat is altijd een toetje natuurlijk, zoals wij dat noemen in die nacompetitie. Maar het heeft al een paar leuke wedstrijden opgeleverd. En ik hoop dat we daar vanmiddag en wellicht ook volgende week nog een keer een paar leuke uitzendingen aan kunnen wijden.
0: Ja, dat hoop ik ook. En ja, hopelijk veel succes voor onze Krimpender Waard clubs.
3: Ja, nou ja, één heeft er sowieso succes natuurlijk. Want ja, Dilettant Schoonhoven levert sowieso een Krimpende Waard succes op.
0: Ja, daar gaat er sowieso 1/3 klas spelen.
3: Er gaat er sowieso 1/3 klas spelen, ja, ja, absoluut.
0: Hé, hey, veel succes vanmiddag.
3: Dankjewel.
2: Ja, inderdaad. En vanaf vanmiddag 2:00 hebben wij de sport. Alleen vanmiddag niet via de FM, wel via de televisie. Want we hebben vanaf 11:00 hebben wij zometeen de truckrun. En als het goed is, gaan wij nu overschakelen voor een klein gesprekje met Dennis. Dennis, goedemorgen. Dennis?
4: Nee, hallo?
2: Hallo?
4: Heel
2: in de vette. Ik hoor jou heel in de vette, Dennis. Rob? Nee.
4: Het is hier een enorme herrie. Ze staan allemaal een beetje warm te draaien met de zoetels. En inderdaad, vanaf 11:00 gaan wij live. Neem wij het kopje over.
2: Is goed, wij horen jou straks weer, denk ik.
4: Ja, zeker. Tot 11:00.
2: Ik hoop dat het dan beter is. Oké. Okay.

0: En inderdaad, altijd om vlak voor het einde van het uitzending, dus in dit geval om 11 uur, hebben wij nog een overzichtje voor de televisie. Maar vanmiddag dus alleen de sport via televisiegeluid. Dus niet via de FM. Kees, wat gaat er vanaf woensdag op televisie komen?
1: Ja, vanaf 10 juni dus tot en met 16 juni. Dan hebben we onze wekelijkse uitzending van De Waard aan Tafel. Een studioprogramma met deze week de volgende onderwerpen. Een zeepkistenrace in de Krimpender Waard. Het gaat dit najaar gebeuren in Lekkerkerk. Ivo Alblas en Rick den Braber van de Stichting Dorpshuis Lekkerkerk vertellen wat er allemaal bij komt kijken als je zoiets wilt organiseren. Binnenkort is het weer zover, dan worden de Waardse sportspelen weer georganiseerd. Waarom is dit grootste sportgebeuren in de Krimpender Waard destijds opgezet en wie doen er aan mee? De stoet van de truckeren Krimpender Waard bestond uit het maximale aantal van 125 vrachtwagens en een grote bus om alle deelnemers die zich aangemeld hadden mee te kunnen nemen. En kwam door diverse kernen waar de inwoners enthousiast stonden te zwaaien. Afgelopen tijd is hard gewerkt om de bereikbaarheid van het nieuwe gemeentehuis aan te passen. Er zijn nieuwe fiets- en voetpaden, een parkeerplaats en ontsluitingen voor het auto en langzaam verkeer aangelegd. En in Bergambacht bouwen tieners mee aan de basisschool De Ark. Het project is opgezet als leerplek. Uitzending van, van het bovenstaande is telkens 10 uur, 3 uur 's middags, 6 uur 's avonds en 9 uur 's avonds. En ertussendoor hebben we ook nog de vaste onderdelen natuurlijk. Edelweiss, de Oranje Top 30 en Crossroads. En dat is het wat er op tv komt de komende week. En wij hebben het gehad hier. Straks neemt de truckerun de uitzending over. En ik wens iedereen veel luisterplezier. Bedankt namens Roel en mij en een prettig weekend.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Is het weekend van RTV Krimpen-Urwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpen-Urwaard.
6: Dit is live vanaf het Koekoeksplein in Krimpen aan den IJssel. De Drukrun, editie 2026. Vraag jouw favoriete plaat aan. Stuur een appje of bel met 0182-89-0182. Presentatie is in handen van Dennis en Rob. Dit is tot 4 uur vanmiddag de Truckrun 2026.

0: Zo, een hele goedemorgen. Hier ook de mensen nog in Krimpen aan Den IJssel. Goedemorgen Rob.
1: Goedemorgen Dennis.
0: En goedemorgen natuurlijk thuis aan de andere kant van de radio. Je hoort het al op de achtergrond. We zijn er weer.
1: Ik heb een idee waar de truckrun is op dit moment.
0: Ja, in Krimpen aan de IJssel.
1: In Krimpen aan de IJssel, hier voor de deur zeg ik.
0: Ja, letterlijk voor de deur. Wij staan hier op het plein en de wagens zijn op dit moment aan het vertrekken. Om 11 uur precies vertrok de eerste.
1: Klokslag
0: 11 uur. Ja. En het duurt nog wel even voordat de parkeerplaats hier ook leeg is, want het zijn er weer veel hoor.
1: Zo. Wat een hoop pk's en toeterkrachten.
0: Een hoop wielen vooral.
1: Wielen ook dat, ja.
0: Maar een hoop, ik heb ook wel... Het is pas 11 uur geweest, net is even over 11. En ik heb ook een hoop glimlachen gezien over het gezicht.
1: Ja.
0: Ah, dat was ook weer echt...
1: Mensen die hier komen vragen, wil je even omroepen dat mijn chauffeur... Ja.
0: En voordat ik het gezegd had, was de chauffeur al gevonden. Ja, dus dan zie je toch wat voor effect dat heeft, hè?
1: Ja, vooral jij.
0: Tot de klok van 4 uur vanmiddag, dan zijn we erbij. De Truckrun editie 2026. Nou ja, verzoekplaatjes die kunnen deze kant op via 0182-89-0182. Kan zowel telefonisch als via de WhatsApp.
1: Oh, zo.
0: Ja. Techniek staat voor niks. Nou ja.
1: En wat voor nummer was dat, zei je?
0: 0182-89-0182.
1: En het is wel als mensen vanuit de truck bellen, of als je daar een radio aan hebt staan, alsjeblieft, op het moment dat je verbinding met ons hebt, zet dan even de radio uit.
0: Even de radio uit, ja.
1: Alles voor het een beetje... Gaan we terug in de tijd.
0: Dan gaan we rondzingen, dat is ook niet helemaal.
1: Ja,
0: niet helemaal wat je wil.
1: Er zit een beetje tijd tussen, zeg maar.
0: Ja, precies. Nou, verwachtingen voor vandaag?
1: De Engelbewaarder.
0: Oh ja.
1: Tenminste, dat is vrij traditioneel.
0: Vrij traditioneel aan het worden. Ja. Zullen we daar maar mee beginnen dan?
1: Ja. En dat is voor alle. Voor wie eigenlijk?
0: Voor alle chauffeurs, alle bijrijders,
1: alle mensen langs de kant,
0: alle mensen thuis.
1: En toch ook voor de organisatie hoor.
0: Ook voor de organisatie.
1: Want
0: die hebben er natuurlijk weer voor gezorgd dat wij hier mogen staan vandaag.
1: Ja.
0: Wat ik natuurlijk wel weer erg op prijs stel.
1: Wij samen kijken er altijd heel erg naar uit.
0: Ja, het is toch een feestje van het jaar hè?
1: Ja, daarom.
0: Dat is wel mijn ervaring in ieder geval.
1: Ja. Nee, dus dank daarvoor. Tot de komende jaren.
0: Ja, nou zeker.
1: Hey, wacht even. Kijk eens, daar die gele wagen.
0: Die gele wagen.
1: Zit daar onze chauffeur in van vorig jaar of dit jaar ervoor?
0: Nee, die zit niet daarin.
1: Want het is wel een Van der Wal.
0: Het is wel een Van der Wal, maar het is niet een...
1: Is dat niet onze chauffeur? Die gaat er wel mee, hoop ik.
0: Ja, dat zal wel weer.
1: Ja, die gaan we even opzoeken hoor.
0: Ik heb verder ook de politie al gezien. Ik zie de brandweer. Ik zie een wagen van Ruud Borst op dit moment voorbij komen. Nou, het is echt ongekend.
1: En eentje heeft er al flink de P erin.
0: Leuk.
1: De P logistiek.
0: Leuk. Goed, klaar voor dan maar weer?
1: Ja.

0: eerste beller hangt alweer aan de lijn. Met wie heb ik het genoegen?
1: Ja, met Gerrit en het goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Nou, je hoort het wel, het is een spektakel hier op het kruispunt.
0: Ik hoor het inderdaad.
1: Het is, er staan heel veel automobilisten die zijn woedend omdat ze moeten stoppen. En ja, voor de rest gaat het, als een passe tred gaat het kruispunt over. Dus veel politiebegeleiding en ja, verkeersregelaars, dus alles gaat in goede banen.
0: Kijk, dat is heel fijn, dat is heel fijn. Hoeveel wagens heb je al gezien?
1: Nou, ik heb gehoord dat er 152 auto's zouden zijn. Ik zie hier nummer, even kijken, 36, dus we moeten nog even.
0: 36?
2: Oh jee. en er waren al wat mensen woedend, begreep ik van jou?
1: Ja, die zeggen van waarom dit? Toen zei die agent ook, als je alle mooie lokale pers leest, dan staat alles netjes in, dus huppakee.
0: Ja, ja, inderdaad, ja.
2: Hadden ze naar RTV Krimmen de Waard moeten luisteren, bijvoorbeeld?
1: Ja, had je er beter geweest.
0: Het is ook ruim van tevoren aangekondigd en je hoort ze best wel aankomen.
1: Ja, okay. Maar gelukkig sluit het allemaal lekker aan.
0: Oh, dat is fijn.
2: Ja, nee, je bent nog zeker verstaanbaar. Ik zit even te kijken of wij hier kunnen achterhalen welke op dit moment hier wegrijdt. Maar ik zie geen nummers eigenlijk erop. Zie jij wat nummers?
0: Ja. Ook nog niet gezien, nee.
1: Ja, en hier de tv-ploeg van RTV Krimmerwaard is nu ook aanwezig. Die is ook bezig. Dus RTV Krimmerwaard is weer duidelijk aanwezig bij de trucker in 2026.
2: Dat horen wij graag. Wij vinden dit ook zo belangrijk. Zo'n enorm goed doel. Dat wij daarin dus gewoon uitpakken. Maar dat wij daar gewoon leuk aan mee willen doen.
0: Ja. Okay, ik probeerde de nummers even te zien. Maar ik kan het vanaf waar ik sta niet heel goed lezen.
2: Nee.
1: Maar, ik loop even naar de weg toe kijken of ik er nog eentje kan zien.
2: Wij zien hier een auto.
1: Te kleine letters.
2: Ja. We zien een auto van Gelijn voorbij komen, PK Energy.
1: Er zit Moray. Ja, van al ja.
2: En
1: hij werkt en van alles komt er voorbij.
2: Nog één die er genoeg van heeft.
0: De PMP.
2: De PMP.
0: Kijk, hartstikke goed.
2: PMP Transport.
0: Nou. Gerrit, dankjewel. En ik zou zeggen, je kijkt je ogen uit daar. Veel plezier.
1: Ja, zeker. Ik stuur de foto's naar de redactie, daar kunnen ze wat mee doen.
0: Ja, hartstikke goed, Gerrit, dankjewel.
2: Dankjewel.
3: Dit is het RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
0: En het volgende verzoekje dat kreeg ik binnen via de WhatsApp van Tara. Die zit te luisteren thuis. En die dacht, ja, Goldband, noodgeval, dat is wel een plaatje die wel ook lekker door de speakers klinkt. Nou, daar sluit ik me volledig mee aan.

0: I just might lekker hier op het plein staan en muziekjes draaien. Wat
1: I just might?
0: I just might.
1: I just might.
0: Ik smijt helemaal niks.
1: Oké. Nou ja,
0: dan
1: niet.
0: Ja, we hadden een beller.
1: Ja, wel een bellen.
0: Moet je even zeggen, dat is leuk.
1: Oh, dat is dan eerst handig dat ik dat ga vertellen. Ja. Oh, okay. Ja, ik wist niet dat jij de plaatje al klaar had
0: staan. Ja, lang.
1: We moesten wel even goed communiceren met elkaar.
0: Ja.
1: Want die meneer zei, Johan zei, ja. Ik wil voor alle truckers plaatjes aanvragen. Ik denk, nou, dat zijn er 153. Dan
0: dat
1: hebben
0: worden
1: we,
0: veel plaatjes.
1: Dan moet ik even een velletje papier erbij pakken.
0: Ja.
1: Maar hij wilde voor alle truckers een plaatje aanvragen.
0: Ja.
1: Dus ik zei, nou ja, dat is goed. Cheerio en dat soort dingen.

0: Hallo.
1: Ja, ik dacht ik hoor te weinig toeter, dus ik denk compenseer even.
0: Zijn ze er net vandoor?
1: Ja, nee, ik denk ik compenseer de boel gewoon even.
0: Ja, daarom.
1: Het is dan ineens rustig ook, hè, op dat plein zo hier.
0: Ja, en dan ga jij herrie staan maken met een beetje muziek hier. Iedereen omkijken, die denkt, er rijdt hier een vrachtauto over het terrein.
1: Nee hoor.
0: Nee hoor,
1: dat was ik.
0: Zolang het maar geen fu-fu-fu-cela is, dan valt het toch wel mee.
1: Ik heb ook nog deze.
0: Oh ja. Oh. Kijk, nou ja.
1: Nee?
0: Nee. Nee.
1: We doen het niet. Oké.
0: Oké, dan niet.
1: Hé, gezellig.
0: Jazeker.
2: Ik ben de eerste die komt.
1: Dat klopt.
2: En de laatste die gaat.
1: Dat klopt ook. Ik zet

0: Martin Garrison Jackson told you so. Ik zou willen zeggen, Krimp aan de Lek, goedemorgen. Want daar rijden op dit moment de truckers. Tenminste, de eerste zijn Krimp aan de Lek binnengereden. En aangeschoven is Julian.
1: Ja, een hele goede morgen.
0: Goedemorgen, bekend van de maandagavond.
1: Klopt, ja, inderdaad.
0: En jij dacht, ik kom eens even kijken.
1: Ik kom eens koekeloeren, inderdaad. Ja.
0: En?
1: Het ziet er heel gezellig uit.
0: Ja, dat is het ook, ja. Ja, dat is het altijd wel. Het plein is leeg, maar je had het een half uur geleden moeten zien. Het was echt...
1: Ja, ik ben ze net tegengekomen.
0: Oh, tegengekomen.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, ik moest stoppen, want er kwam een flinke rit.
0: Ja, er kwamen er echt wel weer veel voorbij, inderdaad.
1: Ja, dove oren.
0: Ja, ze hebben het best weer gedaan. Wil je nog iets horen ook toevallig, nu dat je zegt, van, nou, ik ben er nou toch...
1: Iets van de bankzitters.
0: Iets van de bankzitters.
1: Ja, ja, dat, heb je iets leuks?
0: Ik heb wel iets klaarstaan ook, dus dat kan. Ja hoor, nou, gaan we doen. Gezellig. Ja.
2: Dit is live vanaf het Koekoeksplein in Krimpen aan den IJssel. De Truckrun, editie 2026. Vraag jouw favoriete plaat aan. Stuur een appje of bel met 0182-89-0182. Presentatie is in handen van Dennis en Rob. Dit is tot 4 uur vanmiddag de Truckrun 2026.

Krimpen aan de Lek, goedemorgen. Want daar rijdt de stoet nu. Mocht je nou zoiets hebben, even, dat hoor ik buiten. Ik zou even gaan kijken, want het is gewoon één groot feest, hoor. Met de vlam.

0: Evan Vicker en Tell Me Something Good. Nou, goede nieuws is dat we erbij zijn, hoor. De editie 2026. Truckrun Grim van der Waard. Met nog steeds Julian bij ons.
1: Een hele goede morgen.
0: Kwart voor 12 alweer. Het eerste uurtje is alweer bijna voorbij. En de stoet die trekt op dit moment Krimpen aan de Lek door. Morgen en zoiets hebben van ik ga het missen. Nee hoor, niet getreurd. Want de laatste die moet Krimpen nog inrijden. De eerste is er alweer uit, maar de laatste die moet er nog in.
1: Flinke rij.
0: Het is echt een flinke rij. Ja, meer dan 150 vrachtwagens heb ik gehoord.
1: Zo, dat is flink wat.
0: En dan nog politiebegeleiding en de laatste wagen nog. Nou ja, reken maar uit. Dat zijn er wel een stukje.
1: Je kan het niet missen.
0: Je kan het zeker niet missen. Ik zou gewoon op het geluid aflopen.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Moet het goed komen, denk ik. Hé, Julian, jij hebt het meegemaakt ook net. Er kwamen hier net twee jongens. Ik heb de namen opgeschreven. Oh, moet ik het goed zeggen? Hugo en Jilles, die waren hier net even op het podium bij ons, achter ons mobiele radiomeubel. Die wilden graag een liedje horen.
1: Dat klopt, ja.
0: Ik wist niet zo goed hoe ik het moest schrijven, dus dat heb ik even op laten schrijven. Maar dan ga ik toch aan jou vragen of je even de titel wil noemen.
1: Oh, je gaat het lekker door aan mij.
0: Ja.
1: Montagem Comma. Ja, Comma, denk ik.
0: Van Andromeda en Elysian.
1: Ja.
0: Ja, ik heb geen idee, maar het klinkt vast goed. Ja.

0: Ja, zo ben je er weer gauw doorheen als het liedje maar 1:13 duurt. Zo, nou dat was het wel. Tot dat einde, hè? De 1 minuut 13 volledig.
1: Zeker, inderdaad.
0: Tijd voor het volgende nummer. Ja, het is dat ik deze nog niet in mijn playlist had staan, want dat kan ook niet. Dat is eigenlijk een kwalijke zaak. Maar, even kijken, want we kregen een appje van... Een appje van Elko en Pieter. En vanuit de organisatie, die wilde ook graag een liedje horen. Pieter wil een plaatje aanvragen voor opa Kees en Dip van Herk. En hoe kan het dan ook anders dan de Gebroeders Co? Ja, toeter op de waterscooter is ook zo'n plaatje wat het ieder jaar wel doet tijdens de truckrun. Goed doet tijdens de truckrun. We kennen allemaal dat dansje. Dus iedereen op het plein hier, ik wil iedereen dat dansje zien doen.

0: Zo, toch dat compensatiegedrag wat er weer om de hoek komt kijken.
1: Kan nooit genoeg getoeterd worden.
0: Kan nooit genoeg getoeterd worden. Ik moet wel zeggen dat ik het een beetje mis hier, die toeters. Maar ja, ze zijn ondertussen bijna in, even kijken, moet ik het goed zeggen, bijna in Lekkerkerk alweer. En dat komt allemaal wel goed, hoor. Wat zit je afkeurend te kijken? Ja, de speakers moeten hier wat zachter. Ja, dan zingt het niet zo rond. Even kijken, we hebben nog andere plaatjes natuurlijk. Het wordt hartstikke gezellig. Als we dan toch zo lekker aan het dansen zijn, is deze misschien ook leuk.

0: Alex Warren. Fever Dream. 2 voor 12. En mocht u nou naar het nieuws willen luisteren thuis in de woonkamer, dan moet ik dat even schuldig blijven. Dat is echt vanmiddag pas weer, want dat doen we even niet. We doen gewoon muziek, want je luistert naar een live uitzending van de Truck Run 2026. Live vanuit Krimpen aan de IJssel. Met Julian nog steeds bij ons.
1: Een hele goede morgen nog steeds.
0: Het is nog net morgen op het randje. Waar Hugo en zijn maat Jillis, die kwamen weer een plaatje aanvragen. Het duurt weer niet heel lang, maar goed, hè? Dan kunnen we het misschien redden tot aan het hele uur. Dat zou toch gezellig zijn. Zal ik het schuifje even openzetten? Dan horen we ook iets.

0: Dit is live vanaf het Koekoeksplein in Krimpen aan den IJssel. De Truckrun, editie 2026. Vraag jouw favoriete plaat aan. Stuur een appje of bel met 0182-89-0182. Presentatie is in handen van Dennis en Rob.
1: En
0: dit is tot 4 uur vanmiddag de Truckrun 2026.
1: Met nog een huishoudelijke mededeling kreeg ik net door van de organisatie. Op het moment dat de wagens Krimpen aan de Lek weer uitrijden en dan op de dijk zijn, daar mag weer getoeterd worden, hoorde ik. Maar wel vanaf het moment dat je de dijk weer op bent. Dat is wat ik gehoord heb. Dus bij deze heb ik dat doorgegeven. Met Henk Weijgaard nu. Als chauffeur ben ik geboren. Ik weet niet, hoe moet ik dat dan zien? Heb je geen voeten, maar wielen? Nou ja, goed, maakt ook niet uit.

0: Zo. Ja, en als we dan toch bezig zijn, wilde ik deze maar meteen ook even doen. Die kregen we weer door. Tara zit nog steeds te luisteren. En die hoorde dit en toen dacht je, ja, dan kan een spiegel aan de wand van Fleming samen met hoe heet hij ook weer?
1: Stella?
0: Radical Redemption er ook wel achteraan. Spiegel aan de wand. Zullen we dan toch in het kader hard gaan? Ja, dit is niet wat je denkt dat het is.
1: Goed, nou, gezellig!

0: Ja, dat was mooi, hè? Je hoorde Jannes en Gas erop. En ondertussen ging de telefoon ook een paar keer. En er zijn nog wat verzoekjes binnengekomen. Bijvoorbeeld, Arie, die belde zojuist. Die zit in wagen 30. Nou, dat is dan een van de wagens die tussen Lekkerkerk en Bergambacht rijdt. De laatste, die is nog in Lekkerkerk, Julian. Dat kun jij ook zien, inderdaad, hè?
1: Ja.
0: Het is wel lastig te zien waar ze exact rijden, want het kaartje dat ververst iedere keer. Dus op het moment dat je denkt dat je weet welke straat het is, dan zijn ze alweer verder.
1: Ja, zo, de kaart is heel erg uitgezoomd, dus het lijkt alsof ze heel dicht bij elkaar zitten. Maar volgens mij zitten ze best wel nog ver uit elkaar, ja, de eerste en de laatste truck.
0: Dat denk ik ook wel eigenlijk. Maar in ieder geval is de planning dat ze rond de klok van 12:30 bij de pont in Bergambacht zijn. Om dan vervolgens richting de Texaco te rijden. En dan over de schoolstraat Bergambacht weer door. Dus mocht je nou zoiets hebben van ja, ik wil toch wel een glimpje meemaken van die truckrun editie 2026. Nou, dan zou ik willen zeggen, in Bergambacht heb je zometeen de kans. Ik was aan het zeggen dat Arie uit wagen 30 belde dus zojuist. En die wilde graag het liedje van John de Bever horen. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Speciaal voor René.
2: Ik sta er wat naar mijn glas,

0: John de Bever, waar ondertussen de telefoon gaat. Die moeten we natuurlijk zo even opnemen. Maar aan de telefoon hebben wij ook Marianne. Goedemiddag.
1: Marina Fuik.
0: Marina, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo.
1: Hoi.
0: Hoe is het daar?
1: Vandaag 84. Ja, een feestje. Wij rijden op Opperduit op dit moment. En ik heb de leukste bijrijder bij me. Ze heet Karen de Wit.
0: Is dat zo, de leukste bijrijder? Ja, heb jij mazzel dan?
1: Nou, zeker weten. Wij zijn gewoon de leukste meiden van het stoet.
0: Kijk eens aan, dat klinkt goed daar.
1: Ja, dat weten.
0: En jullie wilden natuurlijk een plaatje horen.
1: Ja, ze wilden heel graag Jannes horen.
0: Ja. En,
1: Ga maar weg heet het nummer. Zeg
0: ga maar weg. Even kijken, ik heb wel ga dan.
1: Ik denk dat ze die bedoelt.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Nou, dan gaan we die natuurlijk hartstikke draaien. Nog even één keer, wagen 84. En waar reden jullie ongeveer?
1: Wij rijden nu op het Duit, bij de Bungalowpark te werf.
2: Dan zijn jullie een van de eerste volgens mij. Zit u vooraan in de rij?
1: Nee, wij zitten op wagen 84. Ja.
0: Dus zo ergens halverwege richting het einde toch al stiekem. Nou, hartstikke goed. Nou, die gaan we zo meteen draaien, dus dat komt helemaal goed. Ik zou zeggen, veel plezier nog vanmiddag, hè?
1: Nou, jullie ook allemaal.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: En aan de andere lijn hebben wij ook iemand. Goedemiddag, met wie?
3: Goedemiddag, met Tom de Boer, verslaggever van Edwin Kemmerwaard.
0: Hey Tom, hallo, goedemiddag. Waar sta jij zo ergens?
3: Nou, ik sta nu in Lekkerkerk, maar ik ben even mijn auto ingestapt, want ik wilde heel even met jullie bellen over hoe het hier gaande is.
0: Ja, vertel.
3: Alleen, met al dat getoeten, het is bijna niet te doen met jullie te bellen.
0: Ik snap het.
3: Het is gezellig, veel mensen hier, die kijken, die filmen.
0: Ja.
3: Je ziet wel de helft, zie je hem wel met vingers in de horen van, het is toch wel harder dan je denkt. Ik probeer ook een paar mensen te spreken van, wat zit er ervan? Uiteindelijk, ik kom er niet tussendoor.
0: Nee, ik snap het.
3: Maar je ziet wel dat de gezelligheid er is. En je ziet blije gezichten in de vrachtwagens. Dus dat is heel mooi om te zien.
0: Nou, dat is fijn. Ik zou zeggen, hou die sfeer vooral vast. Stap lekker de auto weer uit, zo meteen zou ik zeggen. En geniet nog even van alle vrachtwagens die nog langskomen rijden.
3: Ja, ga ik doen.
0: Hartstikke goed, Tom. Dankjewel.
3: Dag.
0: Hoi.

0: willen van Cupido.
1: De bankzitters en Cupido hoorde je op de radio tijdens de speciale uitzending. We staan hier in Krimpen aan de IJssel op het plein met de truckrun. Ondertussen, dat kunnen we wel even spieken waar de truckrun zich op dit moment bevindt. De eerste wagen is te spotten, namelijk Julian.
2: Ja, het is een beetje lastig te zien eigenlijk.
1: Ja, nog steeds op de dijk voor Bergambacht in ieder geval.
2: Ja, laten we zeggen tussen Lekkerkerk en Bergambacht.
1: Ja, dus dat is daar wel gezellig, gok ik zo. Ik gok dat het onderweg rete gezellig is. Dat kunnen Rob en ik beamen van de afgelopen jaren dat we wel zijn meegereden. Rob die knikt inderdaad ja. We hebben iemand aan de telefoon. Goedemiddag, met wie?
3: Goedemiddag, met Jeroen en Dirk, auto 92.
1: Dag Jeroen en Dirk, hallo, hoe is het daar?
3: Ja, hartstikke gezellig.
1: Ja, is dat zo?
3: Ja, zeker weten.
1: Wij hadden net iemand aan de telefoon en die beweerde dat ze de gezelligste bijrijder van de club had. Hoe is het daar?
3: Dat kan niet.
1: Dat kan niet. Nee, hartstikke goed. Waar rijden jullie ongeveer?
3: Bijna Bergambacht.
1: Bijna Bergambacht, kijk eens aan. Dat rijdt lekker door dan, geloof ik, hè?
3: Zeker. Ja. Het is gezellig onderweg.
1: Ja. Dat is fijn. En is de muziek goed? Is het muziek naar wens?
3: Ja. De muziek is helemaal naar
1: wind. Kijk eens aan. Dat kan alleen nog maar beter worden, heb ik zo het idee, want jullie willen graag een plaatje horen.
3: Ja, Jeroen die wil graag het plaatje Amalia van Wesley Bronkhorst.
1: Ah ja, natuurlijk. Ja, dat is ook wel een goeie.
3: Die heb je vast wel bij je.
1: Die heb ik zeker bij me. Ik haal hem even uit mijn jaszak.
2: Zodatje erin.
1: Ja, ik heb alles in mijn jaszak. Ik heb hele grote zakken. Goed, nou, hartstikke goed. Hey, ik zou zeggen, veel plezier nog daar en geniet ervan, hè?
3: Ja, gaan we zeker doen. Dankjewel.
1: Oké, hoi.
3: Doei.
1: Gezellig. Truckrun 2026. Wesley Bronkhorst en Amalia nu op de radio.

actuele nieuws uit de Krimpende Waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.

0: Voor de gelukkige winnaar, die raadt hoe het plaatje heet. Wij hebben aan de telefoon Patrick. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, hoe is de sfeer daar?
1: We zitten nu even in mijn stiltegebied, want we moeten even rekening houden met wat paarden en herten, waar we dan langs rijden, waar we de muziek dan ook wat zachter hebben staan en de toeters ook uit hebben staan.
0: Ah ja, ik hoor het. Het is inderdaad vrij rustig om jou heen.
1: Ja, daarom. Dus ik denk, nou, ik kan nu even bellen met jullie.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Maar voor de rest is de opkomst is weer geweldig. Het is gezellig, de mensen zijn volop aanwezig. En alle dorpskennen, ja, die lopen gewoon helemaal uit.
0: Nou, dat klinkt goed. Er is weinig wat je dan nog meer wil, denk ik, hè?
1: Nou, ik hoop dat het droog blijft.
0: Ja, laten we dat hopen, inderdaad, ja. Dat zou toch mooi zijn. Nou ja, goed, het grootste deel heb je dan al droog gehouden. Dus dat is, wat dat betreft, is het toch goed?
1: Ja, dat is zeker. Ja, we gaan nu bijna Bergambacht in. En dan gaan we nog een stukje Stolwijk doen. En dan gaan we de nieuwe route een klein beetje doen.
0: Ja, want er is inderdaad een kleine afwijking als het om de route gaat, hè? Want hoe rijden jullie nu, voor degene die dat gemist heeft?
1: Ja, nee, dat klopt. Nou, zoals je hoort, gaan we het stiltegebied nu uit.
0: Oh jee. Zal je net zien. Nog even snel, kan ik nog iets voor je draaien?
1: Ja, met de vlam in de pijp van Henk Weijgaard lijkt me wel een hele mooie.
0: Ja, dat lijkt me wel toepasselijk inderdaad. En die ga ik zo even voor je opzetten. Dat komt helemaal goed, Patrick. Ik zou zeggen, veel plezier nog vanmiddag.
1: Ja, oké. We zien elkaar straks.
0: Yes, hoi, tot zo. Hoi.
1: Hoi.
0: En wij kregen ook nog een verzoekje van de laatste wagen. Dat is die wagen die zegt dat hij de laatste is. Zo makkelijk kan het zijn. Ik moet ondertussen even met de vlam in de pijp even opzoeken. Want die moeten we natuurlijk even draaien. Van Henk Weijngaard. En die wilde ook een plaatje horen. Het laatste rondje van André Hazes. En dat heeft dan natuurlijk weer heel toepasselijk te maken met het feit dat hij de laatste wagen is. Het is nog niet de hoogste tijd hoor, wees niet getreurd. Tot en met 4 uur vanmiddag zijn we nog bij hier op de radio met de Truck Run editie 2026. Vanmiddag om 2 uur kun je luisteren naar de sport via ons tv-kanaal. Want er staan 2 spannende wedstrijden op het programma.

0: Doet het altijd goed, hè, André Hazes?
1: Ja, hij had jaren geweest in juni.
0: In juni?
1: Ja. Ah. Ja, 74 had hij geworden.
0: Ja.
1: Ja, nou, dat is niet gebeurd.
0: Nee, helaas.
1: Helaas, ja, dat is toch zonde, ja.
0: Maar gelukkig kunnen we zijn muziek nog
1: gelukkig wel,
0: draaien.
1: Gelukkig heeft hij iets achtergelaten. Aan de telefoon hebben wij Rick uit wagen nummer 43. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe is het daar?
2: Hartstikke gezellig.
1: Je moet even de radio even uitzetten als je wil. En even via de telefoon gewoon even praten. Want anders dan is de verbinding een beetje traag.
2: Ja, we hebben hier ondertussen boven ons de brandweer van de bergambacht.
1: Kijk.
2: De brandweer staat met loeiende sirenes aan.
0: Ik hoor iets op de achtergrond.
2: De hoogwerken boven de vrachtwagen.
1: Zo.
2: Er staan hier hartstikke veel mensen te zwaaien.
0: Zo.
1: Boven, ik hoor het ook.
2: De brandweer van de... Ja, het is hier hartstikke gezellig. Een hele herrie hoor ik hier al.
1: Dus de sfeer is goed, hoor ik.
2: Die zijn ook te zwaaien. Kijk. Hartstikke gezellig.
1: Kijk eens aan. Zeg, en wil je dan ook nog een plaatje horen voor zometeen?
2: Ja, graag. Ik wil zwemmen in mijn car dilemma.
1: Nou, die had ik toevallig net opgezocht. Die heb ik klaarstaan. Ik moet hem even zoeken, maar die komt er zo aan voor je.
2: Ja, dat is goed. Dat is begrepen.
1: Veel plezier en nog.
2: Ja, dank u wel.
1: Doei.

0: laatste die was van mij, hè?
1: Nou, dat was voorlopig nog zeker de laatste niet. Mart Hoogkamer en ik ga zwemmen voor Rick uit wagen 43. En bij ons is nog steeds Julian.
2: Ja, een hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag Julian. Als je op het kaartje kijkt, dan kun jij zien waar de wagens op dit moment rijden.
2: Dat klopt. Ja, de eerste truck die rijdt echt in het centrum van Bergambacht. En de laatste truck die kan denk ik, die begint nu een beetje Bergambacht in te rijden.
1: Die zou kunnen omdraaien en nog de pont op kunnen rijden.
2: Dat zou inderdaad kunnen, ja.
1: Ja,
2: dat zou ik niet doen.
1: Nee, dat zou ik ook niet doen inderdaad, als ik hem was.
2: Veel te gezellig.
1: Gewoon de rest volgen, want de sfeer is goed, hebben we van onder andere Patrick, maar ook de andere bijrijders en de chauffeurs gehoord, dat de sfeer langs de route goed is. Nou, en dat zal vanmiddag hier later, vanmiddag op het plein ook wel weer zijn, op het moment dat de wagens weer langzaam terugrijden. 11 minuten voor 1 en je luistert nog steeds naar de Truckrun live hier op RTV Krimpen de Waard. Waar het ondertussen dus 11 minuten voor 1 is geworden. En het is nog droog. Chauffeurs, het is nog droog. Laten we dat vooral zo houden. Met nu Peggy Koe, It Goes Like Na Na Na. Doe dat maar eens. Na Na Na. Ja. Goedemiddag.

0: Peggy Goo. It goes like na, na, na. Bij deze wil ik vast iedereen in Stolwijk even waarschuwen. Ze komen eraan hoor. Alle 150 wagens richting Stolwijk komen ze zo meteen gereden. Terwijl, ja, niet heel enthousiast hoor. De laatste moet Bergambacht nog door.
1: Ik denk dat ze het in Stolwijk wel kunnen horen al.
0: Ik denk, nou, dat zou ik ook best wel willen geloven inderdaad.
1: Ja.
0: En dan, nou, op het moment gaat de telefoon ook. Dat gaan we meteen ook even regelen. Met de trucker een goede middag.
2: Wacht heel even. Ja, wacht heel even.
1: Wordt op dit moment eventjes naar
0: even
1: de studio gebracht. Zodat we het kunnen horen.
0: Goedemiddag, met wie?
3: Met Rob.
0: Dag Rob.
3: Hey, hey, ik wilde een verzoekplaatje aanvragen.
0: Ja, dat kan.
1: In welke truck zit je?
0: In welke wagen zit je?
3: Er staat hier een truck met RTV Krimp en de Waard banners.
0: Oh, leuk, leuk. Ja,
3: ja. Twee bijrijders.
0: Ja. Ja, jij als begeleider mee.
3: Nee, ik had iets van AC/DC Bas Booster.
0: Oh ja, nou, ik schrijf hem even op.
3: Ja, oké. Okay, ja,
0: zie je het me doen?
3: Die mag extra hard, hè?
0: Ja, dat komt.
1: Als we tijd hebben, dan draaien we.
3: Oh, ja,
0: komt goed.
3: Nou, vier.
0: We hebben nog een beller. Even kijken, hoor. Met de trucker een goedemiddag. Ja. John, ik verbind je even door, momentje.
1: Oh. Wordt op dit moment weer vanuit de studio doorverbonden. Zodat we mee kunnen luisteren.
0: Ja, dat is wel net zo gezellig. Even wachten hoor.
1: Het is toch radio. Dus,
0: het is toch radio, het is wel suffe radio.
4: Zo toeten hoor ik. Goedemiddag, met wie? Nee, ik volgens mij heb ik mezelf doorverbonden, dat is wel...
0: Dat ging niet helemaal goed, maar het was John. En John die wilde ook graag een plaatje horen. John, als je dit hoort, dan moet je even terugbellen. Want er ging even aan mijn kant niet helemaal iets goed. Sorry daarvoor. Kan gebeuren. Ondertussen doen we even de tijd opvullen met wat plaatjes draaien, zeg maar. Baila de Gasolina. En zometeen dan ben ik toch bang dat er iets van AC/DC wel door de speakers gaat klinken dadelijk. Ja, u vraagt wij draaien. Dat is wel het hele concept hè, van vandaag. Truckrun, editie 2026. 5 voor 1. Goedemiddag.

Dit is live vanaf het Koekoeksplein in Krimpen aan den IJssel. De Drukrun, editie 2026. Vraag jouw favoriete plaat aan. Stuur een appje of bel met 0182-89-0182. Presentatie is in handen van Dennis en Rob. Dit is tot 4 uur vanmiddag de Drukrun 2026.

0: Cloud en la-da-da op de radio. Bijna 9:01. En je luistert nog steeds naar de truckrun hier op RTV Krimpenerwaard, waar het nog steeds droog is.
1: Gelukkig.
0: Ja, dat vind ik toch wel een fijne gewaarwording, moet ik zeggen.
1: Ja, zeker, inderdaad. Het waait wel hard, maar verder...
0: Ja, maar van wind word je niet nat, hè?
1: Nee, dat zou het zijn. Nee, gelukkig.
0: Van wind word je niet nat. Dennis, 2026.
1: Ja, op
0: een tegeltje. Ja. Hé, hey, waar zijn ze ondertussen?
1: Nou, de laatste trucks die gaan een beetje Bergambacht uit op dit moment. En de voorste die gaat echt richting Stolwijk.
0: Ja.
1: De provinciale weg zijn ze volgens mij nu richting Stolwijk.
0: Daar lijkt het wel op, ja.
1: Dus Stolwijk, die kan ze toch wel beginnen gaan zien, denk ik.
0: Ik heb toch het idee dat de laatste wagen nog Bergambacht in moet, hoor. Als ik dat zo zie.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ik zag het niet goed.
0: Het is toch. Het is wel een hele lange stoet aan het zijn, hè, daar. Klopt. Terwijl de middelste en de laatste wagen dan weer wel dicht bij elkaar zitten. Tenminste, relatief dicht bij elkaar.
1: Ja, ik denk dat ze straks gewoon op het rechte stuk.
0: Dan lopen ze wel weer
1: dan
0: in.
1: Jawel.
0: En dan begint een deel van de gewijzigde route. Dat kaartje een beetje uitzoomen, dan kunnen we het wat beter zien. Want normaal gesproken dan rijden we natuurlijk helemaal eigenlijk tot aan Gouda. Maar nu wordt er bij Beiersen wordt er een lus gemaakt eigenlijk. En dan gaan ze terug en dan uiteindelijk door Berkenwoude heen. Dus mocht je nou in Berkenwoude zitten te luisteren en op een gegeven moment denken straks, wat is dat nou voor getoeter allemaal? Dat is de truckrun. We zijn onderweg.
1: En kom vooral even kijken.
0: Ja, kom vooral kijken, want dat is natuurlijk ook wel leuk. Ja.
1: Dat klopt.
0: Ja. Hartstikke goed, ja. Goed, plaatje dan maar weer. Echte liefde is te koop. Samuel Welten. Ja. 10:01. Goedemiddag.

0: automatisch van Fleming. En Julian, ik heb wel iets leuks, denk ik.
1: Oké, ik ben benieuwd.
0: Hans die belde. En die zit in wagen 59.
1: Klopt.
0: Die wilde een plaatje horen voor zijn broer Jan in wagen 41.
1: Oké.
0: Want Jan gaat volgend jaar trouwen.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Wat leuk.
0: Leuk, hè? En daar was dus een heel toepasselijk liedje bij aangevraagd. Van Henk Wijngaard. Een sneeuwwitte bruidsjurk.
1: Wauw.
0: Dat is toch mooi, hè?
1: Ja, dat kan niet ontbreken.
0: Dat is wel echt een mooi gebaar. Maar trouwen, dat is wel leuk, hè?
1: Zeker.
0: Dat is niet zomaar iets.
1: Nee, dat is iets bijzonders.
0: En als het goed is, doe je het maar één keer.
1: Als het goed is wel.

0: onder begeleiding van Henk Wijngaard zie ik dat de eerste wagens op een gegeven moment al Stolwijk doorrijden op dit moment.
1: Ja, ze zijn die speciale lus zijn ze op dit moment aan het maken.
0: Ja, die gaan ze zo, als het goed is, gaan ze dat bij Beiersen doen. Dus ze gaan nog even langs de provinciale weg, niet over de provinciale weg, maar langs de provinciale weg gaan ze nog even langs Stolwijk. En daar maken ze dan op een gegeven moment een lusje richting Berkenwoude uiteindelijk.
2: Klopt.
0: Ja. Het is nog een hele rit die ze nog te gaan hebben. Maar ze hebben tot ongeveer 3:30 vanmiddag de tijd.
1: Ah, nou,
0: volgens
1: uur,
0: planning. Dus, ja, precies. Dus nog tijd zat wat dat betreft. Hebben wij ook nog tijd zat voor belangrijke dingen? De beste muziek en de leukste programma's. Wil je nou ook jouw plaatje horen hier op de radio? Het telefoonnummer is 0182-890182. Appen kan ook trouwens. Goed idee.

0: Trajectcontrole 80 km per uur. Einde trajectcontrole. Vroom. Er zijn geen flitsers gemeld op uw route.
1: Hop, hop, gas erop, flitsmeister. Hop, hop, gas erop, flitsmeister. Hop, hop, gas erop, flitsmeister.

0: dus.
1: Is het afgelopen? Oh, gelukkig. Kanonnen.
2: Altijd zulke mooie muziek, man.
0: Wat heftig.

0: Senna en kleine vogel waar de truckrun ondertussen in Stolwijk is.
1: Dat klopt, ja. En de eerste truck die gaat nu dus richting de lus.
0: Die gaat zo dat lusje maken.
1: Weer terugrijden.
0: Ja.
1: En de laatste truck, ja, ik kan niet heel. Volgens mij zit die in midden in Stolwijk, in het centrum, heb ik het idee.
0: Ja, die rijdt zo ter hoogte van het gemeentekantoor, denk ik.
1: Ja, daar denk ik.
0: Ja. Nou, dat schiet aardig op. 2:40. En dat ziet er goed uit daar. Alle wagens zijn dus in Stolwijk, waar ze zo meteen richting Berkenwoude gaan.
1: Ja.
0: Nou, komt helemaal goed.
1: Zeker.
0: Denk ik. Plaatje dan maar weer.
1: Ja, lijkt me een goed idee.
2: Kijk. Huisje op wielen. Zo'n vrachtwagen is toch af en toe soms ook een beetje een huis, hè, van de mensen.
1: Toepasselijk.
2: Dacht ik ook. Als ik de snaren van gitaren hoor.

0: overkant. Nou, hier aan de overkant is het inderdaad ook vrij stil, maar ik gok op de route niet. Ik gok dat Stolwijk helemaal omver getoeterd is vanmiddag.
1: Ja, dat zal ongetwijfeld.
0: Ja, dat zal ongetwijfeld,
1: ik kreeg vanuit het thuisfront de opmerking inderdaad dat achter bij de brandweer bij Bergambacht.
0: Ja.
1: Dat ze daar ook het nodige herriet maken. Waar.
0: Ja, dat geloof ik, ja.
1: En de brandweer zelf ook. Hallo?
0: Hallo?
1: Hallo? Ik ben offline.
0: Nee hoor, je bent
1: er. Nee, het stekkertje niet lekker. De brandweer die was zelf ook aardig bezig.
0: Ja, nou dat is maar goed ook.
1: Daarom?
0: Je moet wel weten dat ze er langs rijden natuurlijk.
1: Yes, absoluut, absoluut.
0: Over toeters gesproken.
1: Kan je weer een knopje? Ja hoor.
0: Ja, laten we hem dan nog maar een keer doen. Hij werd voor de tweede keer weer aangevraagd vanmiddag.
1: Maar ja, wat vervelend.
0: Even spieken door wie ook weer, kijken of ik dat snel kan vinden. Nee, ik kan ook zo snel niet vinden, maar in ieder geval bij deze...

0: Machina Time van Dimitri Vegas en Like Mike. Aangevraagd door Timen uit Stolwijk, want die zat ook te luisteren. En die dacht, nou, als je toch Flitsmeister draait, dan kan deze er wel achteraan. Rob, die zit ondertussen even te kijken naar...
1: Ik begreep dat niet, dat Flitsmeister... Ze rijden toch heel rustig, die vrachtauto's?
0: Ja, dus hoef je in principe niet bang te zijn voor...
1: Nee, en dan ga jij iets draaien van pas op, er wordt geflitst.
0: Ja, maar ik moet het even zoeken. Die werd aangevraagd. Oh, ik heb het al hier. Door Wagen 11.
1: Wagen 11?
0: Wagen 11, die vroeg Flitsmeister aan. Zie, ja, ik heb het opgeschreven.
1: Die rijdt redelijk voorop natuurlijk, dus dan...
0: Die zou zomaar nog een beetje door kunnen rijden.
1: Voor Rob. Ik maak er...
0: Die rijdt voor jou op. Ja. Nee, precies. Ja, leuk. Leuk.
1: Ja. Hey, ik zie dat voor mij de eerste trucks, die gaan alweer een beetje... voor mij ik wil niet zeggen op de terugweg, maar...
0: Nee.
1: Is dat richting Stolwijk dan? Of?
0: Dat is wel richting Stolwijk, alleen daar gaan ze bij de rotonde gaan ze dan vervolgens Berkenwoude in. Ja. Of richting Berkenwoude in ieder geval.
1: Ja. Ik zie, nou, ze zijn nog volgens de GPS, de computer, ja. Zijn ze denk ik, is dat dan bij het centrum nu van Stolwijk?
0: Nee, maar dit is de eerste, hè? Die.
1: Ja, daarom. Dus dan is de eerste weer nu
0: bijna bij de bushalte.
1: Ja,
0: ik denk
1: daarom.
0: Dat is een beetje bij Vaartland bijna rijdt zo.
1: Ja.
0: Richting de rotonde en dan vervolgens de rotonde rechts en dan richting Berkenwoude. Dat is de tijdelijk nieuwe route.
1: Okay.
0: In verband met werkzaamheden op de dijk, waar normaal gesproken anders overheen gereden wordt. Maar dat is even hoe het er nu voor staat.
1: Maar daar staat onze collega DJ, die rijdt als allereerste.
0: Ja.
1: Dus dan zullen ze het ongetwijfeld wel weer horen dat ze...
0: Ik denk dat Patrick inderdaad redelijk ook voorop rijdt. En dat hij, leuk, hè? Vooraan rijdt. En dat die daar wel weer... er waren ook wel een paar niet-toeterzones, geloof ik, hè? Daar die kant uit.
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Ja, daar staat allemaal met bordjes aangegeven. Dus dat komt op zich wel goed. Maar richting hier, dan zullen we ze vanzelf wel weer horen.
1: Ja, dat geloof ik zeker.
0: En... Nou, ja.
1: Ze gaan ook naar elkaar toeteren nou natuurlijk.
0: Ja, ze kunnen elkaar zien.
1: Ja, daarom.
0: Ja, dat is zo.
1: Zwaaien. Dus de mensen die bij de eerste truck, de middelste truck van Lieverlee.
0: Ja.
1: Die kunnen zo meteen gaan zwaaien naar de andere.
0: Ja. Dat is gezellig.
1: En ik zou zeggen, ik weet niet of het mag daar, maar anders zou ik zeggen, toeter eens naar elkaar.
0: Dat zou ik, als het mag, zou ik het doen. Als het niet mag, zou ik het niet doen.
1: Ja, en mocht je toch geen zin hebben om te toeteren of dat soort dingen, of anderszins, neem even contact met ons op. Laat even weten hoe de nieuwe route gaat.
0: Ja.
1: Vraag een plaatje aan. Kom even gezellig in de uitzending.
0: Altijd leuk.
1: 0182-890182?
0: Dat is hem helemaal. Ja, nee. Hoor. Ja, dat is
1: hem. En wat zei je nou? WhatsApp toch?
0: WhatsApp ook, ja. Je kan ook naar dat nummer gewoon WhatsAppen.
1: WhatsAppen.
0: Ja, 0182-890182.
1: Kom maar gezellig in de uitzending. Hey.

0: Lief Berendsen, hoe zou het zijn geweest? Hoe zou het zijn geweest als wij hier niet waren vandaag? Dan had ik thuis gezeten.
1: Stil in ieder geval.
0: Dan was het stil geweest.
1: Ja, dan.
0: Ja, dat denk ik ook. Jij wilde een plaatje draaien.
1: Ik moet even zorgen dat mijn microfoon een beetje blijft werken. Dat is wel handig, denk ik.
0: Ja, dat is wel handig, denk ik. Ja.
1: Want ik wou even aandacht vragen. Niet alleen ik natuurlijk, maar wij. En ik denk heel veel andere mensen. Voor iedereen van de organisatie. En niet alleen van de organisatie, maar ook alle vrijwilligers. Alle mensen die wel en niet op de voorgrond treden. Ik denk maar even aan de mensen die langs de kant staan.
0: Bijvoorbeeld?
1: De weg vrij staan te houden.
0: Ja, verkeersregelaars.
1: Verkeersregelaars, dat soort dingen.
0: Ja.
1: En ook alle mensen hier op het plein. Hallo allemaal.
0: Hallo plein.
1: Alle mensen van de organisatie en alle vrijwilligers.
0: Jullie.
1: Het gaat allemaal over jullie. Dank jullie wel. Dank jullie wel. En ik vind het heel mooi om 's ochtends als we hier komen alle mensen te zien met zoveel enthousiasme, zoveel passie. En dan ook de lach die ze overbrengen op de mensen die hier dan komen.
0: Ja.
1: Als of bijrijder of begeleider of dat soort dingen. Dus ik vind het enorm tof dat jullie je op alle manieren inzetten. Van verkeersregelaars tot EHBO'ers tot de mensen die bij de muntjes staan, bij de koffie en de food en dat soort dingen. De jongelui. Je ziet ook heel veel jongelui die hier werken met de apparatuur.
0: Ja.
1: In de zin van er staan hier een paar grote hijskranen en hoogwerkers, heftrucks en alles. Dus iedereen, namens iedereen denk ik dan maar, van de organisatie en alle vrijwilligers, oprecht, dank u wel.
0: Nou, dat hoort daar maar één plaatje bij ook als je mij vraagt.
1: Ja. Heel passend.
0: De best.

0: Het is 2 uur geweest en mocht u nou inschakelen voor Krimpenerwaard Sport, dan zou ik u willen verzoeken om de tv-kanaal van RTV Krimpenerwaard aan te zetten. Want via dat kanaal is de sport te volgen vanmiddag. En op de radio luistert u nog steeds naar de Truckrun editie 2026.
1: En ook via als je via onze app natuurlijk wil luisteren. Ja, luisteren, kijken en luisteren eigenlijk.
0: Ja.
1: De sport wordt uitgezonden nu via Kijk Live. Dus niet luister live, maar Kijk Live. Zodat u daar de sport kunt volgen voor deze twee belangrijke wedstrijden in de na-competitie, heb ik begrepen. Ik ben niet helemaal zo'n voetbalkenner.
0: Nee, ik ook niet.
1: Dus wie zit er nou bij ons in de studio dan voor de...
0: Technieke presentatie is in handen van Erik Rietveld.
1: Erik? Oh, ja, dan komt het helemaal goed.
0: Ja, dan komt het helemaal goed.
1: Helemaal goed.
0: Dus, dan komt het helemaal goed.
1: In ieder geval, mocht u gaan overschakelen, heel veel plezier zometeen bij de sport op ons televisiekanaal. Dus dat kan werkelijk op de televisie. Of u kan via de website. Daar heb je ook Kijk Live. U kunt onze app downloaden. Ja, zo zouden we eigenlijk op allerlei manieren kunt u in ieder geval de wedstrijden volgen. En u kunt, als u wilt, hier blijven hangen. Getuige zijn van de Truckrun 2026.
0: En dat is natuurlijk erg gezellig.
1: Ja. We gaan het gezellig maken.
0: Kijk, het is ondertussen gaan regenen, maar hier op het plein staan voldoende tenten en parasols en dingen om onder te schuilen. Dus wat dat betreft zou ik gewoon zeggen, kom nog even naar dat plein, want het is wel erg gezellig hier.
1: Ja, daarom. Dus wij zijn er.
0: Ik wou het niet zeggen, maar draag het wel bij.
1: Dan zeg ik dat maar even voor je. Dus, wat we alleen nog wel missen zijn de contacten eigenlijk met alle truckers, bijrijders. Mensen thuis, noem alles maar op.
0: Ja, je hoeft niet in een vrachtwagen te zitten om te bellen natuurlijk naar de studio.
1: Nee.
0: Nee.
1: Dus, of appen.
0: Mag ook.
1: Ja.
0: Ik zie wel dat er een appje is binnengekomen.
1: Oh, kan jij dan even gelijk... Jij bent gelijk van de techniek...
0: Ik was al ondertussen ook even aan het kijken welk nummer er dan gevraagd werd. Even kijken, want Angela en... Angela, die zat vorig jaar, zat ze ook... in een wagen. Toen was het nummer 40. Dit jaar zit ze in wagen 74. Met chauffeur André. En die wil graag zometeen een plaatje horen van Multi. Turn Me Up. Nou, dat gaan we zometeen doen. Oh, ja. Maar ik dacht, misschien is het ook leuk om een beetje terug te vallen op de maand februari. Waarin natuurlijk in het zuiden carnaval gevierd wordt.
1: Oh.
0: Ja, ik heb wat in petten hoor.
1: Ja, oh jee. Daar gaan we krijgen hoor.
2: Dit is live. Vanaf het Koekoeksplein in Krimpen aan den IJssel. De Truckrun editie 2026. Vraag jouw favoriete plaat aan. Stuur een appje of bel met 0182-89-0182. Presentatie is in handen van Dennis en Rob. Dit is tot 4 uur vanmiddag de Truckrun 2026.
0: Ja, en op dat moment gaat gewoon de telefoon. Dus wie weet wie we aan de telefoon hebben. Rob, die is even aan het bellen. Dan gaan we die even nog in de uitzending halen. Want ik ben wel heel benieuwd wie dit dan is. En wat deze persoon te vertellen heeft. Daar ben ik toch altijd wel nieuwsgierig naar. Gaan we even een leuk gesprekje voeren. Goedemiddag, met wie? Goedemiddag, je bent op de radio.
3: Hallo.
0: Wie ben jij?
3: Met Dirk van de Spreek uit de brandweer.
0: Hi, goedemiddag.
1: Uit de brandweer?
3: Hey, met Dirk uit de brandweer.
0: Dag Dirk, gaat het goed?
3: Ja hoor, gaat prima.
0: Ja? Heb je naar je zin?
3: Zeker.
0: Kijk, dat is fijn.
1: Maar hoorde ik nou dat die meneer Dirk uit den brandweer heet? Of
0: nee,
1: zit
0: hij
1: in
0: zit
1: de auto
0: de
1: bij de brandweer?
0: Ja, dat denk ik.
3: Ja, dat heb je
1: goed verstaan,
0: ja.
1: Oké.
0: Dus, zeg, nou, jij hebt het naar je zin. Hartstikke goed. Je wilde misschien een plaatje horen?
3: Kijk, ik weet nog hoeveel plaatje. Ik heb zoveel nummers.
0: Nou, noem maar wat.
1: Nummer 4.
3: Weet jij wat er al in? Iets met de brandweer.
1: Iets met de brandweer?
0: Iets met de brandweer. Ja, het is een beetje vragen naar de bekende weg, maar het klinkt vrij logisch.
1: Er is zoiets, een nummer voor mij als gaan was de brandweer of zo?
0: Ja, of... Wij zijn bij de brandweer.
1: Die ken ik niet.
0: Hij is van Samson en Gert, dat is uit mijn tijd.
1: En niet van K3, doet hij niet iets met de brandweer?
3: Ja, verzin maar wat, joh.
0: Nou, komt hartstikke goed. Ik heb eerst Lamme Frans. Is dat ook goed?
3: Helemaal goed, jongen.
0: Ja, komt de brandweer daarna. Hé, hey, veel plezier nog, hè.
1: Oh, dankjewel.
0: Hoi. Niet in paniek raken! Was ik niet van plan. Lamme Frans, 24-delig noodpakket. Ja, precies. Kijk, ondanks dat het regent, heeft die mevrouw daar het gewoon naar de zin, hè? Dat is hartstikke gezellig.

0: nou heb je dus dorst.
1: Nou, dat heb ik eigenlijk dorst. Ook wel.
2: Dorst?
1: Nee, ik heb hier
2: twee koffie, ja. Kijk,
1: of het even komen halen. Regen, ja. Ja, ik snap het wel. Ik had het ook gezegd.
2: Wij
1: ik had
2: komen
1: het
2: ook zo gezegd. Aan. We sturen zo Dennis wel
1: Rob,
2: even.
1: Rob, komt er zo aan.
2: Nee, iemand moet toch de techniek doen?
1: Ja, inderdaad. Iemand moet de techniek doen.
2: Ja, daarom.
1: Dus moet ik het gaan halen?
2: Ja.
1: Oh.
2: Ja, jij bent van het praten.
1: Oh, ik ben van het praten,
2: en,
1: ja.
2: En een beetje met die schuifjes werken. En een beetje plaatjes uitzoeken. En een beetje de route plannen. En een beetje... Maar doe ik de techniek?
1: Dan doe jij de techniek.
2: Ja. Achterover hangen en zo kijken dat het één keer goed gaat.
1: Ja, precies. Ik zal er nog even over nadenken.
2: Ja,
1: iets met brandweer?
2: Oh, ja.
1: Oh, daar zal je ze net hebben.
2: Oh jee.
1: Kijk, dit is wat ik bedoelde. Wij zijn bij de brandweer. Let op.
2: Oké. Okay. Wij zijn bij de brandweer. Nou, ik vind hem echt schitterend hoor.

0: Henk Wijngaard en Beun de Beunhaas. Ik moet even de huishoudelijke mededelingen doen. Want hier was volgens mij Henk Wijngaard verzocht door Lonneke. Die wilde graag iets van Henk Wijngaard horen. Nou, dat is gelukt.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Even kijken, dit plaatje heb ik nog klaarstaan. Dat komt ook helemaal goed. Even kijken wie dat... dat was... Angela was dat inderdaad. Die gaat zo meteen nog een plaatje horen. En we krijgen nu iets binnen van Siske de Rad. Krijgen we ook nog. En zojuist hier voor nummer 14 wordt een liedje aangevraagd.
1: Zit het publiek hier
0: helemaal vanaf het plein hier.
1: Ja,
0: het is helemaal naar dat plein gekomen om een liedje aan te vragen.
1: Ja, en er is nog wel plek.
0: Er is nog wel plek.
1: Ja, ja. Dus mensen,
0: we hebben tot 4 uur vanmiddag hoor.
1: Je kan altijd naar het plein toe komen.
0: Oh.
1: Hergatsie.
0: Nou, daar vind ik heel moeilijk om nee te zeggen.
1: Het is wel heel erg lastig. Ik ga maar even
0: iets belangrijks doen. Ja, wij krijgen gewoon iets te drinken aangeboden. Het is fantastisch.
2: Dankjewel.
0: Kijk, dat is nou nog eens... Dat is service. Bedankt, lekker. Ja, heel goed, heel goed. Die gaat wel smaken, denk ik.
1: Als die me niet vol regent.
0: Nee, het is ondertussen een beetje aan het droog zijn, hè, wel.
1: Dan wordt het wel light.

0: Dat light. Goed, maar voor wagen nummer 14 dus in ieder geval iets van Cars en een liedje Trucks. Ja. Ik had er in heel eerlijk nog nooit van gehoord, maar...
1: Cars, dat associeer ik met auto's inderdaad, met minder.
0: Nee, dat klopt. Ik ken ook de film Cars wel, maar daar zijn
1: ondertussen al... Oh, nee, natuurlijk, hoe heet die sleepauto? Ja.
0: Takel. Ja,
1: ja.
0: Heel goed. Ja. Het is even geleden dat ik hem gezien had. Maar,
1: ja, vorige week toch?
0: Nee. Vanmorgen toen ik om 6:30 mijn bed uitkwam.
1: Je eigen leven in de materie.
0: Ja, precies. Ik heb ook alle liedjes van K3 weer gehoord vanmorgen. Ik ben helemaal... Nee, dat is niet waar. Goed.
1: Nee, Henk Wijngaard, toch?
0: Henk Wijngaard,
1: dat soort dingen. Dus.
0: Ja, dat is een repertoire wat je toch op een bepaalde manier bij moet houden.
1: Ja, dan.
0: Nou, voor wagen nummer 14, terug.
1: En groef het met je toeter, toch? Ja, daar is hij weer.
0: Daar is hij, hoor. Nou, gezellig.

0: Zo, yeah, is het maar net. Ja, zo, dat zo. Was wel even lekker, hoor.
1: Ja, ik vind het wel een soort met heftig voor
0: een kinderfilm. Cars, nou, ik vond het,
1: ik vond het wel leuk.
0: Wel lekker. Het is wel Disney-achtig.
1: Ja, ja, nee, maar goed. Ja, het is, maar goed. Dus, dankjewel namens het publiek allemaal.
0: Ja, was leuk. Bedankt. Ja, was wel goed. Dus, we hebben iemand aan de telefoon, als het goed is. Goedemiddag, met wie?
2: Hey, met Floris en Olaf.
0: Hey,
2: waren nummer 100.
0: Kijk eens aan, 100. Goedemiddag, zeg.
1: Met bingo.
2: Goedemiddag, ja, bijna bingo. Ik hoop het wel, even middag.
0: Oh. Hey, vertel eens, waar rijden jullie en hoe is het daar?
2: Ja, supergezellig hier in Berkenwoude.
0: Oké, okay, ja.
2: Spet het een beetje, maar iedereen is staan op uit. Echt fantastisch.
0: Kijk, dat moet vooral zo blijven, hè? Mensen moeten vooral buiten blijven staan.
2: Zeker.
0: Hartstikke goed.
2: Hey, Olaf die wilde Elvis Presley horen met Love Me Tender, ken dat?
1: Love Me Tender?
0: Even kijken.
1: Een tender, dat is toch ook een soort truck ding, of niet?
0: Oh,
1: sorry hoor. Nee, heb ik wel vaker last van dat soort dingen. Ik hoorde ineens tussendoor. Ik hoop dat een truck was, die toeter. Denk ik.
0: Ik was het niet.
1: Nee, daarom. Love Me Tender van Elvis Presley. Ja.
0: Ik heb goed nieuws.
1: Oh?
0: Ik heb hem gevonden.
1: Maar je zit me zo aan te kijken en dan zeg je ineens Love Me Tender.
0: Nee, dat zeg ik
1: helemaal niet. Oh, oké. Okay. Nee. Goed, het wordt hier wel gezellig zo op het podium.
0: Dames, het is droog hoor.
1: Hier op het plein. Oh, daar heb je er weer last van. Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Maar de sfeer in Berkenwoude is goed, begrijp ik.
2: Ja, dat is fantastisch hier ook.
0: Kijk, hartstikke goed. Nou jongens...
2: Je hoort het, de klakson is in vorm.
0: Ik hoor het. Hé jongens, geniet er nog van daar, hè.
2: Ja, dank je.
0: Goed,
1: dank je wel, terug 100.
2: Doei.

Goed, is het wel weer tijd om dat tempo weer een beetje op te voeren? Je hoorde Love Me Tender van Elvis Presley, aangevraagd door Floris en Olaf uit Wagen 100. Je luistert nog steeds naar de Truckrun live vanaf het Koekoeksplein in Krimpen aan de IJssel. Goedemiddag. RTV Krimpen. Met even serieus nu.

0: Even serieus, een Fiesta Escalade. We hebben de eerste wagen aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Oh, hallo. Maar even de radio uitzetten. Via de telefoon luisteren, alstublieft. Hallo.
0: Dit gaat niet helemaal lekker. En lijn 2, goedemiddag. Nee, ook niet.
1: Nee. Wat hebben we nou verkeerd gedaan?
0: Nou, misschien één lijntje tegelijk, misschien.
1: We gaan even uitzoeken hoe dat even zit met de techniek. Moment.
0: Ja, we gaan even uitzoeken hoe dat... Het regent, dus ik wil daar wel even iets toepasselijks voor draaien eigenlijk. En dan denk ik eigenlijk aan één plaatje. Even kijken hoor.
1: Hey.
0: Het regent zonnestralen van Agda en de Munnik natuurlijk. Nou is het niet zo dat het zonnestralen regent, terwijl het toch wel weer lichter lijkt te worden... Maar goed, dat gaan we dan meemaken. Ik heb ondertussen weer iemand onder de knoppen zitten, als het goed is. Even kijken hoor, er gaat dan hier een lampje knipperen. Nee. Nou, ik probeer het gewoon en dan kijk ik wel wat er gebeurt. Nee, de lijn is dood. De lijn is dood, dat is jammer. Nou ja, toch maar... Nog een keer proberen. Techniek staat voor niks, hè. Even kijken. Ja, hier gaat iets goed. Goedemiddag met wie?
2: Ja, goeiedag. Met Marco en Fred uit auto nummer 16.
0: Dag, wagen nummer 16.
2: Goedendag. Hey, wij zouden graag een nummertje aan willen vragen.
0: Nou, dat kan dat
1: nummer
0: kan
1: 16
0: zomaar
1: dan neem ik aan, hè?
0: Dat kan ja, zomaar eens geregeld worden. Welk nummer wil je horen?
2: Ik zou van Jan Biggel...
0: Ja.
2: Lege spullen willen horen. Want ja, die jongen hiernaast, die heeft niet leeg mijn koelkast leeg gedronken. Ja, die moet wel een keer gevuld worden hier.
0: Ja, even kijken hoor. Even kijken. Ik zoek hem even op. Ja. Jan Biggel.
3: Wagen 10 en 11. En dan ga ik even opschrijven, want dan wordt het een beetje lastig.
0: Even kijken. Zo.
3: Heel veel verzoekjes ineens. Wagen 10. Wat wilde je ook alweer?
0: En dan met welk liedje had je ook alweer?
2: Lege pullen.
0: Lege pullen. Nou, ik heb er nog nooit van gehoord.
3: Jannes.
0: Ah oh, ja. Nou, kijk.
3: We gaan het even opschrijven en we gaan het zo meteen even kijken.
0: Hier komt hij. Ja, ik heb hem opgezocht. Dat gaat helemaal goed komen. Die komt er zo meteen voor je aan.
2: Super, hè? Ja? Ik heb de koelkast ook bezet namelijk.
0: Ja, hartstikke goed. Hey, veel plezier nog, hè, daar.
2: Yo,
0: hoi. Zo, nou dan zijn we hier ondertussen, worden we plat gebeld. Mochten we nou je telefoontje even niet kunnen opnemen, dan hebben we dat echt aan de techniek te danken. We staan hier ons best te doen, maar we proberen het nog even een keer op het moment dat er nu wordt er gebeld. En dan gaan we het nog een keer even proberen om iemand even...
3: Wagen nummer 1, hè?
0: Dit is weer wagen nummer 1, ja die wilden we net even hebben. Wagen nummer 1, goedemiddag. Kijk, dat klinkt goed. Hoe is het daar?
4: Ja, gaat uitstekend.
0: Heel goed, heel goed.
1: Er staan hier heel veel mensen op het plein te roepen richting...
0: Ik heb koffer staan tussen de toeters door. Wat wil je horen?
4: Ja, zullen we het nog een keertje over doen?
1: Ja, dat hebben we al een keer gedaan. Toen kwam je wel in uitzending.
0: Nou, we hebben het toch over gedaan nu?
1: Ja, daarom.
4: Ja, voor de organisatie zullen we het nog een keertje over doen.
1: Ja, maar voor mij staan er een heleboel mensen van mijn organisatie hier een partij kabaal te maken richting jullie. Ja. Het is dat je het niet kan horen en meemaken wat hier gebeurt. Maar we roepen wagen 1. Jullie waren te horen hier over het hele plein. En dan gingen ze gelijk helemaal los hier, joh.
4: Ja, wij zijn onderweg. Het enige nadeel is, ik heb een busje voor me rijden met blauwe lampen.
0: Oh, daar kan je niet voorbij,
1: oh. Ja, maar voor mij heb jij toch ook zo'n... Zo'n radio geluidsmeneer voor jou rijden, of niet?
4: Ja, ook nog, ja. Die hebben we ook nog.
1: En die maken partij herrie. Nou echt, die radiogasten, joh, dat is echt ongelooflijk.
0: En altijd die hazo's, hè?
1: Ja.
4: Ja, daar hebben we niks aan, joh.
1: Nee. Hey, maar jij bent met wagen 1 ben je toch veel groter dan die niet nader te noemen auto met die blauwe lichten?
4: Ja, maar ja, je moest
1: het
4: de vriend houden, die jongens.
0: Ja, dat is ook
1: wel. Ja. Dat heb je wel, snap ik. En het is gewoon een klein beetje voorzichtig opduwen, dat is nou, misschien niet gepast nu. Ja.
0: Goed.
4: Nee, nou niet.
0: We gaan het voor je draaien.
4: Oude kerk aan de IJssel binnen.
0: Oh, nou, hartstikke. Doe ze de groeten daar.
1: Doet een beetje toeten. Oh, kijk, er komt hier, meneer, hier komt er heel erg boos kijken hoor. Wagen nummer 1.
0: De groeten van Ed krijg je.
4: Ja, Nou, mooi. Nou, wij komen er snel aan.
0: Hartstikke goed, tot straks.
1: Groeten, Ed. Dat is die knappe Ed, hè.
0: Nou ja, wat ik zei, het regent zonnestralen. Het wordt langzaam weer droog hier in Krimpen aan de IJssel. Dus weer een oude kerk zit er goed in ieder geval. 3:05, nog steeds luister je naar de Truckrun live vanaf het Koekoeksplein hier in Krimpen aan de IJssel. Een hele goede middag. Oh, daar gaat weer die telefoon.

0: Agda en de Munnik en het regent zonnestraal in de hoop dat het vanmiddag nog een klein beetje droog gaat zijn. En we hebben iemand aan de telefoon. Goedemiddag, met wie?
1: Goedemiddag. Meneer
0: hallo,
1: of mevrouw
0: bent,
1: in de truck?
0: Je bent op de radio.
2: Hallo, met Rick.
1: Oh hey, ja, Rick was het. Sorry, was ik vergeten. Ja, hoi Rick.
2: Hallo.
0: Hoe gaat het?
2: Goed.
0: Mooi.
1: En in welke truck zit jij?
2: In 43.
1: Oh, 43. Oh, dat is een hele leuke. Dat is een hele...
0: Ja, jij hebt vanmiddag ook al een keer gebeld, hè?
2: Ja.
0: Ja, klopt.
2: Nou, maar we zijn op dit moment in Ouwekerk.
0: Ah, en hoe is het in Ouwekerk?
2: Nou, ziek weer. Dat kan ik wel zeggen.
1: Maar je zit toch binnen in die truck, of niet?
0: Heb je de ramen open?
2: Nee.
0: Oh. Nou, dan kan je niet nat worden ook.
1: Ja, daarom. Dat scheelt. Ja.
2: Nee, maar het verbaast me wel. De mensen staan hier gewoon buiten.
0: Oh, staan die gewoon buiten?
1: Ja, ja, tuurlijk,
0: nou, dat is ook ongekend.
2: Maar dat zijn de oude kerkers.
0: Ja, dit
1: oh, oké. Okay.
0: Die maken ook een keer wat mee natuurlijk. Ja. Met zo'n vrachtwagen stoet.
2: Ik zou graag een liedje willen...
1: Of die oude kerk, daar regent het ook binnen. Dus de keer net zo goed buiten staan.
0: Ja, dat lukt. Nee? Maar je wilde een liedje aanvragen, dat kan. Ja. Vertel.
2: Eentje van Jan Smit.
0: Eentje van Jan Smit.
1: Ja. Eentje?
0: Jan Smit heeft wel heel veel liedjes gemaakt, hè?
1: Je kent toch niet meerdere aanvragen?
0: Kijk, als de morgen is gekomen. Nou, even kijken hoor, waar staat die ook
1: weer? Als de morgen is gekomen, betekent dat we eigenlijk klaar zijn met de truckrun. Dus ik vind het eigenlijk niet zo heel erg...
0: Nee, houden we het nog even bij vandaag.
1: Ja, we doen het alleen maar vandaag.
0: Zullen we nog even een applausje doen voor alle mensen in Ouwekerk?
1: Yay! Ja. Hele publiek klapt mee hier. Allemaal op het plein. Ja,
0: hartstikke goed. Iedereen voor in Ouwekerk, applaus. Nou, hartstikke goed, Rick. We gaan zo meteen een plaatje draaien.
2: Ja, is goed. Bedankt.
0: Veel plezier nog, hè, daar.
2: Jo, bedankt.
0: Doei.
2: Hoi.
0: Nou, hartstikke goed. En dan hadden we, als het goed is, ook nog iemand aan de telefoon. Dan gaan we eens even kijken of die er nog, zijn. Goedemiddag, met wie?
1: Ja, ik hoor hem, hoor.
0: Ik hoor wel iets,
1: hoor,
0: inderdaad.
1: Toeter. Goedemiddag, meneer. U bent op de radio. Zegt u het maar.
3: Goed. Goedemiddag met Wim en Bernadette van Wagen 101.
0: Dag Wim en Bernadette, hallo. Hoe is het daar?
3: Ja, een beetje regenachtig, maar heel leuk, gezellig. Kijk. Ook mensen langs de weg. Gewoon fantastisch.
0: Kijk, dat is fijn. Waar rij je ongeveer?
3: We gaan bijna Ouwekerk binnenrijden.
0: Oh, kijk
1: eens. Ik denk achter Wagen 100, denk dat hij rijdt.
0: En voor 102.
1: Ja, dat zou wel eens kunnen.
0: Gokje, ja. Hartstikke goed.
1: Die Wagen 100 die belt de hele tijd. En toeteren.
0: Ook dat.
3: Hi Wim.
1: Ja.
0: Hey, wil je ook een plaatje horen toevallig?
3: Ja, maar wij zouden graag Henk Wijngaard willen horen met We moeten nog wat jaren mee.
0: Oh.
3: En dan hopen we dat de truckrun nog jaren meegaat.
0: Nou, ik zal het aan de organisatie doorgeven.
1: We geven het even hier op het plein.
0: Dat gaat hartstikke goed komen, denk ik, hoor.
1: Vinden jullie ook dat we nog jaren mee moeten hier op het plein?
0: Ja, vind ik wel.
1: Ja, ze zijn het allemaal met je eens.
0: Nou, hartstikke goed. Ik ga een plaatje voor je draaien. Veel plezier nog even vanmiddag.
3: Ja, dankjewel, hè.
0: Goed,
3: jullie ook succes.
0: Yo, dank je. Hoi.
3: Hoi.
0: Nou ja, als het aan mij ligt, gaan we ook nog wel wat jaren mee.
1: Ik woon nog wel wat jaren mee.

0: Jan Smit en als de... Ho. Jan Smit en als de morgen is gekomen. Dan
1: als
0: is
1: de
0: het
1: morgen
0: zondag.
1: Is vandaag voorbij.
0: Dan is vandaag voorbij, ja.
1: Waarom? Hey, maar Dennis.
0: Ja.
1: Ik wou even... Ik kwam net tot een schokkende ontdekking. Toen wij hier natuurlijk het podium gingen opbouwen en dat soort dingen, had ik het idee dat wij enorme welkomstpakketten en cadeaus hier hadden.
0: Ja.
1: En ik denk, hoe moeten we dat in hemelsnaam mee terugnemen en dat soort dingen. Maar...
0: Nou, jij bent nog met de auto.
1: Ja, nee, maar hier staan de partij cadeaus of prijzen of... Ik zie een hele fiets staan zelfs en dat soort dingen.
0: En dan kun je op de fiets naar huis.
1: Ja, en iets voor jou om je haar te trimmen, geloof ik, was het nou? Oh nee, de herfstschaar was dat.
0: Ja,
1: nee, dat was een elektrische herfstschaar. Dus ik heb zo'n donkerbruin... We hebben nog niemand van de organisatie gesproken, maar ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat hier toch een soort...
0: Dat er prijzen zijn te winnen.
1: Prijzen zijn te verdienen.
0: Ja, ik zie daar ook wel loten te koop, daar bij die tent.
1: Oké.
0: Ja, dus daar zou wel iets kunnen gebeuren. Dus nou, ik zou zeggen, reden genoeg om naar het plein te komen nog vanmiddag. Want,
1: nou, als je dit ziet, echt waar.
0: Ja, je wil dit, ja, we gaan het niet verklappen verder, maar je wil dit echt zien.
1: Zeker weten. Nou, zien winnen.
0: Ik heb nog een paar plaatjes die ik er nog even doorheen wil rammen.
1: Maar wacht even. Oh. Hoor, ruik jij dat ook?
0: Frituur?
1: Nee. Voor mij ruik ik de vrachtauto al.
0: Oh.
1: Ik heb het idee, want...
0: Ze zijn zomaar in de buurt.
1: Ja,
0: dus,
1: waar.
0: Dan wil ik nog even snel even een paar plaatjes doorheen rammen voordat iedereen terug is. Ik had bijvoorbeeld nog Jan Biggel beloofd.
1: Oh.
0: Lege pullen. Ja,
2: wat
0: dat is een...
2: doen we met lege pullen?
0: Vullen?
1: Lege?
0: Nou, hartstikke gezellig. Het is 3:10. De vrachtwagens komen steeds dichterbij.

0: Ja, het is ondertussen echt aan het gebeuren. Alle wagens die komen weer het plein oprijden hier. De eerste die zijn gearriveerd. Ik denk de eerste 20 zo'n beetje. En de laatste die laat op zich wachten. Want die rijdt nog elders op de route. Maar dat komt allemaal wel goed. Rob, hoe is de status daar bij jou op het kaartje?
1: Ja, nee, ik dacht dat het nog voor de laatste truck nog een heel eind was. Maar dat valt nog redelijk
0: het
1: mee.
0: Het valt wel mee, hè? Ja,
1: voor mij is hij nog even twee bochtjes en dan recht toe, recht aan. En dan is hij er.
0: Ja, zo snel kan het allemaal weer gaan. Ja, het is echt
1: ongekend. Maar we worden soorten met geënterd hier.
0: Ja, moeten wij plek maken of zo?
1: Ja, de collega geluidsman van wagen min 1.
0: Ja.
1: Van, wat is hier van Wijngoven huur of zo?
0: Ja, dat staat erop. Ja,
1: ja daarom. Nou ja, dus,
0: het is,
1: hij zal wel ingehuurd zijn.
0: Waarschijnlijk. Was het leuk?
2: Ja, zeker.
0: Was zeker leuk.
1: Zeker leuk.
0: Ja, nou, hartstikke goed.
1: Beetje droog houden.
0: Een klein bijtje gehad.
1: Klein bijtje, goed. Dus,
0: maar je hebt het aardig afgedekt, dus ik denk dat je het wel droog hebt gehouden zo, hè? Grotendeels.
1: Zeker. Daarom. Dus alleen dadelijk dan de interne mens nog even... is die ook verzorgd? Kijk, nou, dan komt het helemaal goed.
0: Nou, dat zie ik
1: voor degenen die het nog niet gehoord hadden, voor mij zijn de trucks er weer.
0: Dus, ja ik zei net tegen jou, het is gedaan met rust, maar in positieve zin.
1: Ja.
0: Ik heb nog even, we hebben nog in principe een uurtje zendtijd ingeboekt.
1: Ja, gezellig.
0: Wat mij betreft gaan we nog even door.
1: Ja, natuurlijk.
0: Precies.
1: Die andere DJ, dat duurt nog even een tijdje, hoor.
0: Voordat die zover is. Nou, dan gaan we gauw nog even door met plaatjes draaien.
1: Lekker, hoor.
0: Toch? Dat is altijd nog wel gezellig.
1: Maar er is nog steeds ruimte om te komen kijken, toch?
0: Er is nog steeds ruimte om te komen kijken.
1: Kom gezellig hierheen naar het plein.
0: En mocht je nog willen bijdragen aan de sfeer, verzoekjes mogen ook nog altijd.
3: Dit is live. Vanaf het Koekoeksplein in Krimpen aan den IJssel. De Truckrun, editie 2026. Vraag jouw favoriete plaat aan. Stuur een appje of bel met 0182-89-0182. Presentatie is in handen van Dennis en Rob. Dit is tot 4 uur vanmiddag de Truckrun 2026.
4: Het is een mooi heel kleine, je weet het te zeggen. Maar we naar die

0: Calvin Harris en Clementine Douglas en Blessings. En daarvoor Leeuw Kleine en Samuel Welton. En Maak Me Nou Niet Gek. Nou, ik heb toch het idee dat ik het langzaam aan het worden ben hier, hoor. Ja, het is echt met die toeters, jongen. Het is echt ongekend. Iedereen die laat wel weer merken dat ze er zijn, wat mij betreft. Dat is toch, dat doen ze wel goed, hoor. Ze doen het wel goed.
1: Dat is voor mij het kenmerk van de truckrun.
0: De toeters.
1: De toeters.
0: Ja.
1: Of is het gewoon de mensen en hun liefdadigheid, enthousiasme.
0: Ja, dat is het natuurlijk.
1: Goedwil, al dat soort dingen.
0: Het is ongekend en het gaat ontzettend door. Ik blijf maar vrachtwagens zien. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Ik wist niet dat ik zoveel vrachtwagens bij elkaar kon zien. Ik blijf me daar toch ieder jaar over verbazen.
1: Ja, nou ja, absoluut. Maar ook mensen die eigenlijk altijd dag en nacht op de weg zitten.
0: Ja.
1: En dan leg je vanuit het weekendje een keer rustig thuis.
0: Nee.
1: Nee, ja, dan ga je
0: zit er niet in.
1: 2 uur lang in een truck rondrijden.
0: Ja.
1: En dan niet voor jezelf, maar voor een ander.
0: Ja, voor de glimlach van een ander. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Nou ja, als wij hoorden telefonisch de afgelopen paar uur hoe iedereen langs de route stond en enthousiast was, dan denk ik dat we weer kunnen terugkijken op een zeer geslaagde editie.
1: Ja, ik hoorde alleen wel wat mensen opmerkingen maken over truck -1.
0: Ja.
1: -1, dat is...
0: Die hoor je vooral, hè?
1: Oh ja, hij kijkt heel boos gelijk naar ons. Oh ja, kijk. Ja. Oh, wacht even.
0: Nou goed, nog een paar plaatjes dan. In het laatste uur van de truckrun 2026.
1: Ik zie de laatste truck hier uit op het rechte stuk nu.
2: Thuis, oh ja, ik zie het inderdaad. Werk en in de auto. Altijd. RTV Krimpenerwaard.

0: tussenstand. Tussen de verdedigers van Schoonhoven is het... Shay Paimans, het hoofd eronder en brengt dilettant op 1-0. Of 0-1, moet ik eigenlijk zeggen. Misverstand van de twee verdedigers van Schoonhoven en de keeper. En iedereen dacht dat hij het balletje zou pakken, maar de bal ging vrij. Paimans, J. Paimans, de hoofdrolder en 0-1.
1: Yes!
2: Ja, en als je zegt... Ja? Ja, en als je dan zegt, is dat verdiend, Erik? Ja, dan zeg ik, ja, dilettant, die loerde op die counter. En ineens kwam die bal, die kwam eruit. En ja, een lange bal, en die bal, die kwam ineens. En Jay Bijmer was er als de kipper bij. En hij koppelde die bal langs de keeperbot van Schoonhoven. En dat betekent dus dat dilettant nu eigenlijk... rustig op zijn lauweren kan gaan zitten. Dat is zeker niet waar. Want het is natuurlijk nu Schoonhoven dat via de nummer 7 te weten... even kijken, dat is Cas Foys. Die de bal, die een overtreding heeft begaan daar op Dion Terlouw. En dat betekent dus ook dat Dion Terlouw die gewoon rustig die vrije trap mag gaan nemen. Dion Terlouw die heeft die vrije trap genomen. Kom een diepe bal, zei Pai. Paimans kopt die bal, geeft die bal naar Van de Akker. Van de Akker die moet die bal onder controle houden, maar dat gaat niet helemaal goed. En dan moet dilettant weer wegwerken. Komt die bal bij Elke Sami. Geeft de bal aan Rietveld. Rietveld weer naar de Jimmy Koning. Gooit die bal over het hele. Maar dat is een hele foutieve paas. En dat betekent dus nu dat Schoonhoven het weer mag gaan proberen. Hoe dan ook, het is hier best leuk vertoeven. We hebben ongeveer een kleine 20 minuten zijn er onderweg. Maar de stand is altijd nog 0-1. En nu is het dus Schoonhoven wat weer een aanval opgebouwen.
0: Schoonhoven een aanval op de bal, maar die wordt onderbroken. En dan is het dilettant die de bal overneemt. En dat is de nummer 11 van dilettant Akker die de bal speelt. Maar er is buitenspel geconstateerd. En het is Job van Buren die de bal gaat nemen. Maar de scheidsrechter zegt, hier is het. Dus die wijst een heel andere plek aan. Maar oké, mag. De bal is al in bezit van Schoonhoven. Teruggespeeld naar Tom Kruiper. Kruiper die de bal naar de rechterkant speelt. Er is Cas Vogels die de bal probeert langs de linksback van dilettant te krijgen. Maar die krijgt er net een schoen tussen. En is het wederom een corner voor Schoonhoven. Die gaat getrapt worden door Van Maurik. Van Maurik die kijkt waar zijn vrije koppaden staan. En dat denkt dat hij weer bij de tweede paal terechtkomt. Maar het is een beetje getrekt, een duw in de strafschgebied. Maar dan wordt hij weggekopt door, ik dacht Akker. Maar oké, de nummer 6. En dat is dan van de Schans. En over de zijlijn. En mag Schoonhoven mag een inworp gaan nemen. En dat ook gaat doen. Het is Hajo Nachtegaal die de bal ver in het strafschopgebied gooit. En iedereen mist hem, behalve Nachtegaal voor de tweede instantie. En het is dan een bal die hoog ingebracht wordt. En Oelahoe die probeert hem nog binnen te tikken. Maar hij is al over de achterlijn gegaan. Op advies van de grensrechter is het nu een achtertrap voor Sidon. Keeper van dilettant. En zo is het dat...
2: Ja, en Sion, die neemt die achterbal, die gaat hij gewoon rustig eventjes heel diep in de lengte spelen. Maar, en die komt natuurlijk, dat is een domme bal, die komt daar niet bij Jimmy Koning. Jimmy Koning die van de rechterpositie is overgeschakeld is naar de linkerpositie. En dan is het even kijken bij Schoonhoven, die daar de uitbal weer mogen nemen. Wordt die bal opgevangen en nu moet er weggewerkt worden door Rietveld. Dat doet Rietveld, maar hij raakt die bal niet goed. Dat betekent dat daar Schoonhoven daar uitstekend ingegrepen daar weer door Rietveld. En dan komt Hassan Sakar, die geeft die bal aan J. Paiman. Paiman weer terug en wordt die diepe bal gegooid. Goed gespeeld, maar niet goed. Hij komt eraan bij de nummer 3 te weten, Tom Kruiper. En die stikt die bal weer terug naar zijn keeper Bot. Keeper Bot die de bal weer geeft aan Neven. Neven weer de richting Van Buren. Ja, en zo blijft die bal wel achterin bij Schoonhoven. En dat geeft natuurlijk de burger moed. Maar we gaan even kijken wat dat geeft. Want dat schiet eigenlijk niet op. Wat Schoonhoven nu aan het doen is. Ja, en die trainer die wordt er een beetje helemaal gek van. Er moet direct gespeeld worden. Maar dat moet opgevangen worden door Hassan Sakar. En dat wordt niet opgevangen. Een foutieve paas daar. En dat betekent dat Rietveld de bal weer geeft. Probeert die bal te geven naar Van de Akker. Gaat het strafgebied in. Maar wordt maakt hij daar een overtreding op de laatste man van Schoonhoven. En dat betekent dat deze aanval voor Dilettant ook weer op niets uitloopt. En dat betekent dus ook nu dat Schoonhoven het weer gaat proberen.
0: Schoonhoven in balbezit aan de rechterkant. Terug naar Borriga. Die gaat hem breed op Neven. Neven die speelt hem naar Job van Buren. En zo gaat de bal naar de linkerkant. Naar Gerben Neven. Die speelt hem op Borriga. Nee, op de nummer 10 van Schoonhoven. En dat is even kijken hoor. Jordi Hak. En daar wordt dan verdedigd door Van der Schans. En die kopt hem over de zijlijn. En is het Olabi. Die hem in mag gooien. Ja, sorry dat hij een beetje raar bemot uitkomt, maar dat is ook een lastige naam. En het is Hak die dan Oelahoe weer in balbezit brengt. Die probeert hem voor te geven. En daar is het met Cas Vogels en Sidon. Maar Sidon die raakt bal en Vogels. En de bal gaat over de zijlijn. En is het nu dat Vogels een hulp behoeft. Verzorging behoeft en voor de rest kunnen we er even niks mee. En dan komt even kijken hoor. Nee, hij staat gelukkig weer op. En het was een voetbalduel. Keeper uit zijn kal, aanvaller naar binnen en ja, maar ze raken elkaar. Een inworp voor Schoonhoven, alhoewel, de scheidsrechter loopt erheen. Kijken wat hij gaat doen. Scheidsrechter in dit geval Westerbroek. En die zegt van, ik heb eigenlijk al gefloten voordat hij over de lijn ging. Dus het is nu een scheidsrechtersbal. Dat doet hij ook. En er is het Hayo Nachtegaal die de bal hoog inbreekt. En Sidon met één vuist stopt hij hem eruit. En de bal is alweer in Schoonhoven bezit. Maar de

0: die eigenlijk denken dat de bal hoog komt en één loopt weg en de ander valt. Maar de bal is inmiddels over de zijlijn. Arie.
1: Ja, en nu is het, even kijken, een inworp daarvoor. Een van de verdedigers van Schoonhoven die bal nog even op zijn dode achter. Hij gooit die bal. Hij gooit die bal naar de nummer 9, te weten van Maurik. En nu komt die bal bij een van de... Bij Hak. Bij Hak geeft die bal richting Neven. Die gooit die bal over de hele. Er wordt opgevangen. En dan moet de dilettant in mijn ogen opletten dat die wisselpas bij Schoonhoven eruit halen. Want dat kan wel gevaarlijk worden. En maar daar wordt die andermaal weer weggewerkt door Rikje van der Schans. Hoe dan ook, we hebben hier een stand van 0 tegen 1, Erik.
2: Yes, dankjewel. Nou, het duurt nog eventjes een paar minuutjes voordat Lekker Kerk weer gaat beginnen, volgens mij. Want het is iets voor half... Ja, precies. Dus we gaan eventjes een plaatje draaien van de sportetjes van deze week. Is een rapper uit Alkmaar, Horen, Steven Engel. En hij brengt hier het prachtige Michael Jordan.
3: Dit is de Krimpenerwaard Sportartiest van de Week. De Krimpenerwaard Sportartiest van de Week.
4: Op een kleintje was ik Michael Jordan. Op het veldje was ik Bergkamp. Mijn helden waren alles voor me.

de fantasie, won het van de techniek. En nu sta ik hier bij het raam en zie het pleintje liggen. Nieuwe kids met nieuwe helden, geen Michael en Pippen. Maar LeBron James en Mbappé. En volgens mij speelde ook nog eventjes mee. En ik zit hier, waar de fantasie het zwaar heeft. Achter mijn bureau, getimmerd om

0: het veldje was ik Bergkamp.
1: Oh, a sublime goal by Dennis Bergkamp.
0: Mijn helden waren alles vol. Al kon ik weinig met een bal. De fantasie won het van de techniek.
2: Steven Engel, rapper uit Alkmaar. En ja, hij werkt heel erg nauw samen met bijvoorbeeld Paul de Munnik van Agda en de Munnik en vele andere bekende artiesten. Een enorme goede rapper met hele mooie Nederlandstalige teksten. Maar goed, Nederlandstalige teksten hebben we ook vanaf de voetbalvelden. En daar gaan we nu meteen naartoe. Schoonhoven Dilettant, Arie Not en Jan Ooms.
3: Ja goed, en daar komt een voorzet van Schoonhoven. En daar is het Robben Chedon die die bal dus tot corner werkt. Dat betekent dat de nummer 11 van Schoonhoven, dat die gewoon de cornerbal weer gaat nemen. Dat is Bilal die cornerbal gaat nemen. Hij neemt er nu al zijn tijd voor. En het is een drukje van je welze. Alles staat nu in het strafschopgebied bij Dilettant. Nou even kijken wat eraan komt. Dan wordt die bal hoog ingegooid. Dan wordt hij weggekopt. Wordt weggewerkt door Jay Paarman. Die zelf van zijn linkerpositie in het strafschopgebied staat. Het is een...

0: Tranquilo, zo is iedereen het plein opgereden. En dat betekent ook dat de rust soort van is wedergekeerd.
1: Het was hier ook wel erg onrustig. Tranquilo ineens. Qua geluid was het tranquilo, qua mindset en dat soort dingen was het wat even hectisch.
0: Ja, het was hier hectisch. Maar wat gebeurde er precies?
1: Ik denk dat iemand een eurotje extra in de energiemeter heeft moeten gooien.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Ja, ik kom gelijk al een dame met AEE's aanrennen hier achter mij. Ja. Rustig maar. Het was een grapje.
0: Nou ja, de stroom die klapte er heel even uit. En dus hoorde je heel even een vlaag van de sport. Maar nu nog even 25 minuten. Nog even de truckrun hier vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. Waar iedereen is uitgestapt. Iedereen is geparkeerd. En iedereen lekker wat te drinken en te eten heeft gepakt. En nou, wat mij betreft kunnen we... in bed ligt, dat ik toch nog wel wat toeters hoor hier en daar.
1: Ja,
0: maar ja, goed, het is weer allemaal
1: goed. Maar het is een plein vol, zeggen. Goedemiddag allemaal!
0: Goedemiddag, Krimpen!
1: Hey.
0: Ja, ik snap het ook.
1: En... ja, nee, daar komen wij niet overheen natuurlijk, hè?
0: Ja, we zijn op de radio, maar ook op het plein.
1: Ook, overal. Er zijn...
0: oh.
1: Iemand moet nog handtekeningen halen?
0: Voor een ontheffing.
2: Ja, er zijn een aantal ontheffingen uitgegeven zonder handtekening.
0: Oh, er zijn een aantal ontheffingen uitgedeeld zonder handtekening. Die moeten nog even een handtekening krijgen. Dus iedereen zonder handtekening op zijn ontheffing moet nog even dat regelen.
1: Zou dat ook voor gelden voor mijn trouwachter?
0: Nee.
1: Nee?
0: Dat denk ik niet. Hey, we hebben nog 25 minuten zendtijd. Dus we gaan het daar nog eventjes van nemen.
1: En de mensen op het plein, mocht je verzoeknummers willen... kom even bij ons langs, gezellig.
0: Ja. We kunnen alles voor je draaien.

0: Hartstikke idee. Zo is het maar net. Bonte avond. Dat is misschien vanavond nog wel het geval. Bij ons aangeschoven is Elko van de organisatie. Elko, goedemiddag. Als je je koptelefoon op hebt, rustig aan.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe sta je hier nu?
1: Nou, er is eigenlijk één ding wat we missen.
0: En dat is?
1: De zon.
0: Ja,
1: nou en dat is ook dan werkelijk echt het enige. We hebben een fantastische dag gehad. Geen incidenten gehad. Geen problemen gehad. We hebben eigenlijk overal niet getoeterd waar dat ook niet mocht. Een klein smetje in Krimp aan de Lek, want daar hadden we de verkeerde kerk.
0: Oh.
1: Dus dat was een klein smetje. Maar goed, dat werd online zeg maar heel rap opgelost.
0: Kijk, dat is fijn.
1: Berkenwoude is op zich helemaal goed gegaan. Alleen er waren een aantal mensen die gingen daar voor een niet toeterbord staan.
0: Oh.
1: Waardoor de chauffeurs dus ook niet wisten dat ze niet mochten toeteren.
0: Nee.
1: Maar ook dat is na een aantal auto's is dat opgelost. Dus ja, het kruispunt. Ja, ik hoop dat iedereen er begrip voor heeft en blijft houden.
0: Ja, ja.
1: Voor die ene keer dat we dat een half uurtje op de zaterdag hebben gestolen.
0: Ja, nou ja.
1: Maar voor de rest nogmaals, we hebben een super dag gehad. Een paar spetters onderweg, maar
0: ja want top. Qua weer inderdaad zag het er erger uit dan dat het uiteindelijk is geweest.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: Ja, nou hartstikke goed.
1: Nee, het is helemaal super gegaan. Kijk, ik krijg net mijn foto met mijn bijrijder, met Pieter.
0: Kijk eens aan.
2: Geweldig.
1: Ja. Super. Nou. Nee, iedereen. Ik wil eigenlijk iedereen ook gelijk in deze bedanken. Nogmaals, ik hoop dat de mensen begrip hebben om af en toe 20 minuten tot een half uurtje te moeten wachten.
0: Ja.
1: Ik denk als iedereen zou kunnen zien over de radio wat voor blije gezichten achter die ramen zitten.
0: Ja.
1: Ja, dan moet dat half uurtje volgens mij gewoon kunnen, één keer per jaar. En voor de rest, ja, het is echt fantastisch. Ik ben jullie heel erg dankbaar.
0: Nou ja, graag gedaan.
1: Super.
0: Wij hadden een kleine aandeel.
1: Ja, nou. Ik moet zeggen, we hebben een paar keer stilgestaan en dan staan de deuren open van de vrachtauto's. Maar iedereen weet 106.6 wel te vinden, zeg maar.
0: Dat is fijn.
1: Heel, heel fijn.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Nou ja, ook, het is voor ons graag gedaan, ieder jaar opnieuw.
1: Ja, nee, graag, graag, heel graag. Voor ons de echte toegevoegde waarde als jullie online zijn.
0: Ja.
1: Natuurlijk wil ik ook Patrick bedanken, die de voorkant van de stoet begeleidt. De verkeersregelaars, veiligheidsregio, politie, wil ik zeer zeker bedanken. Ze hebben het in superbanen geleid. En ja, bijrijders, allemaal super bedankt. Chauffeurs, super bedankt. Jullie hebben één groot voordeel op maandag. Je gaat gewoon met een schone auto weg. Dat is dan wel een voordeel van een truckrun.
0: Ja.
1: Ik denk dat de meeste bazen het misschien best wel eens één keer per twee of één keer per maand zou willen. Dat al die auto's er dan ook weer zo uitzien.
0: Ja, inderdaad. Dus. Nou, hartstikke goed. Nou ja, jullie ook bedankt dat wij hier weer mochten staan. Zo
1: nee,
0: is het natuurlijk
1: niet.
0: Ook.
1: Mochten? Ja, nee. We gaan gewoon uit dat jullie zijn.
0: Oké, okay, super. Nou, hartstikke goed. Nou, we zijn hier nog een klein kwartiertje. Om nog even een beetje sfeer te maken en dan heel graag tot volgend jaar.
1: Oké, super. Nogmaals bedankt allemaal en laten we zo meteen nog even lekker naar de loterij gaan. Drink een lekker drankje, neem wat te eten en dan gaan we daarna door met Patrick. Bedankt mannen.

0: Spijt is voor later. In de laatste minuten van deze uitzending van de Truckrun. Even een huishoudelijke mededeling, dames en heren. Dit is even belangrijk. We zijn twee mensen kwijt. En als we iets niet willen, dan is het natuurlijk mensen kwijt. En dat gaat dan om Arno van de Wetering en Ellen de Wild. Die zijn even kwijt. Dat is natuurlijk niet zo mooi, maar die willen graag gevonden worden, denk ik. Dat zou de organisatie hier in ieder geval fijn vinden. Dus Arno van de Wetering en Ellen de Wild, mocht je nou je naam horen, kom even hier naar het grote podium. Dan weten we elkaar te vinden, denk ik. Toch?
1: Ja. Nou, dankjewel.
0: Hartstikke goed, geregeld. Gaan we nog een paar plaatjes draaien, want in de laatste paar minuten van deze uitzending hebben we nog even, in ieder geval op de valreep, nog één verzoekje. Iets met een woonboot. En nou ja, goed, dat is natuurlijk allemaal hartstikke.
2: Het is toch niet vanwege de regen?
0: Dat denk ik niet.
2: Nee.
0: En anders blijft hij sowieso wel drijven.
2: Ja, daarom.
0: Nou, hartstikke goed. De laatste paar minuten. Nog even met z'n allen van
2: links. Allemaal naar het plein, gezellig.

0: Hatsé! Nou, dat was de woonboot. Dat was het ene laatste blaadje hier in deze speciale uitzending van de Truck Run live op RTV Krimpenerwaard.
1: 2026.
0: Editie 2026.
1: Ik denk wel dat je alvast kunnen voorbereiden voor 2027.
0: Ja hoor, zijn we er gewoon bij.
1: Ja, en, ja dan, daarom, dus,
0: en dan hoop ik jullie ook. En dan gaan we er volgend jaar weer net zo'n groot feest van maken als dat we eigenlijk dit jaar hebben gedaan. Ik heb nog maar één ding te zeggen en dat is eigenlijk bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgend jaar. Ik heb er nog één.
1: We gaan er nog met wat gezelligheid eruit.
0: Ik dacht, we zetten Stef Eckel nog even door.
1: Ik dacht, ik zag jou naar mij kijken en toen dacht je...
0: Te dik in de kist.
1: Ja, nee, joh, ja, helemaal precies. Bedankt. Goed. Dennis, dank je.

0: De. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Klusbedrijf De Mik. Hoofdsponsor Courierdienst Marius van der Laan. Elkok afvalcontainers en sloopwerk. LEQ reclame en druk. Lint notarissen. En tot slot Luiten verwarming.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Elke zaterdag en zondag live vanuit het centrum van de Krimpenerwaard. Krimpenerwaard Sport. Krimpenerwaard Sport. Met onder andere live sportverslaggeving uit de regio. En alle actuele uitslagen. Dit is Krimpenerwaard Sport.

0: Krempenerwijd Sport. Krempenerwijd Sport. Sport. Met Erik Rietveld.
1: Ja, goedemiddag. Daar zijn we dan weer begonnen met uur 3. Als u via de radio luistert, dan heeft u erg genoten, denk ik, van de truckrun. Waar Dennis Korevaar en Roel erg druk mee bezig waren. En waarschijnlijk een hele mooie middag hebben gehad. Dus tof dat we daar ook een uitzending van hebben kunnen maken. U luistert nu naar RTV Krimpenerwaard Sport. Wij behandelen het regiovoetbal voornamelijk. En deze week is het een beetje afsluitend. Volgende week hebben we nog, als het goed is, nog één uitzending. Het hangt er vanaf wat Spirit doet. Het is nu een uitzending waarbij het zijn allemaal wedstrijden die om play-offs, om promotie gaan. Zo hebben we bijvoorbeeld Schoonhoven Dilettant die onderling moeten uitvechten wie promoveert naar een hogere klasse. Nou, bij Schoonhoven Dilettant is het erg spannend. Dus staat het op dit moment 1-1. En we hebben nog een wedstrijd, dat is Lekkerkerk-Bernardus. Nou, daar kunnen we meteen naartoe gaan. Daar is het niet zo spannend, want daar leidt Lekkerkerk met 4-0. Hans?
2: 5-0 en het zou nu 6-0 kunnen worden. Want het is daar een lekker kerk wat er wederom uitgaat. Maar de keeper die weet tijdig uit de grond te komen om Stam Burggraaf te stoppen. Anders had het zomaar 6-0 kunnen zijn. Dat is nu helaas voor Lekker Kerk niet zo. Maar ze zijn nog steeds in de aanval. Erwin de Groot met de bolletje aan zijn voet. Probeert dan zijn mannetje voorbij te gaan. En dat gaat dan niet helemaal goed. Want die wordt gestopt. De band wordt gefloten. Wegens een overtreding van de eerste band. Dat is Erwin de Groot. Waar dan Bernard de Groot mee mee. We hebben hier 72 voor staan. Dat betekent nog 18 minuten. En misschien komt daar nog wat bij. Maar gezien de stand denk ik dat daar straks heel weinig aanleiding. Maar voorlopig lijkt Lekkerkerk met 5-0 en lijkt de vierde klasse weer in zicht.
1: Ja, excuses. De lijnverbinding is erg slecht. Het lijkt een beetje op een ouderwetse distributieradio. Toen we nog bezet zijn. Maar in ieder geval staat daar de stand 5-0, bijna 6-0. Nog 10 minuten te spelen daar bij Lekkerkerk-Bernardus. En de wedstrijd Schoonhoven Dilettant, die ontzettend spannend is, die is wederom weer begonnen in de tweede helft. Arie en Jan, die zitten van die wedstrijd te genieten. Voor de mensen die net inschakelen. Wat is eigenlijk het algemene spelbeeld geweest van die eerste helft?
2: Nou, het is zo, Erik, dat Schoonhoven eigenlijk iets meer in balbezit is geweest. Dat Schoonhoven een klein beetje meer iets meer gevaarlijk is. Verder is het gewoon een terechte uitslag. En ja, als dat zo blijft, dan gaan we dadelijk dus lekker verlengen. En dan komen er nog eventueel strafschoppen. Dus we gaan het met z'n allen gaan we het beleven. Hoe dan ook, het is nog steeds 1-1. En er wordt nu weer geroepen. En even kijken, het is Schoonhoven die van achteruit weer probeert op te bouwen. Komt er weer een lange bal. Wordt opgevangen door Rutger Estmeij. Die speelt die bal. En die komt tegen de keeper aan volgens mij. En dat betekent, of tegen de scheidsrechter, keeper zeg ik. Tegen de scheidsrechter aan. En dat betekent dat er tussen een vrije bal komt die gegeven wordt. Komt die bal bij Hassan Sakar. Komt die bal bij El Kassami. Die duwt daar. En dat betekent dat er een vrije trap komt voor Schoonhoven. Schoonhoven die dat doet in de persoon van Bilal. Die avond die speelt die bal diep, maar wordt opgevangen door Talau. Die bal over de zijlijn ziet gaan. Nee. Die bal was niet over de zijlijn. En dat betekent dat Colin de Rotter nu ook weer te laat komt. En El Kassami komt te laat en die blijft staan. En dat betekent dat de Dilettant weer andermaal weer aan het zoeken is met op die counter, op die Maxime van de Akker, die daar ineens, als een duveltje uit een doosje, verleden week was hij er ook ineens, was hij aanwezig. En toen knalde die bal ook twee keer in de touwen. En we hebben Ryan Koet ook nog aan de Dilettant. En ja, wie er aan de zijde van Schoonhoven zit, dat weet ik niet. Die naam kent ik niet. En daar is het doelpunt van Schoonhoven, de nummer 10 van Schoonhoven, te weten, Juri Hak.
3: Je knalt die bal keihard. Zo ineens uit die cornerbal knalt die bal keihard. Achter keeper Sidon. En dat betekent dat de stand er nu 2-1 is. En dat geeft de burger natuurlijk voor zo'n overwinning. Ik moet zeggen dat het eigenlijk ook wel een klein beetje verdiend is. Maar dat zegt allemaal niks. Het betekent dus dat Schoonhoven nu voorstaat met 2-1. Het was Hak die dus in de 47e minuut, dus direct naar rust, de stand brengt op 2-1.
1: Wat een prachtig nieuws voor Schoonhoven. En ik weet dat er een aantal Schoonhovense fans vanuit Frankrijk luisteren. Dus die zitten te juichen daar op zo'n Franse camping. Dat is ook weer een situatie waard. Maar goed, voor de mensen die uit Krimp aan de Lek luisteren, ja, zou je zeggen, kom op, dilettant. We gaan nog even naar de slotfase van Lekkerkerk Bernardus. Hans.
2: Ja, we hebben nog een kwartier, Erik, dus de slotfase
1: dat valt nog wel mee.
2: We hebben net een driedubbele wissel aan het hand van Lekkerkerk gezien. We hebben Floyd Versluis in het veld gekomen. Niel Boom is binnengekomen. En ook Evan Berkhouwer is in het veld gekomen voor Lekkerkerk. Onder andere is Ferdinand de Hoek naar de pand gegaan. En ik zie ook inmiddels de Jeffrey Alvin, de drievoudige doelpunt te maken hier lopen. Die is er ook naar binnen gegaan. En Erwin de Groot is gegaan. Ja, die wedstrijd is met die 5-0 natuurlijk gespeeld. En Lekkerkerk heeft eigenlijk misschien een minuutje of 10 of 15 in de eerste helft, maar geen kip gehad aan de ploeg van Bernardus, die in de eerste helft eigenlijk zeggen en schrijven één kansje kregen middels een afstandsschot, wat door doelman Dylan Heijnen vakkundig over de lat werd getikt. En verder is het eigenlijk voor de doel van Lekkerkerk, laat ik zeggen, nog niet echt gevaarlijk geweest. Maar misschien kan dat nog komen en willen ze toch nog een, proberen om een tegendoelpuntje te scoren. De ploeg van Bernardus uit Hazelswoude Rijndijk. Nu is de paas weer verkeerd, waardoor Lekkerkerk die bal rustig kan onderscheppen. Althans, de doelman van Lekkerkerk, Dylan Heijnen, die meteen met een verre bal gaat proberen om de spitsen te bereiken. En dan is het daar Raymond Beijdevier, die probeert een beetje over zijn tegenstander heen te huppen. Maar daarmee doet hij hem gelijk in zijn rug, waardoor die gestrekt op het veld gaat. En dat levert dan een vrije trap op voor de ploeg van Bernardus. Terwijl het hier meer en meer begint te regenen in Waddinxveen, is het Lekkerkerk dat met Vin van Kooten de bal nog eventjes over de zijlijn trapt aan de andere kant van het veld. Zo rond het 16 meter gebied. Dus dat pakken we eventjes mee. Kijken of dat er toch nog voor een gevaar gaat zorgen bij dat doel van Lekkerkerk. Want daar komt die bal richting de 16. Maar nee, die wordt heel makkelijk weggetrapt daar door Lekkerkerk. En dat is Floyd Versluis. Die geen enkele twijfel heeft dat die bal rond de middenlijn over de zijlijn trapt. En zo hebben wij nog 12 minuten en een beetje officiële speeltijd. En lijkt Lekkerkerk heel makkelijk met 5-0.
1: Yes, 5-0. Lekkerkerk Bernardus. Dus ja, het moet wel heel gek lopen. Wil Lekkerkerk nog promotie ontlopen. We gaan weer terug naar de wedstrijd. Schoonhoven dilettant. Arie de Notter en Jan Ooms.
4: Waar aan de rechterkant Hayo Nachtegaal probeert Vogels weg te steken. Maar dat wordt goed verdedigd door Esmeijer, de aanvoerder van dilettant. En de bal die wordt over de boarding gespeeld. En nu wordt er om een nieuwe bal gevraagd. En Schoonhoven is bereid om een bal erheen te rollen. Maar dat moet eerst via het officiële kanaal getest en gedaan worden. Nee, dat hoeft niet. Want Hayo Nachtegaal mag hem in één keer gooien. En het is weer een verre aanloop. En een nog verdere inworp. Maar daar is het dus dilettant die hem bij de eerste paal wegspeelt. En wederom over de zijlijn.
3: En dan komt die verre ingooi, die komt er weer natuurlijk. En dan moeten ze opletten, want dat is heel, heel erg gevaarlijk. En maar die wordt opgevangen. Nee, het is toch andermaal Schoonhoven wat die bal er weer inpompt. En ja, Schoonhoven is het toch al met al de betere ploeg. En hoe dan ook, ze staan ook niet voor niets met 2-1 voor. Maar het is nog niet afgelopen. We gaan het allemaal beleven. Even kijken, wie is dat? Dat is de nummer 11. Maar schoon over te weten. Bilal, die

0: En dan is het Hajo-nachtegaal die andere maal die inworp mag nemen. Hij neemt er echt al zijn tijd voor. Hij gooit die bal nu weer. Dan wordt die andere maal wordt hij door Dion Terlouw over de zijlijn gedeponeerd. En daar is de scheidsrechter die vraagt: jongens, kom op met die bal. Ik moet een bal hebben, want dan kunnen we spelen. Nou, er komt de derde bal aan, maar Schoonhoven die ballen dus op voorraad heeft. En die ballen dus allemaal weer in het veld brengt. Hoe dan ook, het is die verre inworp weer van die nummer 2 van Schoonhoven. Te weten, Nachtegaal die bal gooit. Maar die bal die wordt overgekopt. En andermaal is het de cornerbal. Ja, het is Schoonhoven dus wat wel de betere ploeg is. Die het, de touwtjes even een klein beetje in handen krijgt. Dat Dilettant het heel zwaar heeft. Nou, we gaan kijken. Daar komt die bal. Daar komt die bal. Die hoge bal, die cornerbal, wordt gekopt. En ja. De 3-1. Tom Kruijpen die kopt de derde goal in het doel van Dilettant. En dat betekent dat Dilettant dus nu in de achtervolging moet. En we zitten even te kijken. We hebben gespeeld op dit moment. In de 54e minuut is het Tom Kruijpen die dus Schoonhoven op 3-1 zegt. En ik moet zeggen, dat is eigenlijk gewoon ook verdiend. Dilettant moet in de achtervolging. En dat is natuurlijk een hele opgave. Maar het moet gaan gebeuren, Jan.
1: Ja, inderdaad. En waar trainer Edwin de Bruin zijn ploeg nog wat instructies mee geeft, is de bal alweer genomen. En inderdaad, wat Arie zei, is het Tom Kruijpen die met de kopbal de 3-1 aantekende. En de bal is nu in de handen van keeper Bot, de zoon van Arthur Bot. En toen ik het tegen Arie de Otter zei, zei hij: hey, ik heb Arthur Bot zelfs toch getraind. Want dat klopt. Arie is ook natuurlijk trainer geweest bij verschillende streekploegen. En mooi dat hij hier ook commentaar doet. En meestal voor Dilettant. Maar dit is een mooi toetje. Hier is het nu een vrije trap voor de nummer 17. En dat is S. Meijer, de aanvoerder, op de helft van Schoonhoven. En mooi boven richting Pingelstip getrapt. En is het Kruijpen die de bal naar Vogels geeft. En nu wordt het door de nummer 10 wordt Vogels onderuit gehaald. En dat is Colin de Otter. Die krijgt een gele kaart. En de scheidsrechter die was zeer resoluut. En ja, kon er ook niet omheen. Maar het is nu dat Kruijpen een meter voor eigen helft nog de bal weer naar de linkerkant speelt. En daar is het Oulahou die bijna in balbezit is. Maar die vecht daar leuke voetbalrommetjes uit met Lelyveld. En het is de bal over de zijlijn. En het is Schoonhoven die gaat gooien.
0: Nou, de inworp van Schoonhoven die komt eraan. Het is de nummer 5 van Schoonhoven. Neven. Die bal gooit. Maar dan wordt een overtreding gemaakt. Maar dat mag doorgespeeld worden. Want de scheidsrechter komt de bal bij Van der Akker. Van der Akker probeert om zijn directe tegenstander heen te gaan. Dat mislukt. En dat betekent dus nu dat die bal daar bij Dilettant. En dan zit Georgie Getrouw. Die ziet ik dat hij warm loopt. Dat die bij Dilettant erin gaat komen. En voor wie? Ja, we gaan het allemaal zien. We gaan het allemaal beleven. De oud-Schoonhoven speler. En dat is ook eigenlijk wel leuk. Misschien kan hij het verschil nog gaan maken. Maar hoe dan ook. Het is Rikje van der Schans die bal afhandig maakt. Geeft de bal aan Jay Paiman. Die een gestrekt been inkomt. Maar mag doorgaan van de strijd. Komt die bal terecht daarbij. De nummer 7 van Schoonhoven. Vogels, een van de gevaarlijke spelers. En ja, Schoonhoven die doet het gewoon wat dat betreft uitstekend. En die bal die loopt gewoon achter. En Georgie Getrouw die staat nu helemaal klaar. En dat betekent dat hij erin komt. En wat gaat de trainer van Dilettant, wat gaat Dennis Verkijken, wat gaat hij doen? Het is Jay Paiman. Die komt eruit. Jay Paiman, de maker van het ene doelpunt, die komt eruit. En het is Georgie Getrouw die er in de aanval bij komt natuurlijk. En dat betekent dus dat er nog een aanvaller bij komt. En dan gaat Van der Akker, die gaat aan de linkerkant, gaat lopen op de plek van Jay Paiman. Van Jay Paiman, die dus het veld heeft verlaten. Het is Rikje van der Schans, die dus nu een vrije trap aan nemen. Geeft de bal aan Rutger Esmeijer. Rutger Esmeijer speelt de bal.

0: Naar de vrijstaande Rikje van der Schanten weer. Rikje van der Schanten gooit die bal heel diep. Goed gedaan, jongen. Dat is een goede bal. Dat is een goede bal. Opgevangen door Hassan Sakar. Hassan Sakar. Jimmy Konings. Jimmy Konings. Wat doet hij met die bal? Hij pompt die bal erin. Weggewerkt. Je wordt opgevangen weer door Elke Sami. Maar dat betekent dat die bal ook weer te hard is. En de makkelijke prooi voor keeper Bot.
1: Keeper Bot die de bal op de grond rolt. En dan met een lange ferme uittrap speelt. En dan is het de nummer 16. Dat is Casimir die de bal verdedigt. En aan de rechterkant is het te hard gegeven. Want daar is keeper Bot in het strafschopgebied van Schoonhoven. Die de bal rustig op uitgooit. En dan is het Job van Buren die aan de haal gaat. Aan de linkerkant, aan de linkerkant. Maar, oi, oi, oi. Wat zo'n goede interceptie was. Was de slechte voorzetting. Maar hij wordt geassisteerd door Hak, die de bal in één tijd terugspeelt op zijn keeper. En de keeper die speelt de bal richting middenstip. Maar daar is het Borriga die daar niet helemaal bij komt. Maar wederom is het Hak met een mooie lichaamschijnbeweging aan de linkerkant er voorbij. En dan geeft de bal aan Maurik. Maurik in het strafschebied. Maurik in het strafschebied. En prima redding van Sidon met zijn benen. Maar dat maakt niet uit. En zo is het dat nummer 14 van Dilettant getrouw in balbezit dreigde te komen in de aanval. En die loopt te sleuren en te duwen. En is het Kruiper die de bal uitspeelt. Die middenbal, nee, een inworp voor Dilettant.
0: Die inworp die inmiddels genomen.
2: Arie, ik wil eventjes toch, want we hebben hem altijd niet gehoord. Ik wil even naar de wedstrijd van Hans Paling, naar Lekkerkerk Bernardus. Hans, wat hebben wij gemist aan hoogtepunten?
3: Nou, behoudens wat kansjes voor Lekkerkerk eigenlijk niet zoveel, Erik. En ja, ik ben op dit moment onderweg naar binnen om eventjes van apparatuur te wisselen, zodat ik zo meteen eventjes snel een interview kan doen na de wedstrijd. We hebben nog iets van anderhalve minuut officiële speeltijd. En dan misschien nog twee of drie minuutjes blessuretijd. Veel meer zal er niet bij komen. Dan is het afgelopen. En dus is het eigenlijk wel zeker dat Lekkerkerk volgend jaar de vierde klasse speelt.
2: Hartstikke mooi, Hans. Nou, ik hoop je straks te horen met reacties van de betrokkenen. Tot zo. Goed, weer terug naar Schoonhoven Dilettant.
0: Ja, en andermaal is dat Schoonhoven wat een aanval opzoekt. De nummer 10, te weten Hak, die speelt de bal daar naar de nummer 8. En die haal uit, maar die bal gaat veel ver over de kool heen. De nummer 8, te weten Boringa. Maar die bal was gewoon veel en veel te hard. En dat betekent dat de bal komt bij Rikje van der Schanten. Rikje van der Schanten, wat doet hij? Nou, hij gooit de andermaal, pompt die bal erin. Speelt die bal, er moet opgevangen worden daardoor. Zoals je getrouw. Die moet dat winnen, dat wel. Maar dat doet hij niet. Alhoewel, hij maakt het wel lastig. Komt die bal bij Hassan Sakar. Hassan Sakar naar Jimmy Konings. Jimmy Konings aan de rechterkant van Dilettant gooit die bal hoog voor die pot. Maar die bal die loopt gewoon achter. Dat is een hele domme bal eigenlijk. Want dat is een bal die in het niemandland terechtkomt. Ja, en de donkere wolkjes die komen hier tussen. Nog wel een Stolwijk bovenschouder. En dat betekent dat
2: Arie.
0: Dat even kijken. Ja.
2: Ik wil even tussendoor iets melden over Spirit.
0: Ja.
2: De tussenstand Spirit FC Axel 2-0.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Goed om te horen, Erik. Spirit die staat met 2-0 voor, dus dat is ook een goed teken. Nou, nu is het Dilettant weer wat gaat proberen via Jimmy Konings. Gooit die bal voor, maar een makkelijke prooi voor keeper Bot. En die heeft de bal in zijn veilige handen. Speelt de bal weer naar een van zijn medespelers. Ah ja, die kan die bal niet binnenhouden. Dat is Hak. En dat betekent dat Bilal die bal geeft aan Colin de Rotter. Die inborgen wordt die bal wat diep gespeeld. Komt die bal bij Georgie Getrouw? Nee, komt niet bij Georgie Getrouw. Die bal komt rustig wel het strafgebied in, maar die komt toch andermaal weer bij keeper Bot. En keeper Bot die geeft die bal weer. Van achteruit is er Stolwijk weer wat. Of Stolwijk zeg ik. Het is Schoonhoven wat hier in Stolwijk. Dus vier van Buren weer opbouwt. Het is Van de Akker, één man voorbij, twee man voorbij. Goed.

0: Want dat is natuurlijk volgend jaar met de nieuwe spelregels is dat wel een leuke bekomstigheid. De scheidsrechter is een van de spelers van Schoonhoven die zijn eigen zomaar laat vallen in het strafgebied. Ja, dat is natuurlijk een hoop flauwekul. Nou, dat is, wordt die bal wordt doorgekopt. En nou is het Ryan Kudo die bal naar voren jenst. En probeert die bal dus weer even kijken. Ja, het is Schoonhoven wat nu weer een aanval opbouwt. En dat doen ze vrij aardig. Want Dilettanti hebben het op dit moment niet meer. Het is gewoon... het is Maxime van der Akker die nog een goaltje maakt. Komt de bal bij Rutger Esmeijer. Rutger Esmeijer naar Ryan Kudo. Ryan Kudo, die gaat op de solotour. Waar kan die heen? Nou, hij tikt die bal. Hij heeft goed gespeeld van Ryan. En hij spikt die bal in het zandgebied. Maar wordt weggewerkt daar door de verdediger van Schoonhoven.
1: Schoonhoven, daar is het wissel. Even kijken hoor. Bij Schoonhoven die staat langs de kant. Maar de scheidsrechter heeft het signaal nog niet. Maar is nu Joniak die daar tekort komt. Maar een speler van Dilettanti. De nummer 9, Kudoot, die de bal over de zijlijn kopt. En nu mag er gewisseld worden. Ramdoet gaat erin. En de nummer 10, Jordi Hak, die gaat naar de scheidsrechter. Bedankt hem. Correct. En, maar ja, weer 20 seconden gewonnen. En het is Hak die nou eruit gaat. Ramdoet gaat erin. En het is... ja. Het is... Ja... Het is allemaal gelukt. En het is nu een inworp van Schoonhoven. Dat is weer Hayo Nachtegaal. Die mag gaan gooien. En weer een verre inworp. Maar dat is naar Maurik. Maurik die geeft hem aan Vogels. Vogels die probeert hem door te tikken naar Maurik. Die doorgelopen was. Maar ontvangt zelf de bal weer. En is het de twee spelers van Dilettanti. Die de bal daar over de lijn loopt. Maar het scheidsrechter heeft gefloten. Omdat er een overtreding op Vogels geplaatst werd. En het is nu Hayo Nachtegaal, de aanvoerder. Die aan de rechterkant. Het is gewoon een inworp. Weer de inworp gaat verzorgen. Schoonhoven dat nog drie mannetjes en Neven op het middenveld achterhoudt. Om het slot op de deur te houden. Is het nu Nachtegaal die de bal voortrapt. Maar wordt verdedigd door een. Dilettanti speler. En die speelt hem naar Borriga's. Dat Borriga naar Ramdoet. Ramdoet aan de linkerkant naar Oulahou. Oulahou die probeert een individuele actie. En die speelt hem naar Vogels. Maar dat gaat niet zuiver. En keeper Sidon van Dilettanti staat goed geposteerd en vangt de bal op. En die speelt hij in eindtijd. Probeert hij, na getrouw, die nou spits is gelopen, te spelen. Maar wordt op zijn huid gezeten door andere spelers. Maar het is wel weer getrouw die de bal teruglegt naar de nummer 10. En dat is Corrie Dolter. En die een schot geeft, maar via een verdediger van Schoonhoven over de zijlijn zien gaan.
0: En dan is het Lelieveld die bal dus weer in gaat werpen. Ja, hij heeft niet zo'n lange intro. Gooit je bal naar Georgie Getrouw, maar die raakt die bal weer half verkeerd. En dan is het een uitverdediger van Schoonhoven. Maar dan wordt die bal opgevangen door Dilettanti. Ricky van der Schant. Uitstekende actie daar. Ja, hij moet die bal nu voorgooien. Hij probeert die bal voor te gooien. Maar ja, nu heeft hij het moeilijk. Hij wordt zwaar op de huid gezeten. En dat betekent dat Dilettanti nu weer inworp mag gaan nemen. Het is Ricky van der Schans die inworp weer gooit. Hij vraagt Georgie Getrouw om die bal. Die bal wordt doorgekopt. Komt die bij Georgie Getrouw. Ricky van der Schans, die vangt weer op. Hij geeft de bal breed. Maar dat betekent dat Schoonhoven nu... En dat wordt opgevangen daar door Dion Terlouw die de bal teruggeeft aan de keeper van Dilettanti. De keeper van Dilettanti, Robin Sidon, die de bal geeft aan Georgie Getrouw. Georgie Getrouw naar Maxime van der Akker. Maxime van der Akker, je wordt zwaar op huis gezeten. Maar het is keeper Bot die uit zijn kool komt. En die laat nu theatraal laat zijn eigen vallen. En of die gebaseerd is, dat staat helemaal nergens op. Want dat, hij heeft totaal niks. Ja,

0: Jan, we hebben nog...
1: 76e minuut.
0: Dus ja, we hebben nog een stief kwartiertje te gaan met wat wissels. Dus. Maar ik denk dat Dilettant gewoon een verloren wedstrijd speelt. Het is zoals het is. Nou, diezelfde bot, die keeper die er net zo gewond tot op de grond lag, die gaat nu die vrije trap nemen. Hij trapt die bal weer richting zijn voorwaarts. Dat wordt opgevangen door Dilettant en door Kranendonk. Kranendonk geeft de bal aan Hasnan Sakar. Hasnan Sakar diep richting Maxime van der Akker. Maar die kan die bal niet belopen. Die bal loopt gewoon achter. En dat betekent dus dat Schoonhoven, vierde nummer 5 van Schoonhoven, te weten Gerwin Neven, weer een innerworp mag gaan nemen.
2: En de bal die wordt door de Schoonhoven naar achter de achterhoede van Dilettant gespeeld. Maar nogmaals, keeper Sidon ziet dat aankomen. Loopt erheen, pakt de bal met twee handen en speelt hem in één tijd uit. En dat doet hij naar Kudoot. Kudoot aan de linkerkant. Maar die speelt hem terug op Talau. Talau die geeft hem aan... dat ziet er niet goed uit. Nummer 10 van... Dilettant, die grijpt opeens naar zijn hamstring nadat hij de bal doorgegeven had. En is het nu Dilettant die het strafschopgebied van Schoonhoven binnen gaat. Dilettant gaat het strafschopgebied binnen. Maar Martijn Neven is daar een slotje op de deur. En die krijgt een zwiepertje. En is het geblesseerd in het strafschopgebied. Kijken wat de scheidsrechter zegt. Die zegt, speelt die bal maar naar de buitenkant. En het is ook dat, ik hoor... Volgens mij de nummer 6 van Schans. Die ook een beetje fysieke problemen heeft. Ook al naar zijn bil, hamstring grijpt. En het is Colin Nolte die dat net ook deed. Dus ja, hij zat tol toch wel een beetje zo'n competitie. En vorige week heeft natuurlijk Dilettant ook een verlenging gespeeld. En dat gaat niet in je koude kleren spelen, steken. En het is nu... Dat nummer 14, Bezic, en nummer 15 van Schoonhoven, Tim van Hoven, inkomen. En wie gaat er dan uit? Dat moet er uiteraard toch wel twee uit.
0: Ja, de wissels die worden eruit gehaald. En nou, bij Dilettant is het nog Colin Otter die toch nog in het veld is gebleven. Het is Julian Hoogland, Noorland, die in het veld gekomen is voor Rikkie van der Sand. Rikkie die gebaseerd het veld heeft verlaten. En dat betekent dus dat bij Dilettant alle wissels dus een beetje gebruikt zijn. En dat Schoonhoven dus denk ik gewoon aan die laatste minuten genoeg heb om dus volgend jaar weer in die derde klas te promoveren. Hoe dan ook, het is zoals het is. We zitten al in de 80e minuut. En dat betekent dat we nog 10 minuten hebben te gaan. En dat Dilettant daar, ze gaan nu achterin alles op alles spelen. En dat betekent dus dat Rikkie Ryan Kudo wat meer mee kan doen. Hij moet op de solotour. Dat doet hij ook. Eenmaal voorbij. En via een speler van Schoonhoven te weten. Kruijger gaat die bal over de aarde. Maar nee, het is toch Kudo die bal het laatst heeft aangeraakt. En dat betekent dat die bal dus weer ingenomen is. Andermaal is het Kudo die bal over die zijlijn deponeert. En dat betekent dus dat deze... bal ook weer over en uit is. En dat betekent dat Schoonhoven dus aan die laatste 9 minuten bezig zijn om volgend jaar weer in die derde klas te voeren. Hoogland. Laat die bal uit. Colin de Rotter. Regisseur in middenveld. Geeft de bal aan Rietveld. Rietveld. Wat doet hij met die bal? Gaat hij er vandoor? Gooit die bal hoog in het strafgebied. Die bal valt niet lekker. Lelyveld. Opgevangen daar door Dion Terlouw. Geeft de bal bij Rutger Esmeij, Ryan Kudo. Gooit die bal naar binnen, Ryan. Pompt die bal. Hoogland, die gooit die bal. Dat was een dot van de kant voor Mannix van der Maxime van der Akker. Maar dat was de kans om Dilettant weer terug in die wedstrijd te brengen. Maar zover is het nog niet. Het is nog steeds 3-1. En dat betekent dus dat het afwachten is tot Dilettant en misschien eventueel die... Die 81ste minuut. En dan gaan we even kijken of Dilettant er misschien er nog wat aan kan doen. Dat er misschien wel... Daar komt die bal bij Rutger Esmeij. Rutger Esmeij kan die bal niet belopen. En dat betekent dat dilettant nu haast gaat krijgen. Dan moeten ze ook haast maken. Colin Rotter geeft de bal aan Lelyveld. Gooit die bal in het strafschopgebied. Komt die bal bij Georgie Getrouw bij Ryan Koedok. Hij moet om direct een tegenstander heen. En dat betekent dat niet lukt. En ja, het lukt hem wel. En nu moet hij die bal voorgooien. Gooit die bal voor. En maar uitstekend gevangen daar door keeper Bot van Schoonhoven. Die bal die met een lange trap weer naar zijn voorwaartse probeert te krijgen. Te weten naar Vogels. Ja, wordt opgevangen. Roland die tast daar totaal mis. En dan gaat Schoonhoven, die gaat dan weer proberen via... Moringa, die gaat de strafgebied in. Daar komt de lossende goal. Ja. Dat is 4-1. En Mezik die scoort er 4-1. En dat betekent dat Schoonhoven nu definitief naar die derde klas gaat. Dat dilettant einde verhaal is. En dat die Mezik die zijn shirt uittrekt, daar een gele kaart krijgt. En dat betekent dus dat het gebeurd is. Gewoon, het was Mezik in de 83e minuut. Hij heeft zijn shirt uitgetrokken. Mezik die maakt daar de 4-1. Dat is gebeurd. Het is over en uit voor dilettant, dat kan ik u zeggen. En die Mezik, die nummer 14, die krijgt daar van de scheidsrechter zijn gele kaart. Maar het zal helemaal rotzorg zijn.
3: Gaat het wel koud, denk ik.
0: Dat denk ik wel, Erik. Maar zijn Schoonhoven staat met 4-1 voor.
2: 4-1 voor en de bal wordt hoog ingepompt naar Tim van Hoofd. Die kopt hem weg naar Cas Vogels. Rap doet, die speelt hem in één tijd naar Mezik. Mezik legt hem klaar voor Vogels. En ja, Schoonhoven, het lijkt wel of het niet te houden meer is. Is het Talau die de bal in de loop zomaar over de zijlijn speelt. En Schoonhoven mag gooien. Tim van Hoofd die komt eraan en die gaat hem ook gooien. Ja, het wapen van Schoonhoven, Hajo Nachtegaal, is gewisseld. Dus die kan niet meer teruggooien. En het is van Hoofd. Kijken wat er gebeurt. We hebben hier al een minuutje of 5 nog te spelen. Het is Borriga die de bal naar Van Hoofd wil spelen, maar er zit Talau tussen, die speelt hem over de zijlijn. Borriga, die krijgt de bal bij de tweede paal naar Oualoui. En die die kwam hem op doel, maar daar is het Mezik die hem er zelf uitkopt. En de bal in één tijd wordt hij door dilettant aan de rechterkant gespeeld, naar de nummer 11, en dat is dan Van Akker. Maar Van Akker die speelt hem niet helemaal goed af aan zijn medespeler. En dan is het de nummer 17 van dilettant Esmeijer, die gestreden heeft als een leeuw. Die probeert dan nog te maken van wat er is. En het is dilettant op middenveld in balbezit. Maar daar komt Schoonhoven alweer. Olau, die dat niet helemaal goed doet. Dus dilettant krijgt nu een vrije trap op een meter of 20 van de kool van Bot van Schoonhoven. En het is, even kijken hoor, het is nu 85e minuut zitten we. Ja, dat moet... De bal die wordt nou weggekopt door Mezik. Die wordt niet goed gedaan. En dan de rechterkant is het alweer dilettant. Die dus balbezit heeft. Maar ook niet helemaal goed de bal weer naar de medespeler speelt. Maar hoewel wel weer in balbezit aan de rechterkant. En proberen via het middenveld de bal aan de linkerkant naar de Koedoot te spelen, als ik het zie. En nee, nummer 17, Esmeijer. En die bal die wordt zomaar weggeroeid naar het middenstip. En zo is het dat daar dilettant weer een aanval vanuit op kan zetten. Rabdoet, die loopt Koedoot. Maar die wordt een beetje omarmd. En scheidsrechter zegt van ja, leuk, vriendelijk, maar dat hoort niet bij dit spel. En het is Schoonhoven dat aan de rechterkant bij de achterlijn een vrije trap mag nemen. Arie.
0: Ja, en die vrije trap die genomen gaat worden door Nachtegaal van Schoonhoven. Die gooit die bal weer helemaal diep in de... Werd opgevangen door Noorland. Noorland gooit de bal aan Rutger Esmeijer. Rutger Esmeijer naar Georgie Getrouw. Georgie Getrouw die zwaar op de hout gezeten wordt. Maar dat betekent dat hij het makkelijk wint. En nu is het dilettant Colin Otter die het wel even laat gaan. Colin Otter is helemaal moe gestreden. En We zitten, hoe lang hebben we nog, Jan? Even kijken. Jan Ooms gaat even kijken. We hebben nog te gaan. Nog 3 minuten en dan moet het over zijn. En dan heb Jan Ooms alle ruimte om met de spelers, trainer en wie dan ook van Schoonhoven daar een interviewtje mee te maken. Hoe dan ook, Ryan Koet ook namens Dilettant. Laat die bal weer wederom kwijt. Dilettant is gewoon weggespeeld door Schoonhoven. Daar is niets op af te dingen. En dat betekent dat het gewoon over en uit is. En dat Dilettant volgend jaar gewoon lekker weer tegen Lekkerkerk mag spelen. En dat is ook leuk. Want zo'n wedstrijd als Lekkerkerk, Dilettant, Lekkerkerk. Dat zijn natuurlijk leuke wedstrijden. En misschien komt SPV er nog wel bij. Wie weet. We gaan het met z'n allen gaan wat zien. Het is George de Lau die de bal aan gaat neugelen. Ja, maar die kan die bal ook niet meer binnenhouden. En ze proberen het allemaal wel. Het is Kranendonk die probeert daar die bal erger te voorkomen. Maar hoe dan ook, het zit er gewoon op. En Dilettant is gewoon moe gestreden. En dat betekent dus dat scheidsrechter daar, dan wordt daar te lang getreuzeld. En eindelijk, Ryan Koet ook, laat die inworp over. Hup, gooit die bal naar George Getrouw naar Ryan Koet ook. Ryan Koet, komt die bal bij Ryan Koet, dan moet die bal nu voorgooien. Maar dat gaat dan ook niet lukken. En andermaal levert dat een cornerbal op. Een cornerbal van Dilettant die genomen gaat worden door Hassan Sakar.
2: Hassan Sakar, en dat is een cornerbal van de linkerkant. En natuurlijk probeert Dilettant daar nog al het beste van te maken. En de bal die wordt ingebracht. En dan wordt die over het doel heen gewerkt door een Dilettant speler. En dat is de nummer 14. En dat is Getrouw. Maar die mocht zijn oude ploeg niet scoren. Want die heeft ook in Schoonhoven gevoetbald. Spierend heeft hij gevoetbald. En nu voetbalt hij bij Dilettant. En het is keeperbot natuurlijk. Geen haast. En Edwin de Bruin, trainer van Schoonhoven, die staat nog met 2 wisselspelers die erin gaan. Uiteraard gaan er ook weer 2 uit. 2 jongens die ontzettend goed hun best gedaan hebben. Dat is Melvin Neven en dat is Gerwin Neven bedoel ik. En Oulau. Die prima alles gegeven hebben. En daar blijkt ook wel in de stand. 4-1. Het is niet mis. Maar Schoonhoven die ook in de competitie 2 keer gewonnen had van Dilettant. 1 keer met 2-0 en 1 keer met 4-1. Het was bij thuis in Schoonhoven was het keeper Sidon. De oud-keeper van Schoonhoven. Die naar Dilettant verhuisd is dit seizoen. Die dus met een rode kaart eraf moet. Maar ik ga het nog niet zuurder maken als het is. Het is nu Dilettant die via Sidon probeert de bal uit te spelen. Maar die schuilt zijn verdediger een klein beetje uit. Want die zegt van, joh, waarom moet ik nou die bal hebben als Basic er aan komt? Goed, bal is inmiddels over de lijn geweest. Gegooid. En het is in balbezit is Dilettant. En die probeert wederom met de lange bal achter de verdediging van Schoonhoven te komen. Maar dat lukt niet helemaal. En het is Martijn Neven, die denkt van vrouwenkinderen eerst. Ik ram hem over de boarding heen. En scheidsrechter die vraagt voor de 3e keer deze wedstrijd om een bal. Schoonhoven, die mag ze wel blijven tellen. Want het is de 3e bal van Schoonhoven die nu in het spel gaat. Ik zie al Tommy Overbeek, assistenttrainer, die gemoedelijk trainer Edwin de Bruin een klopje op zijn rug geeft. We gaan er dadelijk even een klein gesprekje mee voeren. Maar nu is het alweer een foute bal. Is het Cas Vogels die dan doorgaat, maar die wordt in de rug gelopen. En de nummer 12 van Dilettant, dat is Lelyveld, die dat veroorzaakte. Krijgt nog een gele kaart en op een meter of 18 van het doel van Sidon krijgt Schoonhoven nog een vrije trap te nemen. Ja, wordt het dan nog mooier voor Schoonhoven of niet? Oh. Even kijken, hij geeft 90 minuten aan, dus we zitten in de blessuretijd. En hoe gaat dat? Vogel zelf staat erachter. Er wordt gewezen Er staat een muur van 4 in het strafschopgebied. En hij gaat trappen. En laag en prima redding van Sidon. Laag langs de muur. En Sidon zag hem aankomen. En nu is het lange bal van diezelfde keeper Sidon. Die de bal daar getrouw doet. Maar die mist hem. En is het Esmeijer die op keeper Bot doorgaat. Maar Bot die ja, een grote lichaam heeft. Maar dat ook wel tegen een klein pijntje kan natuurlijk. Maar ja, van alles gebruikt om hier aandacht te trekken. En de scheidsrechter die laat het zoals het is alleen. Hij geeft daar wel een vrije trap voor. We zitten nu in de tweede minuut van de blessuretijd. Arie, oh. En het is schoon over dat vanuit die strafschopgebied, eigen strafschopgebied, dadelijk nog een vrije trap mag nemen. En toch nog een blessurebehandeling. De verzorger van Schoonhoven gaat het veld in. En even kijken hoe ja, Bot. Ja, ja oei, die heeft heel veel ouw. Maar in mijn ogen viel het allemaal wel mee. Hoort een beetje bij een finale wedstrijd. Maar natuurlijk niet dat je elkaar onderuit schopt. Maar met dat lichaam kan die zagen toch best wel wapenen. Het is kijken wat er aan de hand is. Ja, misschien loop ik voor de muziek uit in dit geval.
3: Jan, ik zit wel te genieten hoor, van die achtergrondgeluiden. Het is echt een sfeervol festijn daar, hoor. Maar ik heb ondertussen ook nog twee tussenstanden. Spirit tegen FC Axel 3-0. En SPV haalde Arie de Notte eerder aan. Van misschien is het leuk als ze ook in die klasse. Dat zal niet gebeuren. Want Kwik SPV, dat staat 5-1. Dus dat wordt wel heel moeilijk voor SPV. Ga verder, Jan.
2: Ja, het is nu keeper Bot die nog langer maakt als dat hij is. Wordt de vrije trap genomen door Tom Kruiper naar de linkerkant, naar Vogels. Maar die krijgen we niet goed onder controle. En op de hoogte van de middenlijn is hij over de zijlijn gegaan. De inworp is inmiddels genomen. Maar Schoonhoven is alweer in balbezit. Die Vogels, een lastig veentje, maar wel een leuk voetballetje. Er wordt de bal gespeeld naar Boriga. En die die speelt hem in de voeten van Dilettant. En Dilettant heeft haast en is daar Getrouw. En Getrouw die niet kan doen wat hij eigenlijk wilde op doel schieten. Want Kruiper was erbij. En wederom vraagt de scheidsrechter om een bal. Want ja, die is alweer ergens heen over de boarding. Nu is het even kijken hoor. Dat Dilettant de bal gooit. En de bal is alweer in het spel. En daar gaat de bal naar Getrouw. Ja, die geeft hem naar, ik kan even niet zien wie het is, maar Colin Holter. En die schiet maar, die schiet in de strafschopgebied tegen de speler van Schoonhoven aan. En zo is het dat Getrouw zijn weer vrij speelt en de bal teruglegt. En de bal wordt nou vanaf de zijkant ingepompt. Maar door Ramdoet wordt hij opgeruimd. En daar is geen Schoonhoven aan, maar wel de nummer 4. Dat is, even kijken, Kranendonk van Dilettant die de bal aan de rechterkant doorspeelt. En is het kijk hoor, Schoonhoven die daar de bal verdedigt en over de zijlijn speelt. En nu is het een Esmeijer die de bal op het hoofd krijgt in het strafschopgebied. Maar zijn kopbal is te zacht. En geen moeilijke bal voor keeper Bot. En zo is het afgelopen. En is het Schoonhoven dat derde klasse is voor het seizoen. We gaan het dadelijk eventjes interviewen. En ja, het is niet anders. Arie, dank voor de samenwerking. En het is, zal ik je tas dadelijk meenemen? Of? Oh. Ja, goed. Draai maar even een muziekje. Dan doen wij hier onze spullen even orderen.
3: Ja, nou, ik wil jullie zeggen dat jullie het fantastisch hebben gedaan. Zoiets zou eigenlijk iedere week moeten plaatsvinden. Want ik heb echt zitten genieten van jullie verslag. Dat is echt een dikke 10 waard. Straks dus terug met interviews en naverslag, nabeschouwingen. Hartstikke leuk. Wij gaan naar de muziek toe, inderdaad. Ik heb een plaat gedraaid van U2. De eerste 20 seconden. Maar ik ga hem nu helemaal draaien. Speciaal voor de oud-vrijwilligers van van Schoonhoven, de familie Zwijnenburg en de familie ten Beste. Nog altijd betrokken. En zeker live zitten ze te luisteren daar in Frankrijk. Dus hartstikke bedankt voor het luisteren. We gaan voor jullie draaien Pride in the Name of Love van U2. En nou, ik hoop dat jullie het lekker warm hebben, want hier is het ook koud. En gefeliciteerd met de overwinning, hè. Prachtig.

0: it, in the name of love. Helemaal doorgedrongen in Frankrijk voor vaste luisteraar. Goed, wij gaan naar het veld terug, naar Schoonhoven. Jan, ja. heb jij mensen voor je, naast je, onder je, boven je?
1: Ja, hou maar even de lijn open.
0: Ik probeer
1: te praten.
0: Ja.
1: En ze gaan nu op de foto. En Schoonhoven, toch wel verdiend gewonnen. Heerlijk. En de trainer komt er al aan. En echt weer gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: En mooie prestatie. Ja. Eigenlijk de hele wedstrijd bovenliggende partij.
2: Ja. Nou, ik denk dat we de terechte winnaars zijn.
1: Sorry.
3: Nee, ga maar.
1: Ja? Ja, kom maar.
2: Opnieuw. Moet ik hem beter houden?
1: Ja, wacht even. Oh ja, hou jij die vast. Edwin.
3: Ja?
1: Ja, ik moet ook zeggen natuurlijk. Wacht even. Edwin, gefeliciteerd. De hele wedstrijd bovenliggende partij.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik was verbaasd. Ik had een heel aanvallend en scherp dilettant verwacht. En dat was niet het geval. Ze anticipeerden op ons. Alleen, wij geven het 20 minuten door miscommunicatie geven een doelpunt weg. Ja, dat was even een domper. Maar we hebben het wel heel goed opgepakt.
1: Je had snel in de gaten dat de tactiek van hun natuurlijk de lange bal was. Ze probeerden die snelle voorwaarts te bereiken.
2: Ja, nou, er waren twee opties. Hè. Of ze gingen ons onder vuur nemen of dat wij die lange bal om ons oren kregen. De opdracht was duidelijk. We hebben ook in de rust, wat er ook gebeurt, wij blijven zoals we spelen, blijven we spelen. Of er moest vanaf mijn kant de opdracht komen om het anders te doen. Ja, die jongens hebben het fantastisch gedaan. Het is top dat we na twee minuten na de rust weer die 2-1 scoren.
1: Ik zag ook dat je op een gegeven moment de volwaarts ook het balletje af en toe liet te vallen. Dat middenveld de aanval voort kon zetten.
2: Ja, kijk, ik hou van voetbal en dat hebben we vandaag laten zien. Hè. We hebben opbouw gespeeld van achteruit, we hebben druk gezet. Ja, ik denk dat het was niet altijd goed, maar daar ging het niet om. Het ging dat we naar die derde klasse gingen.
1: Derde klasse, gefeliciteerd. Heb je al overweging in gedachten van welke afdeling dat je wil? Of zeg je van nou, we gaan eerst feesten? En dan zien we het wel.
2: Nou, ik ben niet van vooruitkijken. Ik heb van wedstrijd naar wedstrijd geleefd. En er waren wat jongens van mijn oude clubs. En dat vond ik ten eerste fantastisch. Dat ze die ook komen kijken. Ja, of West 2, West 1, Zuid 1. Het zal me op dit moment even niet zoveel schelen. Hè. We gaan ervoor.
1: En twee, mag je bedanken dat je de hele competitie elke keer als ik er was snel bij die microfoon wilde komen. Ja. Wat een leuke wisselwerking. Geniet met je jongens en zet hem op in de derde klas.
2: Dat komt goed. Ik denk, we zijn er klaar voor. En, we gaan een nieuw seizoen. Hè? Maar dit is, we sluiten hem goed af. We zaten even in een dip. Maar complimenten aan die gasten dat ze het hebben opgepikt. Dus goed resultaat. Sprookje.
1: Kan ik zeggen, fijn weekend.
2: Ah, dat gaat zeker lukken.
1: Oké. Okay.
0: Jan, wat ga je nou doen?
1: Ja, ik ga nou proberen te spelen.
0: Loop je nou mee met de Polonaise?
1: Ja, ik ga even kijken wie ik nou kan pakken. Hajo, de aanvoerder.
0: Ja, leuk. Doe hem de groeten.
1: Ja. Even kijken. Hajo
0: Nachtegaan, kijk nog van de B-jeugd. Hele enthousiaste, bevlogen speler. In de B was hij altijd linksback. Ik weet niet in welke positie hij nou speelt. Zijn vader was altijd een scheidsrechter. Heeft hij nog op redelijk hoog niveau gedaan.
1: Ja?
0: Ja, gaan. Jan, ga je gang.
1: Oké. Ik heb nu twee spelers van het winnende team. Hajo Nachtegaal en
4: Ermin Begic.
1: Erba Bezic, die ook nog gescoord heeft vanmiddag. euforie.
4: Mooi toch?
5: Ja. Mooi.
1: Mooi. Mooi. En terecht de winnaar?
5: Dat denk ik wel. Ja. We hebben het hele jaar bovenaan gestaan. Op één doelpunt, twee doelpunten na op doelsaldo geen kampioen geworden. En hebben we het gelukkig in deze nacompetitie toch nog bereikt om naar die derde klas te gaan.
1: Hey, zie ik, toen jij die bal kreeg, wat dacht jij?
6: Ik dacht, die pomp ik even in de kruising. En dat is gelukt ook.
1: Ja, dat was ook zo.
6: Ja, dat was ook zo.
1: Gele kaart toch nog opgelopen?
6: Ja, nee, ik had even een belofte met een maatje van mij dat ik mijn shirt uit zou trekken als ik zou scoren. Dus.
1: Dus hij betaalt de boete.
6: Hij betaalt de boete, zeker. Ja,
7: vorig jaar zat hij nog irritant.
1: Ja, vorig jaar zat je met irritant. Is het zuur of juist vreugd?
6: Ja, juist meer vreugde dan zuur. Zeker. Het is ook gewoon verdiend. We hebben heel het jaar, zoals hij al zei, bovenaan gestaan. Dus vandaag winnen, dat moest gewoon. Maakt niet uit wie het tegenstander was. Maar
1: wat was de reden dat je daar Schoonhoven bent verhuisd?
6: Ja, ik heb altijd bij Schoonhoven gevoetbald. En een jaartje met dilettant. Omdat het daar wat maten van mij gingen voetballen. Toen weer terug. Want ik kende die gasten ook allemaal al bij Schoonhoven. Dus het was een makkelijke keuze.
1: Ajo, aanvoerder van dit prachtige elftal. Een hele rare competitie. Met tussendoor 4, 5 wisselingen voor de eerste plaats. Ja. Op het eind net niet. Nu wel. Hoe ziet het programma eruit?
5: Ik heb nog geen idee. Eerst mijn vakantie houden. Volgende week afsluiten van het jaar. En dan in de voorbereiding kijken we weer verder.
1: En een klein gesternatje nemen.
5: Sorry?
1: Een klein biertje nemen.
5: Een klein drankje nemen zometeen. Sommige bier, sommige wat fris. Maar we gaan wel een feestje maken.
1: Dank dat jullie bij de microfoon waren. Gefeliciteerd en succes in de derde klas.
0: Uitkijken. Jan, wat ga je nu doen? Loop je nu wel de Polonaise?
1: Ja, ik heb hier al de voorzitter en de teammanager. De voorzitter van Schoonhoven en de teammanager. Gefeliciteerd, Jos.
8: Ja, dankjewel Jan.
1: Wout.
9: Dankjewel Jan.
1: En... even naar Wout, want we hadden voor de wedstrijd eigenlijk een afspraak dat we een interviewtje zouden doen. Hoe is het een beetje tot stand gekomen dat het toch Stolwijk geworden is voor deze beslissingswedstrijd?
8: Nou, dat heeft te maken met het feit dat Lekkerkerk die moest uitvoetballen. En ik nam aan dat ze graag allemaal mee wilden gaan daar. En Bergambacht, de trainer van Dilettant, die wilde niet naar Bergambacht. Op die wijze. En toen hebben wij Sebastian de Van der Wal, de secretaris, wedstrijdsecretaris van Dilettant, en ik hebben contact opgenomen met Jasper van der Verdoold. En die wilde graag deze wedstrijd faciliteren.
1: Jos, achter de schermen, ik heb het een beetje meegekregen in de nieuwskamer. Is er ook het een en ander positief gebeurd? Hoe staat hier nu de voorzitter van de VV Schoonhoven?
10: Nou Jan, hier staat natuurlijk een hele blije voorzitter. Kijk, ik ben nu 2 jaar voorzitter. Ik heb een degradatie meegemaakt en binnen een jaar weer een promotie. Dus dat is een schat aan ervaring wat ik heb opgedaan in die afgelopen 2 jaar.
1: Leer je daarvan?
10: Ik leer nog iedere dag, Jan. Dat weer niet. Ik bedoel, iedereen zegt ja, een voetbalclub is een bedrijf. Nee, een voetbalclub is een vrijwilligersclub. Dus dan is het heel belangrijk dat je, juist als het gaat om al die vrijwilligers, dat je allemaal op één lijn zit. Dat je één grote familie bent. En wij zijn een blauw-wit familie in Schoonhoven. En de komende jaren gaan ze nog veel meer van ons horen, Jan.
1: Nou, oké, dat zijn positieve woorden van de voorzitter, Jos.
11: Huizinga,
1: ik moest even nadenken.
11: Ja, leeftijd.
1: Jos, even naar jou toe. Wat staat er nu op stapel voor de ploeg?
10: Nou, ja, ik denk dat het feest straks wordt voortgezet in Schoonhoven. En we hebben nog niet echt een heel uitgebreid programma, maar daar gaan we zo snel mogelijk aan beginnen. Het seizoen duurt nog tot 20 juni voor ons. We hebben nog een bedrijventoernooi, een familietoernooi. En dan gaan we zeker ook de selectie in de bloemetjes zetten.
1: Wout, als teamleider, teammanager, heb je al gedacht van, heb ik net ook de vraag aan de trainer gesteld, wil je in Zuid, West of deze afdeling is prima? In de derde klas inspelen?
8: Daar hebben we nog niet echt over gesproken, maar daar moeten we nog even overleggen. Deze competitie was natuurlijk heel plezierig voor ons qua inkomsten voor de bar. Maar Zuid is dat ook. Als we maar niet naar de West gaan, dat is het één. Daar zou ik niet naartoe willen. En ik neem aan dat de trainer dat ook vindt. En het bestuur natuurlijk, want die gaat er ook over.
1: Nou oké, dat zijn mooie afsluitwoorden. Feesten nog, gefeliciteerd. Schoonhoven is derde klasser.
10: Ja, ik wil nog één ding zeggen, Jan. Je hebt het ook meegemaakt. Voetbal leeft in de Krimpende Waard, hè? En je hebt nu gezien hoe belangrijk de voetbalsport is in de Krimpende Waard.
1: Nou ja,
10: er is geen onvertogen woord is hier gevallen. Supporters onderling, allemaal heel goed. Dat is ook een pluimpje voor ons als inwoner van de Krimpende Waard, hè?
1: Duidelijk, maar ik ben geen burgemeester of wethouder.
10: Nee, maar...
1: Maar dan moet je het daar meebrengen.
10: Ja, nee, dat klopt.
1: Nou, maar het zijn mooie woorden dat je dus complimenten aan de organisatie... Ja. Maar ook aan de supporters op zich geeft.
10: Echt zo. Nee, ja.
1: Oké, dank.
4: Ja, lekker.
10: Mooi, Jan. Mooi.
0: Jan?
1: Ja, ik ben...
0: Wat ga je nu doen?
1: Ik ga nu naar de bestuurskamer. Ik ga zelf even een biertje pakken. En ik denk dat wij er nu op hebben zitten.
0: Oké, dan heb ik nog één vraag.
1: Van het feestend Sportpark Stolwijk. Ja?
0: Ja, dan heb ik nog één vraag voor je. Want dat schoot mij te binnen. Maar die vraag die kan jij wel beantwoorden. Is dat zij aangeven in welke competitie zij willen voetballen. Kun je dat? Nou, heb je daar invloed op?
1: Ja, je kan het voorstellen, maar de KNVB wikt en beslist.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Dus als je met een goed...
1: Schoonhoven heeft een paar keer over in de Zuid gezeten. Uh-huh. En dat is natuurlijk ook kleine verenigingen, net als Schoonhoven, veel publiek. Maar aan de andere kant, ja, wanneer wordt die competitie opzet geregeld? En is men te laat of niet? Dus we zullen het nog eventjes af moeten wachten. En via de krantmedium moeten volgen.
0: Ja, maar als je goed voorstel hebt, dan kan er naar gekeken worden.
1: Dan kan er naar geluisterd worden.
0: Oké.
1: Oké.
0: Nou, ik hoop het beste voor Schoonhoven.
1: Naar de bestuurskamer.
0: Yes.
1: Oké.
0: Hey, hartstikke hoi. Bedankt. En
1: dank.
0: Tot volgend seizoen dan maar, Jan. Geniet van je vakantie en vooral van het feest daar. Hartstikke leuk en gezellig.
1: Ga ik doen, Erik.
0: Inderdaad, want
1: proost.
0: Proost, want als je het zo hoort, dan leeft de voetbalsport inderdaad enorm hier in de Krimpende Waard. Goed, wij gaan er even een plaatje draaien en dan komen we terug met overigens nieuws. Overigens ga ik nog even kijken of dat er nog belangrijke tussen- en eindstanden zijn doorgeappt door onze redactie. Ja, Kwik SPV 81 5-1. Dus dat wordt moeilijk voor SPV 81 om nog in die derde klasse te komen. Of in die vierde klasse te komen. Spirit Axel. Nou, volgende week zijn we er weer. Want Spirit 5-0 gewonnen. Daarna was de wedstrijd meteen afgelopen. Dus we hebben volgende week nog één uitzending. Goed, wij zijn nu in het laatste uur van RTV Krimpende Waard Sport. Dus dat wordt voornamelijk nieuws, nationaal nieuws. Als ik zo met een schuinoog naar het Formule 1 circus kijkt. Dan zien we hier dat Antonelli pakt de pole net voor Verstappen. En Nederland, de Max Verstappen evenaart de beste kwalificatie dit seizoen. Hij zat net op een 1000ste achterstand van Antonelli. Dus dat wordt morgen ook weer een hele spannende wedstrijd daar in Monaco. Hoewel dat ook wel weer een lastig circuit is. En je kan er moeilijk inhalen. Maar toch, als je tweede ligt, heb je toch wat meer kans als je zevende achtste ligt. Maar positief denken. Goed, verder met muziek. En dat doen we met de Krimpende Waard Sportartiest van deze week. En dat is een hele onbekende rapper in de industrie. Engel, maar toch Timothy heel goed aan de weg. Hij werkt samen met hele belangrijke, bekende Nederlandse artiesten... zoals bijvoorbeeld Paul de Munnik. Samen hebben we een plaat opgenomen, Engel en Paul. En daarvan ga ik draaien nog één liedje.
7: Dit is de Krimpende Waard Sportartiest van de Week. De Krimpende Waard Sportartiest van de Week. Laten

0: grondplaat. De muziek was overal. De luisteraars gingen uit hun dak. De grammofoonplaat verhoogde overal in huiskamers en danszalen de stemming.
1: Nog één keer,
2: de plaat uit de hoes.
1: Nog één keer,
2: de naald in de groef.
1: Ja, nog één keer.

Engel en Paul met nog één liedje. Ik heb ze ooit live gezien op een theater. Een spektakel, dat heet De Parade. Ja, dat was een fantastisch concert die ze met z'n tweeën gaven. Dus, als u platen, cd's of Spotify-nummers luistert van deze Paul, van deze Engel, Steven Engel, dan komt u Paul de Munnik vaak tegen tijdens zijn platen. Goed, we gaan verder met landelijke sport. Ze was een paar weken terug, was ze nog in Lekkerkerk. Daar heeft ze keurig getraind, die Anna van der Breggen. Ze won bijvoorbeeld de individuele tijdrit. En heeft belangrijk ploegenwerk gedaan, zodat Femke Marcus de grote rit in Lekkerkerk won. Nou, Van der Breggen die heeft zo goed getraind dat ze in de koninginnenrit in de Giro Women haar roze trui heeft behouden. Want morgen kan ze in de laatste etappe de koers op haar naam schrijven. Nummer 2 in het klassement, Demi Vollering, won in de etappe en liep 12 seconden in. En morgen moet ze in de laatste rit 48 seconden goedmaken om Van der Breggen van de eindzege af te houden. De achtste etappe werd ingekort vanwege onveilige weersomstandigheden aan het einde van de koers. En er was vrees dat plakken ijs van de berg naar beneden zouden glijden en daardoor de rensters in gevaar zouden komen. Door het vervroegen van de finish, die nu voor de top van de Colle del Finestre lag, werd het daardoor op zanderige paden bloedspannend. Vollering en Antonia Niedermeyer, die is nummer 3 in het klassement, hoopte in het kielzorg van Van der Breggen van de onverwachte wending te profiteren. Maar ook op deze zanderige paden voor de top van de Finestre hield Van der Breggen stand. Vollering kwam niet weg en ook Niedermeyer was niet snel genoeg voor een echte aanval. En zo'n 1,5 kilometer voor de nieuwe finish leek Vollering te beseffen dat er geen ontsnapping in zat. Het was voor Van der Breggen die daar nog het dichtst bij kwam. En morgen staat dus de slotetappe op het programma. Van der Breggen heeft de beste papieren voor de zege. Onmogelijk is het daarin niet om daar nog aan te vallen met nog een pittige klim op de Montoso. En vlak voor het einde sprint de Vollering toch nog weg. Ze beloont zichzelf met etappezegen en daardoor 12 seconden tijdwinst ten opzichte van de Breggen. Dus morgen wordt het in die Giro d'Italia voor de vrouwen ook weer bloedspannend. Goed, plaatje er maar. En dan gaan we even kijken. Dan gaan we eventjes kijken. Een oude plaat uit de jaren 60 van hoe heet het ook alweer? Oh ja, Mama's Pride, Blue Mist. Gaan we het voor u draaien.

Mother's Pride, Blue Mist, hier bij RTV Krimpenemaart Sport. We hebben een record in Roland Garros. Dat is natuurlijk het grote tennistoernooi in Frankrijk op gravel. Het grootste tennistoernooi op gravel. En daar heeft bij de vrouwen Mira Andreeva... die heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Szwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige haar derde titel op rij won. Voor Szwalinska was dat haar 10e wedstrijd in Parijs. De 24-jarige baarde opzien door de eerste deelnemster te worden. Die doorging in de voorrondes. Die op het Roland Garros tot de finale schopte. En dat deed Szwalinska met opvallend veel gemak. Onderweg hoefde de nummer 114 van de wereld slechts één set af te staan. De Poolse stond dit toernooi tegen Suzanne Lamens nog het langst op de baan. In de laatste kwalificatieronde had ze 2 uur en 24 minuten nodig om zich van de Nederlandse te ontdoen met 7-6 en 7-5. En Szwalinska was niet eerder voorbij de tweede ronde van een Grand Slam toernooi gekomen, ooit. Maar ook voor Andreeva was dit haar eerste Grand Slam finale. De nummer 8 van de wereld verloor ook maar één set op weg naar de eindstrijd. Beide vrouwen begonnen nerveus aan de finale en leverden hun eerste 2 service games in. En Szwalinska was bij de 2-2 stand de eerste die haar eigen service kon behouden. Maar daarna verloor ze 9 games op rij. En dat lag vooral aan Andreeva, die langzaam de smaak te pakken kreeg en met haar harde en diepe voorhands afrekenen met het verdedigende spel van haar tegenstandster. De Poolse kwam niet langer weg met het spelen van langzame hoge ballen en daardoor zocht ze wanhopig naar oplossingen, maar die kon ze niet vinden. Szwalinska gaf zich niet gewonnen en knokte zich nog terug van 0-5 tot 2-5, maar met een love game op de service van haar opponenten. Dus een love game is gewoon ongeslagen. Bam! Ik maak even deze game af. Maakte Andreeva het af. En daardoor is zij de jongste winnares Roland Garros ooit. We gaan straks gaan we eventjes nog terug naar het lokale. Een verslag van mijn hand. Want daar was ik namelijk aanwezig. En dan gaat het over het walking football. En we hadden afgelopen donderdag hadden we een heel succesvol toernooi daar in Bergambacht. Dus daar wil ik het ook nog straks even over hebben. Maar eerst gaan we luisteren naar een plaatje van James Brown. My Thing. Auw!

Nou, James Brown op je radio, Heer TV, Krimpenwaard Sport. Goed, donderdag was er een ontzettend leuk toernooi uitgeschreven door VVV Bergambacht. Dan op het onderdeel walking football. En is, wordt altijd gezegd, is voor de senioren. Maar ja, als je gewoon goed de regels aanhoudt, dan maakt het niet uit of dat je 30 of 85 bent. Want ja, je moet gewoon lopen. Je kan niet rennen. En gaat het erg om positiespel. Maar goed, als de desbetreffende spelers van het walking football de bal aan de voeten krijgen, nou, dan wordt aan dat lopen regel wordt weinig gehoor gegeven. Je ziet gewoon het enthousiasme. Nou, dat was donderdag ook zeker het geval. Schoonhoven deed mee, Stolwijk deed mee, Ona deed mee. En er was Spirit deed ook mee. Nou ja, en in de na de voorrondes van dat toernooi werd er een kliniek gegeven door Kees Kist. En daar heb ik zelf ook aan meegedaan en dat was erg leuk. En ook erg leuk om Kees Kist te spreken. Wat hij tegenwoordig doet is veel promotie, PR-werk voor AZ. Hij geeft bijvoorbeeld rondleidingen aan mensen die geïnteresseerd zijn in het AZ-stadion. En dan vertelt hij leuke verhalen over vroeger. Maar hij is natuurlijk ook erg druk bezig om sport onder ouderen te promoten. Nou, dan is walking football daar een uitgelezen kans voor. En het toernooi liep zelf ook erg goed. De mensen waren erg enthousiast, ze hadden heel veel plezier in. En uiteindelijk is het toernooi gewonnen door Bergambacht zelf. Dankzij het blinkend spel van Kees Geukens onder andere en Jan Beltman. Die heel veel treffers op hun schoenen hadden staan. En het seizoen nu voor hun is afgelopen. Maar ze trainen en voetballen nog steeds door. Vindt u het leuk om, bent u wat ouder en wilt u toch ook een beetje aan sport doen? En blijft uw voetbalhart kloppen? Nou, kom dan vooral kijken op donderdag van ongeveer een 10 uur. Dan gaan de mannen altijd even lekker oefenpotje tegen elkaar spelen. En het is altijd erg leuk en gezellig en hartstikke sportief. Dus donderdag bent u altijd van harte welkom op het sportpark van Bergambacht om walking voetbal te komen spelen. Echt een aanrader. Het is niet zo laag of het is beneden mijn niveau. Nou, als u meedoet, u bent moe hoor, en je voelt je benen na afloop. Of dat je nou 35 of 85 bent. Dus, walking football, toernooi afgelopen donderdag is gewonnen door Bergambacht. Dus die is even de walking football kampioen van dit seizoen. Maar de trainingen lopen nog gewoon door voor de oefenwedstrijdjes. Donderdag om 10 uur bent u dus van harte welkom op het sportpark van Bergambacht. Wij gaan verder met muziek en dat doen we instrumentaal nummertje van Okobar. En Okobar kennen we als vaste huisband van het vroegere sportprogramma Holland Sport. Ze spelen Lugaboo.

0: Rockabar Boogaloo.
1: Je mist helemaal niets als je luistert naar Krimpenerwaard Sport. Op de zondagmiddag Krimpenerwaard Sport. Krimpenerwaard Sport. Krimpenerwaard Sport.
0: Tijd voor Aerosmith.

Aerosmith met Last Child. Goed, heerlijk, dit oude Aerosmith. Aantal losvastberichtjes, ook vanaf het nationale, internationale sportnieuws. De basketbal. We hebben het over 2K3K3, waar de mannen zo succesvol waren tijdens de afgelopen Olympische Spelen. Zijn de Nederlandse basketbalsters eigenlijk net zo succesvol op het WK wat nu gespeeld wordt in Warschau? Want de Nederlandse basketbalsters die hebben de halve finales bereikt. Want in de kwartfinale was regerend kampioen en nummer 1 van de wereld moeizaam met 21-20 te sterk voor Hongarije. Noor Driessen, Ilse Kuyt, Zoe Slachter en Lotte van Kruistum kwamen snel met 5-2 achter, maar werkten die achterstand met een reeks 2-punters vlot weg. Oranje liep daardoor uit naar 17-11, maar de Hongaarsen kwamen in de slotfase nog terug tot 17-16. En van Kruistum maakte met een welgemikte 2-punter een einde aan de Hongaarse opmars. En het lukte Oranje daarna niet om de trekker over te halen en Hongarije kwam langzij 20-20. Maar heel spannend. Driessen bezorgde Oranje in de slotfase, in de slotminuut, alsnog de winst. Dus er komt de finale. En wanneer die is, ja, dat weet ik niet. Goed, dan hebben wij nog een opvallend nieuwtje uit het golfwereldje. Want de boze golfer Luiten die dreigt na een slechte dag op de KLM Open, een heel belangrijk Nederlands kampioenschap golf, met ontslag caddy. Hij zegt, het ging niet echt goed op de baan en dat liep hoog op. Dus het zou me verbazen als die caddy nog aan de tas wil zitten. Het is ook een beetje emotie wat er nu speelt. Misschien is het over een uur bedaard. Maar als dit blijft gebeuren, ja, dan moet je wel gaan kijken. Ik kan mezelf moeilijk ontslaan, maar hem wel, zegt hij over zijn assistent. Nou, dat zijn hele harde woorden. Want Luiten die zakte vandaan. Waar komt dat vandaan? Luiten zakte vandaag ver weg in het klassement na een ronde van 75 slagen. En dan zit hij 4 boven het baangemiddelde. En dat verwijt hij zichzelf, maar ook zijn Zuid-Afrikaanse caddy. Bij hole 16 ging het daardoor mis tussen Luiten en zijn caddy. Toen de golven daar een dubbele bogey, dat zijn 2 slagen boven par, dus dat is gewoon slecht, noteerde. En hij zegt, ik was dom en mijn caddy was eigenlijk net zo dom. Het was gewoon amateuristisch allemaal. Er zijn fouten gebeuren en daar heb je een caddy voor. En om te debatteren en te kijken hoe je het gevaar eruit kan halen. Maar ja, dan mag je geen dubbel bogey maken. En dat reken ik mezelf aan, maar zeker ook mijn caddy. Hij wil het zo snel mogelijk vergeten. Maar ze horen erbij. Maar hij zegt, ze overkomen mij de laatste tijd erg veel. Bovendien gaan er nu 3 mannen gedeeld aan de leiding in Bad Hoeverdorp. Dat zijn, dat is een Zweed Soderberg, een Spanjaard Lopez Chachara en een Japaner Katsukarakana. Ik doe mijn best. In totaal wordt er bijna 2,4 miljoen aan prijzengeld verdeeld, waarbij de winnaar kan rekenen op net iets meer dan 400.000 euro. Ja, het zijn dagen dat je het niet in je portemonnee hebt. Dan tot slot hebben wij nog voetbal. Oranje opponent Tunesië. Die heeft tegen België gespeeld, maar die ging hard onderuit. Met 5-0 verloren zij. En daardoor ging het nog voor rust ging het nog redelijk gelijk op. Maar na de pauze en een rode kaart van Tunesië liepen de Belgen uit. Nederland speelt op het WK zijn 3e en laatste poolwedstrijd tegen Tunesië. En die vindt plaats op 26 juli in Kansas City. Goed, verder met muziek. En dan komen we straks terug met het lokale voetbal. Lynyrd Skynyrd, I'm a country boy.

Kinnert. Goed. Prachtige muziek maakten ze. Ja. Lynyrd Skynyrd, ja, ze treden nog wel op. Maar ja, het is nog wel. Er was in de eind jaren 70 natuurlijk een tragisch vliegtuigongeluk. Waarbij de halve band omkwam. En ze treden nog steeds op. Maar dan worden ze aangevuld met ja, andere bandleden van andere Southern Rock. Zoals Blackfoot. Maar goed, dat is allemaal muziekliefheid. Praat. We gaan. Ja, we zitten nog 5 minuten voor het einde van de uitzending. Dus ja, we gaan eventjes alle uitslagen en standen af. Nou, wij hadden vandaag 2 wedstrijden. Lekkerkerk tegen Bernardus. Nou, die won Lekkerkerk met 5-0. Dus die zijn gepromoveerd. Schoonhoven Dilettant werd 4-1. Dus ook Schoonhoven is gepromoveerd. Dan hebben wij Spirit Hardingsveld. Ja, die speelde vandaag tegen Axel. En die wonnen 3-0. Dus volgende week hebben hun finale wedstrijd. Dus we hebben volgende week nog steeds een uitzending. dan belichten we Spirit. Overige uitslagen trouwens, dan pak ik even mijn lijstje erbij. Is Hazes Woudse Boys tegen CFC Reeuwijk 1-0. Quicksteps tegen SEP 5-2, steeds hoger RAS 2-0. SBVH OFB 1-3. TFV tegen Rokanje 4-2. Herkingen 55 Swift Boys 1-3. En waar het om draait in Polsbroek, SPV. Ja, die verloren van Kwik met 6-1. Dus volgende week hebben wij nog 1 wedstrijd. En dat zal zijn Spirit tegen Hardingsveld. En daar gaan we natuurlijk verslag van doen. En hopen dat Spirit ook gewoon een mooi resultaat heeft volgende week. Zodat hun ook promoveren. Nou, dat was het aandeel van mijn kant. Volgend jaar ben ik minder te beluisteren bij TV Krimperwaard Sport. Omdat mijn sport eigenlijk is cultuur, theater, muziek. Alles wat erbij komt. En vind ik dat daar te weinig aandacht aan wordt besteed. Vandaag hadden we bijvoorbeeld een groot theaterevenement De Boer op. Waarbij ik graag de toneelvoorstellingen van de lokale toneelvereniging had willen zien. Maar goed, ik zat hier. En dat heb ik ook met plezier gedaan. Maar volgend jaar zal ik wat minder op de radio te horen zijn. En dan meer als invaller. Dus ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren. Tot volgend jaar. En ik ga eruit met een plaatje van rapper Engel. Zolang hij speelt. En nou, ik wens u een heel fijn weekend. En volgende week weer een nieuwe uitzending van RTV Krimperwaard Sport.

Ach, die denken we liever niet aan het begin van de dag. Zit binnen met een glas en een schrift aan de bar. Zolang hij speelt, vind ik haar wel interessant. Met de parfum van oud dier en zorg. Ik draag het ook, maar hou het liever verborgen. Want dit is mijn oase. Vroeg op de kade, met buiten voor de deur. Op de stoel, mijn bagage. Zolang hij speelt, zit ik mee te tikken op de bar. Zo kill ik elk ritme met een pieltje in mijn hand. En wat te veel pillen drinkt, wippelen we af. Man, een glimp van het daglicht is al hindernis zak. En alle glitter eraf. Ik zit die prins heerlijk, helemaal het heertje met mijn wereld intact. Zolang hij blijft spelen, zie ik eigenlijk geen reden te verdwijnen. Dus dan blijven we nog even.

0: mijn glas vol en mijn hoofd leeg. En zou de hele bar willen dat het zo bleef. Yeah.
1: En de klanken klinken als de glazen. Amsterdam gaat, maar niemand wil slaan.
2: Nog niet.
1: Want niemand wil morgen ontwaken. Nee, liever bewaren, we zorgen voor laatje. Dus we drinken er nog één. Roosten op het leven en we zingen nog wat mee. En op de hele bar liggen filters vol getekend. En ik doe lekker mee, krabbel zinnetjes als deze.

0: Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
3: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
0: Is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste disco classics.

0: Even terug naar de jaren 70 met Gila, met Bend Me, Shake Me. Het is weer zaterdagavond.
1: Hé, hey, Wim van het Zuiden.
2: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden. In Vrolijk Weekend.
3: Van 6 tot 8, The Sound of Disco.
0: Hey luisteraars, leuk dat je er weer bij bent. Dit is de start van de zinderde zaterdagavond met de aftrap van Vrolijk Weekend. Tot 8 uur alleen maar de beste disco-klassiekers in de Sound of Disco. En uiteraard hebben we vanaf 8 uur tot vanavond 12 uur de beste dancemuziek in de Pow Dance Hits van Hans de Jong. Kortom, dit zijn de zaterdagavond gebeurtenissen hier op de zender RTV Krimperdewaard. We hebben weer hele leuke disco-paros klaarstaan in de Sound of Disco. Met onder andere deze plaat uit 1978 is dit de Nederlandse formatie Mistral met Starship 109. Als je net ben ingeschakeld, dit is RTV Krimperwaard en we zijn bezig met de zinderende zaterdagavond. Zometeen Flashdance Weather Feeling van Irene Cara.

is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Dit is Vrolijk Weekend.

The sound of disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band.

Late Night, de discotheken van weleer. Met muziek van M-People tot Village People. En uiteraard ook muziek van The Queen of Disco, Donna Summer. En The King of Pop, Michael Jackson. The Sound of Disco. Elke zaterdagavond. Van 6 tot 8. Hier op RTV Krimpenerwaard.

Deze plaat werd in 1980 zeer veel gedraaid in de Nederlandse discotheken. Zeer populair, Stacey Ladislaw met Jump to the Beat. En dit was in 1975 een groot hit in de Nederlandse top 40. Hij stond toen destijds op de nummer 3 plaats. Dit is Frankie Valli met The Four Seasons. Dit is December 1963. Oh, what a night. Als je net bent ingeschakeld, dit is de zinderende zaterdagavond hier op RTV.

0: Krimpenerwaard.
1: RTV Krimpenerwaard.
0: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website www.rtvkrimpenerwaard.nl.
1: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Vrolijk weekend van 6 tot 8. Op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden. Luister naar en luister naar de zinderende zaterdagavond.

In 1987 stond deze plaat op de nummer 5 plaats in de Nederlandse top 40. De Amerikaanse formatie Starship met Nothing Gonna Stop Us Now. En dit is een plaat uit 1977. Even kijken, zelfs uit 1976 zie ik hier staan. Dit is de Britse formatie Fox met Single Bed. Als je net bent ingeschakeld, dit is de Sound of Disco hier op RTV Krimpenerwaard.

Mateloos populair in de jaren 70. Meer dan 20 hits gescoord in de Nederlandse top 40. Doorgebroken in 1975 met het nummer Do You Wanna Bump. Dit was een nummer uit 1978. Rasputin. We hebben het nu natuurlijk over de Duitse formatie Boney M. Ja, we gaan op naar weer nieuws. We zijn zo meteen terug met het vervolg van Vrolijk Weekend. Met de Sound of Disco. We gaan eruit.

0: luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. En dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Is het weekend van RTV Krimpen-Urwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend.

0: Sensatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
1: The Sound of Disco. Disco Classics. Classics. Classics. Classics. Classics.
2: Zuiden.
3: Vrolijk weekend. Zaterdagavond.
4: Yes, you're playing.

0: 1975, de grote doorbraak van Earth, Wind & Fire met het eerste nummer wat ze uitbrachten, Shining Star.
1: Hey, Wim van het Zuiden.
0: Hey, luisteraars, welkom terug bij deel 2 van...

Sound of Disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band.

Kijk naar dit discotheken van weleer. Met muziek van M-People tot Village People. En uiteraard ook muziek van The Queen of Disco, Donna Summer. En The King of Pop, Michael Jackson. De Sound of Disco. Elke zaterdagavond. Elke zaterdagavond van 6 tot 8. Hier op RTV Krimpenerwaard.

Bijna wekelijks zit ze in mijn programma natuurlijk. De Queen of Disco, Dana Summer met Love Unkind. Dat was een nummer uit 1977. En dit is ook een heerlijk nummer hoor. Sister Sledge met Got to Love Somebody. Als je bent ingeschakeld. We zijn bezig met de zinderende zaterdagavond. En deze gaat door tot vanavond 12 uur. Zometeen Viola Wills in de Double Disco.

0: Hier op RTV Kribbelwaard in de zinnige zaterdagavond. Keep the Fire Burning van Gwen McRae. En daarvoor nog de double disco voor deze zaterdagavond. De disco-zangeres Viola Wills. Met If You Could Read My Mind. En natuurlijk ook Gonna Get Along Without You. Ja, het zit er weer op voor deze zaterdagavond. Het is inmiddels 3 minuten voor de klok van 8 uur geworden hier bij RTV Krimpenerwaard. We gaan zometeen verder met het vervolg van de zinderende zaterdagavond. En hij is weer gearriveerd hoor. Hij staat weer op scherp. Hij heeft ze weer klaarstaan hoor. De beste dancemuziek tot vanavond 12 uur. We hebben het hier natuurlijk over de powdance hits van mijn vriend en collega Hans de Jong.
1: Yes.
0: En wij gaan eruit met Patrick Coley, met Magnetron Man. Wat mij betreft tot volgende week en maak er weer wat van, hè. Een vrolijk weekend.
1: En bedankt weer voor je bijdrage. We zien de zaterdagavond met zijn... En volgende week dan is Wimpie er weer, dan is hij weer met zijn Dance Classics. En vanaf 8 uur is dit powdance hits tot 12 uur.
2: Dance hits. Hit Radio.
1: Dus tot 12 uur kan je genieten bij de zinnende zaterdagavond van RTV Knipperenmarkt.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit en dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Hey, hallo.
6: Oké, daar gaan we weer. Goedenavond.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
3: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel, veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

Dance Hits. Het is weer zaterdagavond. Je luistert naar de Power Dance Hits. Power Dance Radio. Tot 12 uur kan je 65 hits verwachten. Tussen nu en 12 uur. Dus dat wordt genieten. Zet de radio voluit met Sam Penn, Sars, de Megamix. Destroy Japan. Dit is Russia.

0: ga voor jou, schat. Heerlijk. Turn your radio
1: up. Power. Dances. Dances. Mesdames, messieurs, le disjockey.

Vorige week begonnen de uitzending van U2 nummer 2 en nummer 3. Met een megamix van Technotronic en van Hathaway. En ik had zoiets van, ik heb nog meer megamixen. Dus deze uur, dit uur en volgende uur en het laatste derde uur doen we nog een megamix van de diverse artiesten. Dit geval namen de plaatjes van SARS, Cordova, Stay, Ecuador, Adaliante en natuurlijk Raindrop. Dus een megamix is op. En daarvoor hoorde je een grote hit van 2 jaar geleden. Troye Sivan scoorde toen een hit met Rush. En dat hoorde je hier op de radio.

0: show's on.
1: Straight from our house to your house.
2: You ready to kick it off?
3: Tonight is party time. It's party time tonight.
4: Power dance. It's the Britse Essex Pairs. Die scoorde 1988 drie grote hits. Hey, Music Lover was een grote hit. Het begon allemaal met het team van de Essex Pairs. Dat is de nummer.
5: Enjoy this trip. And it is a trip.
4: En ze hadden er nog eentje.

0: Wat een seizoen, hè? Wat een seizoen. Als de zon schijnt, dan moet deze plaat eigenlijk op de radio zijn. En andersom natuurlijk. Als de zon schijnt, ja. Vorige week zei ik al, ze kan niet binnen op nummer 40 in de top 40. En toen zei ik al zoiets van, nou, zakken kan die helaas niet meer. Tenminste niet meer. Nou, in dit geval, ja hoor, hij is gestegen. En niet zo'n beetje ook, want 11 plaatsen winst. In een goede richting. En ik denk, waarom zou je hen zo wel gedraaien, hoor. Aal Paulins en Jonas Broek, samen met mijn lieve die Airsoft Desire. En de voor 88 een hit voor de eerste spel. Hoor je hier op de radio.
1: RTV Krimpende Waard, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Uw lokale omroep, RTV Krimpende Waard.
2: Hey Hans, ouwe rukker.
3: Hans de Jong.
0: En de powerinstip van vorige week, die was lekker zomers, die ga ik nog een keer draaien. Topic, de nieuwe single, die is samen met Becky G, heet Sorry Papa. Maar eerst in 2004, TK Jean op de radio, nu Power Dance Hits.

Bye.

0: dit vaker wel een power hits heb gescoord. Vorige week had hij dit met Becky G. Sorry Papi. En die Becky G is ook geen onbekend. Want die heeft een paar jaar geleden een grote hit gehad. Een zomerhit met Madhouse. Samen met DJ David Quetta. Dus het zomer zit in hun bloed, zeg maar. En er wordt al een plaatje uit 2004 uit de zomer van 2004. DJ Jean Ever Single Day. En ik kijk even in de hitarchieven. Nou, de plaat die stond toch 15 weken in de hele Nederlandse hitlijst genoteerd. Eigenlijk een beetje vergeten plaat. Hoogste bereikste positie was een 7e plaat voor DJ Jean. Binnenkort gaan we het doen. Ritme van de zomer. Dan gaan we weer draaien. Richard met Bamas aan de plaaien. Maar januari, februari, maart
1: 1984.
0: Toen had Richard een opvolger voor die Bamas aan de plaaien. En die tweede single van Richard die heet

0: Dat was een grote zomer in 1983. En dit was de opvolger, de tweede single van Richella. En jij. En zeg Hans, wanneer begin je dan met het ribben van de zomer? Nou, ik zag het weerbericht. Dat zal denk ik wel over een week of drie zijn. Maar dan zitten we eind juni. En dan denk ik dat het allemaal tropisch warm kan gaan worden. Ja, kan gaan worden hoor. En nou, dan hoor je hier gewoon de Richella wel voorbij komen hier.
1: Veel muziek en niet te veel gauw hoor.
2: Heel gevarieerd.
1: Zet hem aan en dan wil ik hem gewoon
3: aan laten. Jij weet het, wij weten het. 100% hits. Hit Radio. Power Dance Hits. Power Hit Radio. Oh.

0: uiteindelijk hebben we hem deze keer weggedraaid, want het heeft een reden. Ja, Bruno Mars die stijgt weer. Vorige week stond hij op nummer 3 en deze week nummer 2. Ja, wat is dan de top 3? De top 3 is eigenlijk een beetje verschoven, want Alex Warren en Bruno Mars hebben een stuivertje gewisseld. Vorige week stond Alex Warren op nummer 2 genoteerd met inderdaad Fever Dream. Die zakt nu naar de derde plaats. En nummer 3 van 2 omhoog weer Bruno Mars, I Just Might. En voor de tweede week de nummer 1, Justin Wild en Cheerio.
1: TV, Kriek van de Waak.
0: Maar die gaan we niet draaien.
1: Power Dancing.
0: Half negen precies op de Power Dance Klok. En wat gaan we het komende half uur? De dubbele dosis dance. Twee platen van één artiest op de radio. De nieuwe Power Dance tip staat voor je klaar. En de Power Spotify Dance Hit. En Dance Hits om de radio flink hard te zetten met South Spinners. Love Struck, die staat voor je klaar. Met de hit van Ed Sheeran. Dit is Shape of You.

0: had net zo goed een house classic kunnen zijn van de 90's, maar die doen we altijd in het derde laatste uur. Maar dat komt misschien later nog een keer, maar ik heb hem nu gedraaid als zijde hit. Uit het jaar 1999. Iedereen stond er helemaal uit zijn dak op te gaan. De Southside Spinners en Love Song Cody hier op de radio. Power Dance Hits op de zinderende zaterdagavond van RTV. Knipper en Baard. Klein bescheiden hitje 1999. Daarentegen de hit daarvoor, Ed Sheeran. Die kwam uit 2017 en stond 28 weken genoteerd in onze hitlijsten. Waarvan 15 weken nummer 1. Met de hitsingle Shape of You. En die hoorde hier in de Power Dance Hits. Power 8 Radio. De meeste hits per uur die krijg je hier te horen. 64, 65 hits. Tot en met 12 uur kan je verwachten. Hierbij de enige terecht. TV. Knipper en Baard.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet hebben. Salami of spinazie?
4: Mij niet hebben.
5: Kan iemand dit even checken?
4: Mij niet hebben.
5: Mij niet hebben.
6: Hey, waar blijft Gio?
7: Mij niet hebben.
8: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij mono en kom veilig thuis.
9: Best hits of the 70s, 80s, 90s.

0: ze moeten gewoon bij in het rijtje van de Pauw Deen stippen. Het zou wel eens de grote zomerrit kunnen geworden van 2026. Dat daarom hem uitgekozen hebben als Pauw Deen stippen. Je hoort hem nog twee keer voorbij komen. Het is niet de Duitse DJ, maar de Franse DJ. Las ik vorige week ergens op een site voorbij komen. Jukel, samen met Salto en Jamaican. Bam, bam, bam. Die hoor je nog twee keer voorbij komen. Als zij de Pauw Deen stippen.
1: Pauw Hit Radio.
0: En voor de oude Pauw Deen stippen. Bebe Rex en Faithless en New Religion. Zit je achter de Spotify, klap hem open, klik hem aan. Hans de Jong, Pauw Deen stippen. Een hele lange lijst.
1: Pauw Deen Hits.
2: Power hit radio.
1: Power dances.
0: Dit is nummer 220 die we verhaal in de lijst zetten. 1987, Richie Nel Temptation.
1: Power.

0: tweede popdisco uit Nederland. Richel had al een eind 1986, begin 87 gegroot werd met Thames Around the World. En toen kwam de opvolger van het was Temptation. Wederom weer geproduceerd door Fluitspelpartij. En een dikke top 20 in Nederland, 1987. En die moet in onze lijst, de Power Spotify Dance lijst. Te vinden via Spotify. Klik hem aan, Hans de Jong Power Dance. Dus via een hele lange lijst. Tel de 20 nummertjes. 14 uur aan muziek. Kan je daar luisteren naar allerlei hits. Genieten van.
1: Power Hit Radio. The best dance music.
2: Power Dance Hits.
0: Party animals.

Turkije gaat het hele Eurovisie Songfestival Circus naar Bulgarije. Zij worden dit jaar het Songfestival met Dara en Banga Banga Banga. Ja, die heb je gehoord. En dat wordt een paar eerder was. 1996, geen groot hit. Aquarius, een oud jaren 60 nummer. Verwerkt in een hakkenjasje, zeg maar. Happy hardcore, zeg maar, ja. Dubbele tijd, dat wil zeggen dubbele dosis tijd. Twee platen van één artiest op de radio in de dubbele dosis dance. We gaan naar Zweden toe. Alexandra Lindblad, oftewel Alesso. 34-jarige Zweedse DJ. In 2012 brak hij door met een remix van Pressure, een nummer van zangeres Nadia Ali. In 2014 scoorde hij zijn eerste hit wereldwijd met de Zweedse zangeres Toflo. Het heette Heroes We Could Be. Daarna had hij 9 tot 40 hits in Nederland met I Like It, Destiny, Leave Me A Little More Love, Never Going Home en de twee platen die vanavond in de dubbele dosis dance. Zo, dan hoorde Sarah Larsson met Words en is When I'm Gone. Dit is Katy Perry, oftewel Alesso.

0: twee keer Alesso op de radio in de dubbele dosis dance met verschillende zangeressen. Als eerste hoor je met Katy Perry, hit van een paar jaar geleden When I'm Gone. En in hetzelfde jaar had hij nog een hit met Sarah Larsson en het heette Words. En Alesso zat daarmee in de dubbele dosis dance. Dat zou ik nog even goed zeggen. De dubbele dosis dance, ja. Goed articuleren, Hans. Wat gaan we doen zo meteen deel 2 van de Power Dance Hits? Power Hit Radio. Dus als je van hits houdt, dan nodig ik je uit om te blijven luisteren. We zijn er nog tot en met 12 uur in het laatste uur van 11 tot en met 12. Doen we iets speciaals. Meer erover hoor je het volgende uur. Dan ga ik het laten horen wat we gaan doen. Het tweede uur is onderweg, dus hou de radio aan. Pak even wat drukker bij. Graag tot zo.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets. En ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Hey, welkom bij deel 2.
6: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend.

elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

alle hits van de Tour Brothers on the Fort voor D-Rock als rapper. En Desiree Manders als zangeres. Geproduceerd door Rob en Bob de Boer. Op de vierde verdieping van hun etage in Utrecht. Al die hits die heb je gehoord in de megamix. Van Never Alone, Dreams, The Sun Will Be Shining, Let Me Be Free. Kortom, alle hits van Tour Brothers on the Fort voor. Daar begonnen we mee. En dit plaatje was niet van Chappelle Rowan, was een vergeving. Het was Love That Jonge Messi. Die hoor je volgende week wel. Pausje, bedankt.

0: 18 september, het jaar 2000. Toen werd hij geboren. Deze goede zanger, Amerikaanse afkomst, Alex Warren. En hij scoort alleen maar monster hits die allemaal op nummer 1 komen. Zo ook deze oude nummer 1 van een week of 2-3 geleden. Toen hij 7 weken op nummer 1 genoteerd met de Fever Twin. En daarvoor hadden we Ray en Angela. Ze hadden een grote hit met I'll Be Good, maar ook met Save Your Number 1. Dat hebben ze nooit gehad. Meer is onderweg. Goedemorgen Kripperwaard is er 5 dagen in de week. Van maandag tot en met vrijdag. Goedemorgen Kripperwaard. Elke ochtend van 9 tot 12 uur. Goedemorgen Kripperwaard. Met elke ochtend een andere presentator of presentatrice. Goedemorgen Kripperwaard brengt u informatie uit de regio. Met een divers aanbod aan muziek. Wij houden u op de hoogte van wat er in de regio leeft en gebeurt. Elke ochtend van maandag tot en met vrijdag. RTV Kripperwaard. Aankomende maandag gauw vertrouwen met Gert van den Berg.
1: 20 meter hoogte. De grootste is. Hans de Jong.
0: Buiten mag het misschien wel regen op dit moment, maar de zomerhit die staat voor je klaar. Die ga ik zo even draaien. De Second Voice met Let Me Be. De eerste andere zomerhit van David Guetta hier op de radio nu.
1: Dance Hits.

0: over een week of drie, als het ritme van de zomer begint. Het is een graadje of 25 tot 30 graden. En nog in de avond. En deze plaat kunnen we draaien als een nieuwe plaat. Misschien wel een grote hit, je weet het niet. The Second Voice is het. En Let Me Be. En daarvoor David Quetta. Hij had in 2002 een grote zomer in te bakken. Met Just A Little Bit More. En hij zou daarna nog 60 plus hits scoren, jawel. En die ook heel veel hits op de naam heeft staan. Dat is deze mevrouw.
1: 1980.
0: Toen scoorde Diana Williams weer een grote hit. Het is heel makkelijk.

0: zo'n 20 weken geleden. Toen draaide de uitvoering van Kato en John. Die hadden dezelfde nummer gemaakt met Turn the Lights Off, maar waarschijnlijk mocht hij niet uitgebracht worden. En daar was ineens Jaxile samen met Just A. En diezelfde John die het opnieuw heeft ingezongen. Oude nummer uit 2007. En dit is een enorm succes. Nog een beter succes dan 2007. Turn the Lights Off 2026. En daarvoor hadden de Diana was Upside Down.
1: RTV, Krieger de Waard, 80s, 90s en Zero's. Dit zijn de Power Dances.
0: 5 minuten over 9:30. Wat gaan we het komende halve doen in dit gedeelte van de Power Dances? Straks de Foute Disco Waard. De Power Dances staat voor je klaar en de mensen op dit. En natuurlijk

Als wij zeggen dat we hits draaien, dan draaien we ook echt monsterhits natuurlijk. Jawel, dit kan je verwachten uit de zomer van 1994. Capella stond twee weken nummer 1 met Boom van BW. Daarvoor Sia en Jean-Paul, over grote hits gesproken. 2016, 29 weken zonder zijn genoteerd. En de Nederlandse hitlijst en de hoogst bereikte positie was een derde plaats. Net genomen in hit. Je hoort ze wel, de grote hits, hier bij de Power Hits Hits, Power Hit Radio. En wat gaan we doen? Vanaf 11 uur gaan we iets leuks doen. We gaan namelijk de jongens tegen de meisjes doen. We gaan verschillende hits draaien. We zetten de boybands tegenover de girlbands. Denk bijvoorbeeld aan de Spice Girls. Die zetten we dan tegenover de Backstreet Boys. En die hits laten we dan horen. Twee van de hits van de Spice Girls en van de Backstreet Boys. En nog veel meer. Een uur lang gaan we het gevecht aan. The Battle of the Boys and the Girls. Oftewel, een uur lang tussen 11 en 12 uur. De jongens tegen de meisjes. De boybands en de girlbands. Dus luister ook van 11 tot 12 uur. Alleen maar de hits op de radio.

Dat moeten we even afwachten of het een succes geworden. Over hits gesproken, zometeen Paul Ritschip, de Franse DJ Dugel, met Salto, Jamaican, Jan Macan, mag ik ook zeggen. En Bam Bam Bam, die hoor je zoals Paul Ritschip. Maar deze is deze oude Paul Ritschip, Handler, samen met L345. En Talk to You. En dat hoor je hier, want de meeste hits per uur hoor je hier in de Paul Ritschip Power Radio.

Jong Keit voorbij komen. En ik moet zeggen, ik had hem al één keer gehoord ergens op de radio. En ik had zoiets van mwa, mwa. En toen draaide André in, want had ik zoiets van mwa, ja, ja, ja, ja. Maar het echte groep kwam pas een paar weken geleden toen de zon echt doorbrak. Toen het echt mooi warm weer was. Dan had ik zoiets van, ja, dit is een zomerhit. Natuurlijk, Jutjol, samen met Salto en Jamaican. Bam, bam, bam, als power dance-tip. En daarvoor een oude power dance-tip, Another and 45 Ultra. En Talk to You. Het is tijd voor de Foute Discobaard. Daarvoor neem ik je mee terug naar het jaar 1978. Maar deze plaat is zo bij de jeugd nog steeds bekend. Ik zag van de week een filmpje op de socials. Dat was een groepje scholieren die hadden een eindfeest. Ik denk een jaartje of 12, 13, 14 die gasten. En ze zongen allemaal uit Followers mee. Met het dansje erbij. YMCA. The Fearless People YMCA.

0: de foute discoplaat van vanavond. De Village People, YMCA.
1: Power Dance Hits. Power Hits Radio.
0: Ja, en ik zag dus een filmpje van de socials. Op de socials. Inderdaad, de groep 12, 13, 40-jarigen. Die hadden een feestje. En iedereen stond mee, luidkeels mee te zingen. YMCA. Het zijn gasten van 12, 13, 14 jaar, zeg maar. De jeugd die leert de oude muziek weer gewoon herkennen, zeg maar. En ik had zoiets van, nou, dan moeten we deze plaat even draaien. YMCA, de Village People, 1978.
2: The beats are still going strong. Hans de Jong. The beats, still going strong.
0: Ik zat in Bakermat en Rani met de I Love Your Life. En die wil ik een zomerse single.
1: Dance it. Power Hit Radio.
0: Mr. Temperer en Mike.

0: inderdaad. Power is het. Power in het tweede jaar, van een paar weken geleden. En we zijn er trots op, want deze week is je uitgeroepen als...
1: Radio 538 Dance Smash.
0: Het is Bakermat samen met Rani en I Love Live. En ik denk dat het wel eens een zomerhit kan worden. Ja, je weet het niet, hè? In ieder geval, hij wordt ondersteund door 538. Wat krijg je als je de plaat van June met Cat Stop Playing, Raving, bij elkaar gooit met de Sound-video? Met inderdaad Play It Hard. Dan krijg je Play It, I Can't Stop Raving. De mashup is dit. Voor vanavond in de Power In City, hoor je nu.

0: tijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: En welkom bij Deel 3.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Een zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

Francis. Als je van hits houdt, dan zit je hier goed. Want de hits van Kim Wilde komen bij Daft Punk, Jordan Sparks en de Pet Shop Boys. En we beginnen zo meteen met een megamix van Too Unlimited dit keer. En de eerste plaat is Joe Corey, Come Down and Lion Heart. Hoor je nu op de radio hier.

Break it. Alle grote hits van Too Unlimited op een rijtje in een megamix. Van The Real Thing tot Let The Beat Control Your Body, No Limit. Tribal Dance, Let The Beat Control Your Body, Faces, Workaholic. Nou, noem ze allemaal op, de alle grote hits van Too Unlimited in een megamix van 5,5 uur. En we begonnen met Joe Corey en Tom Quedden. Nog een keer Power Instant geweest met Lionheart, Fearless. En die hoorde je aan het begin van het derde uur Power Instant. Wees welkom.

0: straight from our house to your house.
1: You ready to kick it off?
2: Tonight is party time, it's party time tonight.
3: Power dance hits.
4: En die waanzinnige hit van Neil Terrans en Chris Lowe. Dat zal de Patcher Boys, Western Girls.
5: Hij is zo mooi en dan zweet hij zo. Maar niet hoe ik zweet op deze vieze natte manier. Maar gewoon hoe hij zo zweet, zo sexy. Dat gaat zo op zijn naar. Oh, raad me op.
6: 1986.

0: keren stond hij in de Amsterdamse Arena. De Johan Cruijff Arena. Daar gaf hij 10 uitverkochte concerten. Hij was een wereldster en heel veel mensen uit Europa, sterker nog uit de wereld, die kwamen allemaal naar het kleine Nederland, Kikkerland, om daar het concert bij te wonen. 10 keer hebben Styles en Dijs dit nummer ook gedaan. En American Girls, op dit moment in de top 5 van de Nederlandse hitlijsten genoteerd. En daarvoor de Pet Shop Boys. Eerste hit single 1986 was een wereldwijde hit. Western Girls, dat hoorde je hier in de remix voorbij komen.
1: The Sound of Disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band. The Sound of Disco. Van Boney M tot Kool & The Gang.

0: Zesterdag. Hier op RTV Krimpenerwaard.
1: Disco Wimpy is er volgende week weer.
2: Hier is Hans de Jong op RTV Krimpenerwaard.
1: Baby Rexha staat op dit moment te groot. Baby Rexha staat op dit moment in een LC-lijst met nieuwe liedjes. Ze heeft een nieuwe single afgeleverd deze week. Samen met David Quetta. Maar die ga je zo horen. Die heet Sad Girls. Maar die is uit 2009. John is Spark. SOS.
0: Power Dance Hits.

0: is de avond de videoclips bekeken. Maar ja, je kan wel zeggen... Ja, ze lopen al echt te koop met de dikke borsten, zeg maar, de omvang. Dat was ook duidelijk te zien bij de nieuwe release. En dit is de nieuwe single. Doet ze samen met David Guetta en heet Sad Girls. En ik moet zeggen, ja, ik vind het wel lekker hoor. Echt een David Guetta productie, dat kan je wel horen. Daarvoor Jordan Sparks zat in 2009 en 2010 had ze 4 hitsingles. Tweede Battlefield, wat dacht je van nou erg. En natuurlijk Tattoo. En de single die we draaiden, SOS Let The Music Play. Met de sample voor u van Shadow Let The Music Play 83.
1: 1989.
0: Het is een eenmalig hit, scoren we 1 hit. Mijn naam is Kong Kang, I'll back your partner, hoor je hier. There once was a

0: Zaterdag 20 juni, 7 uur 's avonds, Nederland-Zweden in Houston. En vrijdag 26 juni om 1 uur 's nachts, Nederland-Tunesië in Kansas City. Shakira die heeft er een nummer van gemaakt, dat wil zeggen die anthem van het WK voetbal. En die heb je gehoord, die staat inmiddels vet in de top 10 genoteerd. Die, die, die is de opvolger van die grote andere hit die we draaien.
1: RTV, knippen
0: je weet al, die doe je dierentuin, zoe.
2: The will not be denied.
3: Yeah!
4: Groovy!
5: This is the hottest working man in radio.
0: Gonster Jong. En die heeft zometeen voor jou een hitschijf. Ik heb ook de Foundation nog een keer. En we gaan ook nog even een house classic draaien uit de jaren 90. Kortom, reden genoeg om te blijven luisteren, want de hits zijn lekker. Zometeen Daft Punk Around the World uit 1997. Voor het eerst Avicii uit 2014. Dit is Addict.

deze gevallen. Ja, dat kan niet anders. Het was echt artistiek mooi, zeg maar. Ja. Daft Punk Around the World en voor Avicii 2014. Die man die had verschillende hitsingles. Dit was er eentje van. Het heette Addicted to You. En die hoorde hier in de Powerade sinds Powerade Radio.

naar de volle vrijdag van Veronica. Dat was in de volle vrijdag, 9 april 1982. Kim Wilde scoorde een hele grote hit met dit alarmschijf, wil ik zeggen. Nou, dat ding al.

9 april 1982 werd ze uitgeroepen als... Kim Wilde en de Feel For My Bits. En die hoorde hier als hitschijf van mij komen. En als we blijven luisteren, hoor je Zand en Calvin Harris. How about it? Ik ga nog een keer draaien met Jesse. Het Satisfy. Maar eerst is dit Prosper en Clone. Free Your Mind. Hier.

0: Ik denk dat hij geen hit gaat worden. Helaas jammer.
1: The Ultimate Seduction.
0: Dat is een blaadje van inderdaad Calvin Harris in de nieuwe single samen met Jesse. Oude Polingsuppen heet het Satisfyer. We hebben hem nog een keer gedraaid. En de voor de plaat die inmiddels in de Nederlandse hitlijst genoteerd stond, staat verrassend moet ik zeggen. Prospa samen met Corné en Free Your Mind. Het is weer tijd voor
2: House Classics van de 90s.
0: Neem je mee terug in het jaar 1991. Dit was een klap, jongen. Uit Nederland komt het. The Ultimate Seduction. En het nummer heet ook The Ultimate Seduction. Maar dat zien ze zelf. Mevrouw?

0: Absolute house clapper. De house classic from 90s. The Ultimate Seduction. En die Ultimate Seduction 1992. Stond je in disco helemaal uit je dak te gaan.
1: The Ultimate Seduction. A journey of force.
0: En nu stond je waarschijnlijk in je slaapkamer ook helemaal uit je dak te gaan.
2: Vriend worden van onze omroep? Dat kan. Uw bedrijfsnaam op radio en logo op ons bedrijfsbord in de studio. Geïnteresseerd? Stuur dan uw mail voor alle mogelijkheden en kosten naar kees@rtvkrimpenewaard.nl. Steun ons en word vriend. Dank u wel.
3: Power Dance Hits.
0: En dat is weer tijd voor. We gaan hem weer draaien. De zomerse plaat. De zomers.
3: Power Dance Hits.
0: Dit is Jujel.

0: de Power Rangers in verbruik. Want op zijn Frans is het Ducal. Op zijn Engels is het Ducal. Franse DJ Ducal, Ducal. Samen met inderdaad mevrouw de Salto en dat heet Jamaica. En bam, bam, bam, is vrouw op de Power Rangers. Laatste keer dat je me gehoord hebt, zaten we dus al breed in de LZ-lijst. Dus we blijven gewoon draaien. Wat we ook blijven draaien, dat zijn de zogeheten de jongens tegen de meisjes. De boybands tegen de girlbands. Zometeen vanaf 11 uur kan je het verwachten. Een uur lang lekker genieten, lekker battelen met elkaar. Dus tot zometeen.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké. Okay.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: En heb je nog zin in een 4 uur?
6: Ja, daar heb ik ook zin in.
0: Contra.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
8: Saturday night.

Het komende uur gaan we battelen. De jongens tegen de meisjes. De boybands tegen de girlbands. We beginnen zo met E17, Letter Wayne. Zij nemen de strijd op tegen de dames van Solid Harmony. Dit is Aalwin.

0: wordt een hele strijd ingeleverd op de radio. De jongens tegen de meisjes. Oh, lekker.
1: De jongens tegen de meisjes.
0: Oh, heerlijk. Een gevecht op de radio.

92 uit de jaren 90 en Albie Devue, 1998, een Sonnet Harmony. En de volgende staat voor je klaar, de volgende battle. Daar komt u maar, de Amerikaanse The Jacksons, Matt & Compare Steel uit 1989, neemt het op tegen een plaat van de damesgroep van My Die. Dit is de Fibonacci Mission uit Nederland uiteraard.

Davy Knippenbart. Jij weet het, wij weten het, 100% hits. Hit Radio. Power Dance Hits, Power Hit Radio.

nog overgebleven zijn van de Jacksons hier in Nederland, gaan we zijn optreden. Volgens mij twee concerten voor mij. En in de jaren 80 kwamen ze gillend een keer terug, 1984 onder andere. In 1980 ken je Phil natuurlijk. En dit bracht dus uit in 1989. De Jacksons en zonder Michael Jackson, Nothing Compares to You. Een lekkere danceplaat, een top 20 hit in Nederland. En de boybands nemen het op tegen de girlbands vanavond. De jongens tegen de meisjes. En de Jacksons namen het op tegen onze Nederlandse Mai Tai. En Female Intuition. Female Intuition, de hitsingle en de hitsingle History. Die hebben ook nog eens een keer in de Amerikaanse dance chart gestaan in de top 10. Dus de link is gauw gelegd. Met de dames Mai Tai en de dames de heren van de Jacksons. Een Amerikaanse overeenkomst, zeg maar. En de volgende battle staat voor je klaar. Jawel. We nemen de dames van de Spice Girls. En we nemen de heren van de Backstreet Boys. Twee groepen die het vanaf 1996 heel goed deden. Tegen elkaar in de hitlijsten. Dan ten hoorde de Backstreet Boys. Everybody, Backstreet's back. Maar eerst beginnen met de Spice Girls. Who do you think you are?

Maar dan mogen we wel zeggen, een ijzersterke battle tussen de Spice Girls, Who Do You Think You Are, en de Backstreet Boys, Everybody's Backstreet Back. We zijn bezig met de jongens tegen de meisjes, de boybands tegen de girlbands. En er staan er weer twee voor je klaar. We gaan terug naar de jaren 80. Jawel, lekker hoor, disco. De Britse boyband Brass, die bestond uit Matt en Luke Goss. Dat waren broertjes. En er was ook nog een andere derde lid, dat heette Chris Quack Logan. En dezelfde Quack Logan, die had in 1989 een korte relatie met Kim Appleby. En Kim Appleby, die kennen we van Mel en Kim. Nou, en die battle, die gaan we nu leven op de radio. Het is Mel en Kim met That's The Way It Is, die staat gewoon klaar. En zij gaan het opnemen, die Mel en Kim, tegen de heer van Brass. I owe you nothing. Het was de zomerrit, in de zomer van 1988.

overeenkomst inderdaad. Die Crack Logan. Dat is een relatie, een korte relatie met Kim Appleby. Het was inderdaad Mel en Kim versus de beheerder van Bros. En Bros, I Owe You Nothing, 1988. Het was in dezelfde periode dat Mel en Kim ook een hit scoorde met That's The Way It Is. Zij stonden tegenover elkaar. De jongens tegen de meisjes. De boybands tegen de girlbands. En ik heb er weer eentje voor je klaarstaan in het kader van de zogeheten... Jawel, een battle tussen Destiny's Child en NSYNC. En ze hebben ook nog iets met elkaar gemeen, want NSYNC, daar zat natuurlijk Justin Timberlake in. Nou, we weten allemaal hoe het gegaan is. Justin Timberlake ging met succes een solo carrière na NSYNC. En datzelfde geldt eigenlijk voor Destiny's Child. Destiny's Child, bekend natuurlijk om, inderdaad, Beyoncé Knowles. Beyoncé, wat je wil. En zij ging ook een vruchtbare solo-carrière tegemoet nadat ze uit Destiny's Child was gegaan. Dus ze hebben een wel duidelijke overeenkomst. Destiny's Child, NSYNC. Je hoort ze in de zogeheten Jongens tegen de Meisjes. Here we go. En een battle. NSYNC, Destiny's Child.

0: Heet de strijd onderling, Destiny Child en NSYNC op de radio hier. Step by step. The battle. Destiny Child, Lose My Breath, hoor je, en NSYNC, Tearing Apart. En de jongens tegen de meisjes, de boyband tegen de girlband. En er wordt hard gevocht hier, hoor.
1: Moet je bek houden als je er zit.
2: Ja, doe het normaal, man.
0: Hoor maar eens inderdaad. Er staan er weer twee voor je klaar. De Nederlandse Dolly Dot. Die nemen het op tegen de heren van de New Kids on the Block.

Beatles. En P.S. En zeg nou eerlijk, als je dit hoort, dan denk je toch niet aan onze eigen Nederlandse Dolly Dots. Denk je toch aan een internationaal dansgroepje, damesgroepje. Nou, het is gewoon uit Nederland, hè. De Dolly Dots met een internationale geluid en dat heette P.S. 1981. En die namen we toch tegen de heren van de New Kids on the Block en Step by Step. Ja, in de Beatles-tijd hebben ze gehoord. En ja, we hebben nog een 10 minuten te gaan op de klok. De Beatles, de Doors tegen de meisjes. Ja, en ik heb er weer een leuke combinatie voor je klaarstaan. 10 personen. Die gaan nu strijden. 5 jongens, de heren van 5, everybody get up. En die nemen het op tegen 5 meisjes. Girls Aloud, eveneens uit Engeland allebei. En een hit single Jump. De strijd is begonnen. Dames en heren, mag u weer aandacht.

Winner van 5 en Girls Aloud. En allebei hadden ze een cover. Girls Aloud, de Jump Out nummer van de Pointer Sisters. En 5, Everybody Get Up. Dat was Tom Jett en de Blackhearts. I Love Rock'n'Roll, wat erin verwerkt zat. En ze gingen de strijdbroeken aan. Jawel. En de volgende strijdbattle staat ook alweer klaar. Ja. Jawel, we gaan even naar Engeland toe. Benin Webber, Love in the First Degree. En die neemt het op tegen Hanson. En volgens mij komt Hanson uit Australië. En dat is de laatste die we kunnen draaien in de Girls and Girls Win.

0: zover de jongens tegen de meisjes. Hens en als laatste en Bob en inderdaad meneer Rama. Love for the first to be. Hoop dat je leuk vond. Volgende week zijn we er weer. Power Dance is Power Radio van 8 tot en met 12 uur. Fijn weekend en graag tot volgende week. Dag.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens, en daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Repaircafé in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de autopraktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperenwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 14 juni aanstaande verzorgd door de hervormde evangelisatie uit Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Regio Info.
2: Een foodtruckfestival in Krimpen aan de Lek. Van 12 tot 14 juni wordt het Tialfs Foodtruckfestival georganiseerd in Krimpen aan de Lek. Plaats van handeling is het ijsbaanterrein in het dorp. De toegang tot het festival is gratis. U bent erbij van harte welkom.

info. Verkeersinformatie op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, in de nacht van 15 op 16 juni wordt de Algarabrug bij Krimpen aan de IJssel afgesloten. Tussen 's nachts 1 en 5 wordt het verkeer in beide richtingen tijdelijk stilgezet. Dit vanwege langdurige brugopeningen. En naast het oponthoud is de wisselstrook wel gewoon geopend in de richting van Capelle aan de IJssel. Kijk voor meer informatie en de laatste actuele stand van zaken op rijkswaterstaat.nl/onderhoud Algarabrug.

0: Regio-info.
1: Een digitaal café in Haastrecht. Op donderdag 11 juni is er weer een digitaal café in de bibliotheek aan de Grote Haven nummer 2 in Haastrecht. En wel 's morgens tussen 10 en 11 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.